0: uit Nederland. Dus ja, Nederlandse DJ.
1: Ja?
0: Maar is de best beluisterde artiest van Colombia.
1: Oké, nou, dan is het wel let in.
0: En hij doet dit nummer samen met Jean-Paul.
1: Yes. De K van Kiba. Wow.

0: bad, bad, bad, getting lit. Love you vibe,
1: yeah.
0: We the best,
1: boy.
0: Give me the light,
1: yeah.
0: And we turn it up every time,
1: every day.
0: And we bust it up, watch it,
1: watch it.
0: Ha!
2: Timba, how you bad, so?
3: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De L van
4: La India.

0: nog zo iemand van de Puerto Ricaanse afkomst, maar wonende in Amerika. Dat was La India met de letter L. Keuze van jou, hè, Bob?
1: Ja. Ja, dit is,
0: je hebt iets met dit nummer.
1: Ja, ook. Eigenlijk alle nummers die we een beetje draaien, die worden gedraaid, daar heb ik wat mee. Ja, dit was altijd ons afsluitnummer op de donderdagavond bij de salsaavond in mijn restaurant.
0: Van jouw restaurant in Nederland.
1: Ja, zeker.
0: Dus Turn of the Light. Ja, laten we ermee gaan stoppen. Ja. Dit is niet het laatste rondje. Het was fijn, bedankt meneer.
1: Nee,
0: dat niet, maar je deed La India.
1: Dat paste niet in het concept.
0: Mexicaans, Latijns-Amerikaans.
1: Nee. Dus ja, dit is een fijn nummer om mee af te sluiten. We gaan nog even door, hè?
0: Wij gaan nog door. We moesten bij de L doen. La India. En volgens mij, dit is wel Engelstalig, maar ze zingt toch ook heel veel in Spaans.
1: Ja, ze zingt heel veel in Spaans. Ze heeft ook een duet met Mark Anthony gedaan. Zij komt voor mij ook een beetje uit die. Uit die kant van de platenlabels.
0: Dus, die kennen elkaar wel.
1: Prachtige stemmen.
0: Zeker, het is 8 uur geweest.
2: De hemelse helden.
0: Ja, even een rustig moment in de show. Want we gaan eens kijken wie ons ontvallen is afgelopen week in de muziek. Een artiest. En niet zomaar één. Een jonge vent.
1: Ja.
0: 43 jaar werd hij. Gisteren, hè, hij werd eerst gevonden, wisten niet zeker of hij het wel was, bij de Rijkerswoerdse plassen in Arnhem. Het was Ben Sanders.
1: Ja,
0: ik ben al een tijdje weg uit Nederland, want hij was de eerste winnaar van The Voice of Holland.
1: Ja, klopt. Voor mij was het ook de eerste aflevering van The Voice of Holland.
0: Ja.
1: Iedereen draaide gelijk om en iedereen wist gelijk dat hij ging winnen.
0: Wat een stem vond iedereen toen. Ja, ik was toen al weg, dus ik heb nooit de Voice of Holland gekeken eigenlijk. Ja, sorry, maar blijkbaar dus heel goed. Mm-hmm. En hij zong toen You Somebody, cover. Ja. En wat even kijken, hij zong met Dean Sanders.
1: Dean Sanders is zijn broer, die heeft ook met een andere show meegedaan op de tv, volgens mij bij SBS. Niet meer wat.
0: Beide broers waren beroemd.
1: Ja.
0: En samen hebben ze ook
1: tattoo shops.
0: Wat voor shop?
1: Een tattoo shop. Ze hadden een tattoo shop dus in Beverwijk. En ze hadden er volgens mij ook eentje in Arnhem. En volgens mij had Ben uiteindelijk nog eentje in Arnhem een tattoo shop. En hij is eigenlijk een beetje uit de muziek gestapt, omdat hij niet in die slur mee wilde van bekend zijn. Dus hij
0: heeft
1: zich toch een beetje teruggetrokken. Dat is wat ik gelezen heb.
0: Nou, hij woonde inderdaad de laatste tijd in Arnhem. En hij is dus gevonden, natuurlijk een onbekende doodsoorzaak.
1: Ja.
0: Je gaat wel een beetje raden, hè? Denk je niet?
1: Ja, ik weet niet.
0: Als je het zo vertelt.
1: Dat hij op een gegeven moment moest verhuizen. Hij ging op een woonwagenkamp wonen. Een beetje geldproblemen. Dus kijk, dit zijn allemaal speculaties. We weten het natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk sneu dat een 43-jarige man gewoon overlijdt.
0: Ja.
1: Nee, 2 jaar ouder dan ik. Dus heftig.
0: Veel te jong.
1: Maar goed, we gaan hem eren vanavond.
0: Even een stukje Ben Sanders. Dit was zijn grootste hit.
1: Zeker, nummer 1.

0: Ja, 43 jaar. Ben Sanders, gisteren doodgevonden, aangetroffen in Nederland. Ja, veel te jong.
1: Ja.
0: Wij gaan intussen verder met de Alphabet Show. Wij gaan, dit was dan geen Latin, even tussendoor. Maar we gaan voor de rest alleen nog maar Latin muziek draaien. Nu tot 9 uur door met het alfabet. Daarna nog een afterparty. Only Latin music. De verzoekjes stromen nog steeds binnen. We hadden een verzoekje van Detti voor...
2: De M van...
0: Mark Anthony.
1: Mark Anthony, ja.
0: Tuurlijk, die moet erbij. En dit is een van de nummers die ik voor het eerst hoorde op Curaçao. Ik kwam om 2006 al aan op dit eiland. Mm-hmm. En er werden een paar nummers steeds gedraaid in de cafés. Dit nummer, de salsa-versie van dit nummer. En ook mijn alfabet, die werd ook vaak gedraaid. Vandaar dat ik Eddie Herrera. Dat doet me echt denken aan het begin van Curaçao.

0: twee, drie, tik. Hop. Zo moet je bachata dansen. Dus 1, 2, 3, tik. En dan zo'n schokje doen, alsof je, hey, je stuip
1: heup,
0: krijgt.
1: Je heup.
0: Oh, moet dat alleen met je heup?
1: Ja, Nederlanders die gaan die ja, op jouw manier.
0: Springen zo op. 1, 2, 3, hop. Ja, ja. En, maar ja, jij kan het wel, bachata.
1: Ja, het is wel een tijd geleden, moet ik zeggen, dat ik, gedanst heb. Maar ja, altijd leuk.
0: Wordt weer eens tijd, ja. Dit waren Monchi en Alexandra, een duet. Ja. Dat hoor je.
1: Ja, ze zijn best wel bekend, zeker hier op het eiland. Wordt vaak gedraaid. Het is veel bachata. Het zijn eigenlijk, ze komen uit de Dominicaanse Republiek.
0: Ja, Dominicaanse Republiek.
1: Het zijn eigenlijk een beetje de grondleggers van de bachata geweest.
0: Zo? Oké. Okay.
1: Rond de jaren 2000. Bachata is natuurlijk best wel bekend nu, maar dat heeft natuurlijk ook een aanlooptijd gehad.
0: Ja.
1: En zij zijn eigenlijk degene die het een beetje buiten de Dominicaanse Republiek naar buiten brachten. Dus zij waren snel internationaal.
0: Begin deze eeuw, ja. No es una novella betekent het is geen roman, het is geen verhaal.
1: Nee.
0: Daar zongen ze over.
1: Ja.
0: En daarvoor, ja, het werd iets afgekort, ik weet niet, technische storing. Mark Anthony
1: hadden
0: we daarvoor met Tu Amor, Haasje Ben. Vanavond in de Alphabet Show, Latin Music. Heerlijk, ik hou ervan. En heel gevarieerd. Ik hou van salsa, ik hou van merengue.
1: Tango hebben we gehad vandaag.
0: Tango hebben we gehad,
1: Noka hebben we gehad.
0: Ja, dus ook uit Brazilië en Argentinië.
1: Hebben we mariachi gehad. Nou ja,
0: het
1: is best wel divers vandaag.
0: Weet je nog iets thuis? Stuur maar in, hè. 675-1031. Dat is het gratis WhatsApp-nummer.
1: Ja, zeker gaat.
0: En Bob zit achter de WhatsApp-box om alle reacties te zien.
1: Ik ben druk bezig. Ik ben alleen maar aan het typen hier.
0: Ja, komt er veel binnen?
1: Ja, er komt enorm veel binnen.
0: Leuk, hè? Leuke verhaaltjes van mensen ook. Herinneringen, hartstikke leuk. En ook hoe heet dat? De Alpha Battle. Hoe gaat dat? Er mag op meer op gestemd worden.
1: De alfabetten mogen wel wat meer op gestemd.
0: Oké, dan gaan we dat nog even. Gaan we nog één keer de fragmenten doen. Dus straks, nog één keer, bij letter X. Hebben we kamp Meinert versus kamp Bert.
1: Nee, ja, niet Bert.
0: Sorry,
1: Bob.
0: Sorry, Bert is vaak mijn gast. Ik verwar je even, Bob. Kamp Bob. Bob, je bent vanavond. Zei het al een beetje. Je bent een beetje in een rustige modus.
1: Ja,
0: je bent
1: ik ben eigenlijk helemaal niet in een rustige modus.
0: Nee, je bent een café aan het opzetten.
1: Ik ben een café of een grandcafé aan het opzetten. Maar ik probeer zo mijn momentjes te pakken. Dus ja, ik vond dit nummer, wat je zo in gaat zetten, dat geeft mij even die rust.
0: Ah, vanaf dus, van
1: ik
0: het werk.
1: Ik hoop dat ik hem win. Ik hoop dat iedereen gaat stemmen op mij.
0: Ja, want dit is dus Kamp Bob en dit is Santana.
1: Dan win ik ook een keertje.

0: een beetje een lounge-versie van Santana.
1: Ja. Ja.
0: Heerlijk. Ja, twee hele verschillende keuzes, want dit is Kan Meijndert. De schreeuwert uit de Dominicaanse Republiek.
1: Ja, maar ook gezellig.
2: En leuk.
0: Carolina. Ik heb wat geleerd, merengue, dat is een beetje tot twee tellen.
1: 1, 2, 1, 2.
0: Een soort mars, hè?
1: Ja.
0: Maar niet moeilijk te dansen.
1: Losse mars.
0: Ja, wel. Oh ja, niet op zijn Nederlands met de strakke heupen. Nee, je moet lekker bewegen. Ja. Eddie Herrera, dat is vanavond Kan Meijndert. En welke wil je helemaal horen? Stem op 675-1031.
1: Ja, doe het alsjeblieft.
0: Ja,
1: stem op mij.
0: Stem op Bob. Oké. Okay, ja,
1: allebei leuk, allebei gezellig.
0: Zeker.
1: Oh, dan gaan we lekker door, hè? Oh,
0: ja, dit is ook een verzoekje. En terecht.
1: Ja.
3: De O van...
0: Ja,
1: Oscar de Leon.
0: Die mag, ja. Ja. Kom niet uit Venezuela. Hij is hier ook geweest. Ook in die salsa-band. Toen in even de eerdere North Sea Jazz.
1: North Sea Jazz is hij geweest voor het jaar.
0: Hij mag terug.
1: Snor heeft hij ook. Hij heeft een goede snor.
0: Ja, echt.
1: Die past wel bij hem.
0: Fijne snor, zo'n groot instrument.
1: Er zit ook een leuke mama appelsap in dit nummer, hè? Ik weet niet of je het weet, maar...
0: Ik ga even luisteren.

0: Mindert en Friends presenteren de Alphabet Show. De P van
1: Prince Royce. Ja. Wie gaat het zeggen? Oh, dit is dan ook weer zo'n lekkere bachata. Corazon sin cara. Hart zonder gezicht.

0: Zo. Royce. Klinkt modern op het einde. Geoffrey Royce Rojas, oftewel Prins Royce. Bij de letter P. Ja, dat is ook wel echt Latin. En ook al komt hij uit Amerika, het mag meedoen. Want in Amerika wonen heel veel Latin-artiesten. Hij is oorspronkelijk wel Dominicaans. Maar ja, ze gaan soms verhuizen naar Amerika. Dat krijg je. Dat krijg je met sommige mensen. Het is 8:30. We gaan nog even 2 nummers doen en dan mijn smerige moppetrommel. Je kan natuurlijk niet wachten, hè, Bob?
1: Nee, zeker. Ik ben zo benieuwd naar jouw mop.
0: Ja, ik ook eigenlijk wel. Ja. We hebben nog de Q tot en met Z te gaan. Sommige letters zijn wat moeilijk, maar jij kan wel iets met de letter Q en dan Latin. Mm-hmm. Hoe kwam je hierop?
1: Alex Bueno, ja, eigenlijk precies hetzelfde. Mijn ouders die hadden een albumpje van Alex Bueno.
0: Dus... Oh ja? En zo, ja, je leert muziek kennen van je ouders,
1: ja,
0: soms.
1: Dat is wel, waar. Ja.
0: Wat leuk dat je ouders ook zo in de Latin zaten.
1: Zeker, ja.
0: Hebben zij ooit op Curaçao gewoond?
1: Ja, mijn vader heeft hier vroeger gewoond.
0: Ah, als kind.
1: Dus, ja. Ja, wij kregen gewoon heel veel mee van dit eiland. En daar is de liefde van het eiland ook ontstaan bij ons.
0: Ja, ik denk heel veel mensen hier leren ook heel veel Zuid-Amerikaanse muziek kennen. Hè? En,
1: ja.
0: Mensen luisterden en luisteren misschien nog naar Zuid-Amerikaanse radio. Venezolaanse tv heb je hier ook nog steeds altijd.
1: Nog steeds, ja. En ik vind die soapseries vind ik altijd zo leuk. Die Spaanse soapseries.
0: Oh, eens... telenovelas. Ja. Oh,
1: heerlijk.
0: Ik heb er wel eens wat van gezien. Ja, spannend. De Venezolaanse goede tijden, slechte tijden.
1: Ja, alles is groot.
0: Alles is groot. Oh ja?
2: De Q van...
0: De Q is niet van Queen, maar van Quevelva. En wat je net zei, Alex Bueno.
1: Quevelva.
0: Oh, daar heb je hem.
1: Zelfs.
0: Ook bachata, zo te horen, ja.
1: Ja, dit is allemaal... En wel bekend op het eiland.
0: Ja, en ook uit...

0: met de letter R, La Rebellion. Even bij de R gedaan. Komt uit 1986 van Joe Arroyo en La Verdad. Ja, het is salsa. Ik zeg het vast verkeerd, Bob, maakt niet uit, hè. Maar voor mij mag je de hele avond salsa draaien. Ik vind het heerlijk.
1: Nou ja, hier word je toch ook vrolijk van.
0: Ja, hè? Toch? Ja. Hoewel het geen vrolijke boodschap was, toch? Je zei het gaat eigenlijk over slavernij en verzet en een historisch verhaal.
1: Ja, maar zingt, het wordt wel naar het positieve gedraaid, hè. Dus de muziek maakt het ook weer positief. Dus,
0: ja, dat werkt.
1: Het is misschien wat zwaarder, maar we moeten het ook een beetje proberen om te draaien. En positief naar kijken. En c'est la vie, leef het leven.
0: Nou, gelukkig is het over.
1: Gewoon door, kijk vooruit, toch?
0: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. In het kader van positiviteit en een beetje gezelligheid.
2: Meinderts melige moppetrommel.
0: Ja, want het is al 8:30 lang geweest. Het is tijd voor Meinderts melige moppetrommel. Nou, je bent natuurlijk een vaste luisteraar normaal, Bob, hè? Mm-hmm. Dus je weet wat er gebeurt.
1: Yep.
0: We krijgen weer een doktersmop. En ik heb al 3,5 jaar doktersmoppen. En ik heb toch weer een nieuwe gevonden.
1: Oh, wat leuk. Ben benieuwd.
0: Komt een man bij de dokter. Zegt de dokter... de resultaten zijn teruggekomen van uw onderzoek. Even kijken. Het ziet er niet goed uit. Zegt die man, oh nee, wat is er dan? Zegt die dokter, ja, ik denk dat de inkt van de printer op is. Ziet er niet goed uit. Ja, flauw.
2: De S van...
1: Sergio Mendes en Brazil 66.
0: Oh, we gaan weer naar Brazilië toe.
1: Ja, Bossa Nova.
0: Oh, lekker.
1: Ja.
0: Het nummer heet Agua de Beber.
1: Agua de Beber.
0: Dus?
1: Ja, dat is eigenlijk wordt ook gezongen door Astrid Gilberto. Maar Sergio Mendes mocht niet in deze lijst ontbreken, vond ik.

0: tententoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show.
1: En we hebben een verzoekje met...
0: De T van...
1: Tito Nieves voor...
2: Voor Glenda.
3: Voor Glenda, ja.

0: Glenda houdt van salsa, dus van Tito Nieves. Dus dit was een zoekje voor haar. En trouwens, net hadden we nog Nettie hier niet genoemd voor Oscar de Leon. Zij had Oscar de Leon aangevraagd. Dankjewel, Nettie. Leuk, die verzoekjes, toch, Bob?
1: Zeker, ja.
0: Ga je dat ook laten doen in een show als je hier mocht je toch een keer een show presenteren?
1: Ik ga
0: het interactief houden?
1: Ik ga het interactief houden.
0: Ja?
1: Dus ja, nee, ik wil heel veel de communicatie met de luisteraar hebben. Dus ik ga een vraag stellen en daar wil ik het meest domme antwoord op krijgen.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja. Weet je, dat is toch leuk?
1: Gewoon een beetje humor.
0: Een domme vraag stellen, dan krijg je ook een dom antwoord.
1: Precies, ja.
0: Zoiets, ja.
1: Voor de rest ga ik niks zeggen. Maar lijkt me heel erg leuk om met het concept dat wij op die avond willen gaan draaien.
0: Mag je wel iets verklappen, inderdaad?
1: Weet ik niet. Laat ik het maar eerst even een beetje bij me houden. Maar
0: ja, is goed.
1: Weet je, misschien...
0: Je hebt ideeën.
1: Mijn stopwoordje is gezellig, maar ik hou ook van gezelligheid. Gezellig. Alles is gezellig hier.
0: Ik vind jou wel een type daarvoor. Ja. Sowieso. Dus, je bent natuurlijk een horecaman, dus dan moet het gezellig zijn.
1: Nou ja, dus het moet wel een beetje op een kroeg lijken natuurlijk.
0: Ja, ook op de radio dus.
1: Ja, misschien wel.
0: Waarom niet? Ja. Het is hier eigenlijk ook wel. Ja, we zijn dan wel hier met aan de Fanta en cola heel braaf.
1: Ja, maar goed. Maar toch er hoeft ook niet altijd alcohol bij, hè?
0: Nee.
1: Gezelligheid is... combinatie gezelligheid en alcohol is niet altijd...
0: Nee, dat weet je goed, denk ik, als horeca. Het kan ook uit de hand lopen met te veel alcohol. Daar weet je ook alles van.
1: Ik ben er bek niet over.
0: Ja, is er wel eens met taco's gegooid door jouw restaurant? Je wil het niet weten. Echt? Vertel eens.
1: Nou,
0: wat is het ergste wat er gebeurd is?
1: Je weet toch wel die tequila flessen met zo'n wormpje erin?
0: Oh ja.
1: Nou ja, als de worm opgegeten wordt, dan is de fles leeg. Nou, dan...
0: Maar dan
1: wordt
0: het gebeurt er dan?
1: Dan wordt
0: één ellende.
1: Nou ja, goed. Het werd gelachen en gehuild. En af en toe gevochten.
0: Oh jee. En wat voel je dan als horecaman als dat gebeurt in jouw zaak? Word je dan boos? Word je dan op die dronken mensen?
1: Ik heb wel een leuke anekdote. Ik werkte in een feestcafé ook.
0: Oh.
1: Achter een bar. Dat is daarvoor geweest.
0: Waar was dat? Ook in Alphen?
1: Ook in Alphen aan de Rijn.
0: Oh, okay.
1: Ik was altijd heel goed met de uitsmijters. En op een gegeven moment sloeg iemand zijn glas... die sloeg zijn glas op mijn bar kapot. Ja. En die wilde daarmee iemand aan de haal gaan. Aan de haal gaan met iemand.
0: Met zo'n scherm?
1: Ja. Oh, maar toen ging het allemaal nog wat soepeler. Dus ik sprong de bar op. En ik sprong zo bij hem op zijn rug.
0: Ja.
1: Maar ik had mijn Imet, onze uitsmijter, niet gezien. Maar die lag eronder. Dus die zegt, bop, ik lig eronder. Nou ja, uiteindelijk hebben we het met z'n tweeën, die jongen hebben we naar buiten gebracht.
0: Ja.
1: En die
0: mocht nooit meer terugkomen.
1: Mocht niet meer binnenkomen.
0: Nee, dat geloof ik, ja.
1: Ach, maar ook genoeg leuk.
0: Ik kan me voorstellen dat het toch wel heftig kan gaan. Je wil mensen entertainen.

0: Je bent een horecaman, ja. Dus het gaat bij jou echt dat... Je hoopt dat je gasten gewoon tevreden zijn.
1: Ja, het gebeurt niet zo vaak. Hè. Even afkloppen. Dus over 99% is altijd gezellig. Maar ja, je hebt wel eens van die, van die raddraaiers ertussen zitten. Maar goed, we gaan lekker door.
0: Wij gaan in ieder geval door. We haken af. Latijns-Amerikaanse muziek, Latin. Ja. Waarom heet eigenlijk Latin, deze stroming? Nou,
1: Latin, Latijns-Amerikaans,
0: ja,
1: Latino,
0: Latina. Ja. Portugees. Ja. Het is vaak Spaanstalig. Maar je hebt ook dus Latin-artiesten die in het Engels zingen. Ja. Nu hadden we dus, wat hadden we net, Tito Jeffers natuurlijk. Ja. We hebben nog de U te gaan tot en met Z. De X is de alfabetel. Nog even snel noemen. Je kan kiezen tussen Santana of Eddie Herrera. Dat is, daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, en volgens mij staan we gelijk. Dus,
0: echt? Dus, oh, dus, kan Bob is Santana.
1: We willen nog even wat WhatsAppjes van jullie krijgen via de Paradise FM app. Want er moet toch iemand gaan winnen. Ja. Dus gaan we of voor het relaxte van Bob of gaan we voor het feest van Meindert.
0: Ja, het feest van Eddie Herrera. Stem maar. 6751031 of via de nieuwe app. En ook als je nog een verzoekje weet. En het thema is Latin vanavond. Zoals dit.
2: De U van
0: Un beso. Dat is toch een kus?
1: Een kus, ja.
0: Oeh,
1: ja.
0: Grupo Mania. Ja, dat is.

0: en tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De vee van
1: Violetta Parra. Gracias a la vida.

0: wel een beetje triest, hè, Bob?
1: Ja.
0: Ja.
1: Laten we maar een beetje elkaar gaan opvrolijken.
0: Moeten we wat vrolijke muziek met doen? Maar het is een mooie stem.
1: Zeker.
0: En met de letter V is vaak moeilijk. Van Halen heeft geen Latin muziek gedaan, zover ik weet. Dit komt uit 1966. Violeta Parra heet zij.
1: Ja.
0: Ze was een Chileense songwriter, kunstenaar en verzamelaar van volksmuziek.
1: Ja, ik kan het zeggen. Volgens mij is het een beetje volksmuziek.
0: Ja, het is ook echt een nummer dat heel veel mensen hebben gezongen. Gracias a la vida. Ja, we gaan snel door. Nu nog de W en dan de uitslag van de Alpha Battle. Het is echt een nek-aan-nek race, merk ik. Dus het is Bella van Santana is vanavond kamp op.
1: Ja.
0: En Carolina van Eddie Herrera is kamp Meindert.
1: Lekker gezellig, Carolina, hè?
0: Ja, dat is wel wat opzwepender dan dit. Ja. Maar we gaan kijken. We hebben nog de W te gaan van Willy Colon.
1: Ja.
0: Daar kwam jij mee.
1: Ja, dat is iets wat... we zitten allemaal op de social media, zeg maar. En
0: Toen
1: kwam ineens dit nummer voorbij.
0: Oh, ja.
1: Met prachtige beelden van de natuur. Volgens mij was het Costa Rica.
0: Oh, ja.
1: Dus dat triggerde mij.
0: En daarom...
1: Zeker met de combinatie met die beelden en de muziek. Dus We zijn dit jaar ook maar naar Costa Rica gegaan op vakantie.
0: Oh, dus, ja. En dan draaide je dit.
1: Dan draai je dit, ja. Dit is zo.
2: De W van...
0: Oh, heerlijk. Met een introductie. Willy Colón. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es
1: el sensuele salsa, eigenlijk.
0: Sensuele salsa?
1: Sensuele salsa, ja. Algunas veces. Dus pak je vrouw.
0: Nou, het is ook 9 uur geweest.
1: Ja.
0: Dus mag.
1: Ga vast. En ga lekker dansen in je woonkamer.
0: Es un tema en technicolor para hacer algo útil del amor.

0: Dat was met letter W, Willy Colon. Hij overleed begin dit jaar, helaas. En hij was een pionier van de New Yorkse salsa. Hij was ook trombonist, componist, producer. De man kon alles.
1: Ja.
0: Oké, Sera, verzoekje van Bob. Want vanavond ben jij mijn sidekick, my friend. Ja, gezellig, leuk. Bob.
1: Ja, ik heb het super naar mijn zin.
0: Ja, vind je het leuk?
1: Ja. Ja, ik vind het echt super gezellig.
0: Nou, dan moet je vaker langskomen.
1: Zullen we dat maar doen?
0: Zullen we dat doen? Ja. Gezellig, toch?
1: Ja. Zolang dat restaurant toch nog niet open is, kan ik gewoon bij komen zitten.
0: Nou, het was volgende maand toch al dat hij open gaat? Ergens? Ja,
1: vergunningjes, alles moet nog aangevraagd worden. Dus dat moet wel gebeuren. Dat gaat ook wel lukken, hoor.
0: Oh, mooi.
1: Ik heb toevallig gisteren had ik het erover bij Vanessa dat de heads-up voor de gobiernos en
0: de vergunningen.
1: Die je moet helpen om zoiets voor elkaar te krijgen, dat eigenlijk wel...
0: Gaat lukken.
1: Ja, dat gaat wel lukken. En ik dacht dat het zwaarder zou zijn. En ik moet je eerlijk zeggen dat het mij reuze meevalt. En dat ik super fijn ontvangen word door de mensen hier... waar ik mijn vergunning moet aanvragen, waar ik mijn gas moet halen. Dus
0: niet te veel bureaucratie. Het gaat toch altijd wel lukken?
1: Ja, bureaucratie is er altijd.
0: Ja, ja, ook in Nederland.
1: Accepteer het en doe gewoon je werk en niet zeuren... en zorg dat je alles bij je hebt.
0: Ja.
1: En dan is het ook gewoon een stukje makkelijker.
0: Gewoon een map met papieren komen, ja. Maar de volgende maand, alle hens aan dek, dus een nieuw café.
1: Grand Café, alle hens aan dek, gezellig, ja.
0: Grand Café ook nog wel. Hey, het is 8:08, we lopen lekker uit. Ja, het is nu tijd.
1: Even, toch?
0: Ja, zeker. Blijf nog gezellig. Maar nu is het tijd voor de uitslag van de alfabettel. Er is flink gestemd vanavond.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd, Bob. Jij hebt geturfd.
1: Gestemd en jij bent de winnaar.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Heb ik gewonnen?
1: Jij
0: dus het woord. Dus het woord.
1: Carolina.
0: De X van Eddie Xerera. Met z'n allen. Ga lekker feesten.
1: Carolina. Gefeliciteerd, hè?
0: Dankjewel.

0: We blijven lekker, lekker uptempo. Ook, ja, 1983. Oh, zo oud al?
1: Ja. Grote jongens, deze band.
0: Hoe heten ze?
1: El Gran Combo de Puerto Rico.
0: Ah. Komt-ie. Let's go.

0: En dit is al lekker uit Puerto Rico. Want we hebben alle dansstijlen wel inmiddels een beetje gehad in de Latin music, maar ook alle landen. Puerto Rico is dus, Puerto Ricaanse salsa.
1: Ja.
0: Was dit een beetje.
1: Mm-hmm.
0: En zeg die titel nog eens een keer. Ik ben zo slecht in Spaans. Y no hago. Nog iets.
1: Even kijken.
0: Ja, hoe heet dat ook alweer, dat nummer? Y no hago mas na.
1: Mas na, ja.
0: Mm, ben jij goed in Spaans? Kan je goed Spaans eigenlijk?
1: Nee,
0: Bob? Nee. Oké. Okay. Wij zitten hier Latin muziek te doen zonder dat we Spaans praten.
1: Nou, ja, ik probeer me altijd wel te redden. Het,
0: ja?
1: Maar het trapje mens gaat me beter af dan Spaans.
0: Ja, die van mij ook. Ja, dat doe ik toch vaker hier.
1: Ja.
0: Ja. Maar heel veel mensen kunnen Spaans op het eiland. Dat is ook wel weer heel knap, eigenlijk, vind ik.
1: Ik vind het ook heel knap. Dat, ja. En dat moet er ook zeker inhouden.
0: Ja, wat er ook moet inhouden is Latin music. Ik vond het leuk. We zijn bij de Z aangekomen, Bob. We zijn klaar.
1: Dat is een nummertje, ja.
0: Ja, dankjewel voor je komst.
1: Ik vond het super, super gezellig met je.
0: Ja, dat was wederzijds.
1: Ik hoop dat onze luisteraars ook...
0: aan de reacties te zien vonden mensen het een leuk thema.
1: Ja, we hebben veel reacties gehad.
0: Ja, op Latin muziek. Ik hoop dat we je nummer hebben gedraaid. Heb je je nummer nog niet gehoord wat je hebt verzocht? We gaan ze ook in de afterparty doen. We gaan nog tot 10 uur door met Latin music op Paradise FM.
1: Ja, er staan nog een paar leuke. Ze staan nog in de rij, hè?
0: Ja, je had ook nog iets verzinnen. We hebben nog Juanes niet gehad, bijvoorbeeld.
1: Manu
0: Chao.
1: Manu Chao, ja.
0: En jij wilt ook nog een nummer van Juan Luis Guerra?
1: Ja, dat is het nummer wat ik met mijn trouwerij draaide. Dus dat vond ik wel een toepasselijk momentje.
0: Dat wil ik wel weten welke dat is. En natuurlijk ook de verliezer van de Alpha Battle, jouw nummer. Ja. Daar is er ook op gestemd, hè, door een hoop aantal mensen. Santana.
1: Ja.
0: Gaan we ook draaien dan zo.
1: Oh, dat vind ik wel lief van je.
0: Ja. Nou, luisteraars, bedankt voor jullie verzoekjes. Voor het stemmen en ook voor het luisteren. Ook de mensen die niet hebben gereageerd. Ik weet dat jullie er zijn. Ik voel het. En ik vind het fijn dat je hebt geluisterd. Binnenkort meer Bob op deze zender. Dankjewel, Bob, nogmaals.
1: Hey,
0: en we gaan nog even eruit met... Ja, toch even een beetje tempo reggaeton, toch?
1: Ja, we gaan reggaeton. Maar wel een beetje van het begin, van vroeger.
0: Oh ja?
1: Vroegere reggaeton. Dit is met Daddy Yankee. Daddy Yankee is eigenlijk de grondlegger van de reggaeton.
0: Oh, ja.
1: Dus laten we er swingend in uitknallen.
0: Met, samen. Ja, dat gaan we doen. Met
2: de Z van...
0: Zion en Lennox... Maar inderdaad dus met Daddy Yankee.
1: Daddy Yankee, ja.
0: Yo, boy. Nou, hey, tot volgende week.
1: Zie je volgende week.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur. Lex Jansen met het nieuws. Op zaterdag 17 oktober is op het Brionplein de gratis beurs Amita Prepara Expo. Overheids- en hulporganisaties geven uitleg over voorbereiding op rampen en crisis. Er zijn demonstraties voor gezinnen en kinderen en een autospeurtocht met prijzen. Inschrijven kan tot 13 oktober via de overheidswebsite. De beurs duurt van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. De politie heeft zaterdagavond in Seru Fortuna een 29-jarige man uit Curaçao aangehouden. Tijdens een preventieve controle in het kader van actie Satis Est vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. De munitie is in beslag genomen. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met een kwart procentpunt voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Lex Jansen met het nieuws. Op zaterdag 17 oktober is op het Brionplein de gratisbeurs Amita Prepara Expo. Overheids- en hulporganisaties geven uitleg over voorbereiding op rampen en crisis. Er zijn demonstraties voor gezinnen en kinderen en een autospeurtocht met prijzen. Inschrijven kan tot 13 oktober via de overheidswebsite. De beurs duurt van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. De politie heeft zaterdagavond in Cerro Fortuna een 29-jarige man uit Curaçao aangehouden. Tijdens een preventieve controle in het kader van actie Satis Est vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. De munitie is in beslag genomen. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met een kwart procentpunt voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: This next song was made popular by The Incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Lex Jansen met het nieuws. Op zaterdag 17 oktober is op het Brionplein de gratisbeurs Amita Prepara Expo. Overheids- en hulporganisaties geven uitleg over voorbereiding op rampen en crisis. Er zijn demonstraties voor gezinnen en kinderen en een autospeurtocht met prijzen. Inschrijven kan tot 13 oktober via de overheidswebsite. De beurs duurt van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. De politie heeft zaterdagavond in Cerro Fortuna een 29-jarige man uit Curaçao aangehouden. Tijdens een preventieve controle in het kader van actie Satis Est vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. De munitie is in beslag genomen. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met een kwart procentpunt voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Lex Jansen met het nieuws. Op zaterdag 17 oktober is op het Brionplein de gratis beurs Amita Prepara Expo. Overheids- en hulporganisaties geven uitleg over voorbereiding op rampen en crisis. Er zijn demonstraties voor gezinnen en kinderen en een autospeurtocht met prijzen. Inschrijven kan tot 13 oktober via de overheidswebsite. De beurs duurt van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. De politie heeft zaterdagavond in Cerro Fortuna een 29-jarige man uit Curaçao aangehouden. Tijdens een preventieve controle in het kader van actie Satis Est vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. De munitie is in beslag genomen. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met 0,25 procentpunt... voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paramount.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur. Lex Jansen met het nieuws. Op zaterdag 17 oktober is op het Brionplein de gratis beurs Amita Prepara Expo. Overheids- en hulporganisaties geven uitleg over voorbereiding op rampen en crisis. Er zijn demonstraties voor gezinnen en kinderen en een autospeurtocht met prijzen. Inschrijven kan tot 13 oktober via de overheidswebsite. De beurs duurt van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. De politie heeft zaterdagavond in Seru Fortuna een 29-jarige man uit Curaçao aangehouden. Tijdens een preventieve controle in het kader van actie Satis Est vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. De munitie is in beslag genomen. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met een kwart procentpunt voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur. Lex Jansen met het nieuws. Op zaterdag 17 oktober is op het Brionplein de gratis beurs Amita Prepara Expo. Overheids- en hulporganisaties geven uitleg over voorbereiding op rampen en crisis. Er zijn demonstraties voor gezinnen en kinderen en een autospeurtocht met prijzen. Inschrijven kan tot 13 oktober via de overheidswebsite. De beurs duurt van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. De politie heeft zaterdagavond in Cerro Fortuna een 29-jarige man uit Curaçao aangehouden. Tijdens een preventieve controle in het kader van actie Satis Est vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. De munitie is in beslag genomen. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met een kwart procentpunt voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

sportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag.

0: Lex Jansen met het nieuws. Op zaterdag 17 oktober is op het Brionplein de gratis beurs Amita Prepara Expo. Overheids- en hulporganisaties geven uitleg over voorbereiding op rampen en crisis. Er zijn demonstraties voor gezinnen en kinderen en een autospeurtocht met prijzen. Inschrijven kan tot 13 oktober via de overheidswebsite. De beurs duurt van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. De politie heeft zaterdagavond in Cerro Fortuna een 29-jarige man uit Curaçao aangehouden. Tijdens een preventieve controle in het kader van actie Satis Est vonden agenten een geladen munitiehouder in zijn tas. De munitie is in beslag genomen. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met een kwart procentpunt voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Hey Vincent! Van VincentStens.com.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
7: Met een gebed dat het vandaag weer een hele mooie dag gaat worden.
6: Paradise FM.
8: Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag. En

Ja, maar wel een hele leuke die een heleboel mogelijkheden met zich meebrengt. Maxi Priest. Wild World, het is 12 over 6. Bon dia, bon dia. Zo, hè, is het gewoon alweer donderdag. Had je dat gezien? Ja. Als je wakker bent geworden of aan het wakker worden bent, dan kan dat met lekkere muziek. Madonna, Maxi Priest, Rihanna komt er zometeen aan. We kijken ook natuurlijk even naar wat er vannacht allemaal is gebeurd. Vandaag speel ik weer de muziekquiz. Nou, het wordt weer gewoon een heerlijke donderdag. Maak er wat van, zou ik zeggen. En wij helpen je daarbij. Met inderdaad even een blik op wat er vannacht allemaal gebeurd is. Laten we even zeggen, bij een lekkere kop koffie of iets wat jij 's ochtends drinkt, even het volgende om bij stil te staan. Want de Europese Unie en Canada willen nauwer gaan samenwerken. Onder meer op het gebied van handel en defensie. En Canada zou zelfs een soort geassocieerd lid van de EU kunnen worden. Maar, wat is die maar? De Verenigde Staten dreigen nu met zware importheffingen als die samenwerking volgens hen vijandig uitpakt. Canada zoekt ondertussen juist meer aansluiting bij Europa, omdat de relatie met Amerika onder druk staat. En Europa wil minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten. Dus Canada schuift aan bij Europa voor een kop koffie. En Amerika roept vanuit de deuropening, ja, ja, prima, maar dan betaal je wel een stuk meer voor die koffie, hè. En dan is er ook nog Australië. Ja, ligt ver weg, hè. Andere tijdzones, heel veel verschil, maar er gaan ook heel veel mensen naartoe om te backpacken, om ook te migreren, net als, ja, ons eiland, migreren dan. Maar Australië gaat die regels voor migranten en backpackers flink aanscherpen, want wie daar met een werkvakantievisum een tweede of derde jaar wil blijven, moet straks meedoen aan een loting. Voor het tweede jaar zijn 45.000 plekken beschikbaar. Ook krijgen bezoekers voortaan een clausule, waardoor ze niet zomaar hun verblijf kunnen verlengen. De regering wil zo de migratie terugbrengen en meer grip krijgen op wie er langer blijft. En voor backpackers betekent dat vooral, je kunt dus nog steeds naar Australië, maar je moet tegenwoordig blijkbaar eerst even toestemming vragen aan een loterij. Dat is wel bijzonder, hè? En de NASA heeft een enorme nieuwe krater op de maan ontdekt. Het gat is zo'n 222 meter breed en 43 meter diep. En is ontstaan toen in 2024 een brokstuk van een asteroïde of komeet insloeg. Ja, en zo'n grote inslag gebeurt naar schatting maar eens in de 100 tot 130 jaar. En het is bijzonder, volgens de wetenschappers, dat de krater pas later is ontdekt op foto's van een maansonde. Want die inslag heeft zelfs een gebied van zo'n 7 kilometer eromheen veranderd namelijk. Dus, als je op de maan woont, toch maar even.

0: Boys and girls, à la cerca.
1: Dankie. Flow hier op Paradise. Hoe zit jij vanochtend met die flow om 6:58? Want dat is de juiste tijd nu, hè?
2: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
1: Ik zou de donderdag bijna de dolle donderdag willen noemen om lekker al die geluksmomenten te creëren. Zo rond 6:50, iedere werkdag in de ochtendshow hier bij Paradise. Dan sta ik even stil bij een situatie om het allemaal te relativeren, lekker luchtig te maken. En vandaag is dat hele lekkere, ja, eigenlijk eilandmoment. Met een situatie waarbij je wel eens even voor kunt stellen vandaag dat je vroeg bij een snack gaat stoppen voor een pastetje en je krijgt een papieren zakje dan nog warm aanvoelt in je hand. Ja, dat herken je misschien wel. Terwijl je buiten de eerste hap neemt, schuift het ochtendlicht langzaam over de weg. Binnen zet iemand de radio net iets harder. En vanaf de eerste paar tonen weet je welk nummer eraan komt. Je blijft nog even staan, niet omdat je ergens op wacht, maar omdat die combinatie precies klopt, hè. Warme pastetje, koele open lucht, in de ochtend en een liedje dat je meteen wakker maakt. Ja, niemand kondigt zo'n moment aan, want het gebeurt gewoon. Dit is jouw soundtrack. Voor een ochtend die al goed voelt voordat de werkdag echt is begonnen met Hot Chocolates.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
6: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: 7. CMC vreest liquiditeitsproblemen vanaf november. Het Curaçao Medical Center, CMC, dringt bij de regering aan op een urgente beslissing over een structurele financieringsoplossing voor het ziekenhuis. Volgens het CMC stelt het huidige budget het ziekenhuis niet in staat om de noodzakelijke zorg voor de bevolking te blijven dekken. Voor 2026 heeft het CMC berekend dat er ongeveer 236 miljoen gulden nodig is voor de zorg aan SVB-patiënten. Terwijl de verwachte uitkering op 206,4 miljoen gulden ligt. Dit leidt tot een operationeel tekort van bijna 29,6 miljoen gulden. Het ziekenhuis waarschuwt dat er vanaf begin november liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan, waardoor een aanstaande financiële verplichting mogelijk niet op tijd kan worden voldaan. Een recent door de minister van Gezondheid toegezegde bijdrage van 10 miljoen gulden voor 2027 biedt volgens het ziekenhuis onvoldoende duidelijkheid. Als het bedrag bestemd is voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in de cao-onderhandelingen, kan het niet worden ingezet om het structurele operationele tekort op te vangen. En de Raad van Ministers heeft gisteren een uitgebreide presentatie ontvangen van het Development Program van de Verenigde Naties, het UNDP. De bijeenkomst stond in het teken van de aanstaande actualisering van het Nationaal Ontwikkelingsplan van Curaçao. Tijdens de presentatie zijn de ministers bijgepraat over de herziening van het oorspronkelijke ontwikkelingsplan uit 2015. Het Nationaal Ontwikkelingsplan vindt zijn oorsprong in de lange termijnvisie die in 2006 door de Eilandsraad werd vastgesteld en dient als strategische leidraad voor de duurzame economische en sociale ontwikkeling van het eiland. Met de aangekondigde actualisering wil de regering het lange termijnbeleid afstemmen op de huidige en toekomstige uitdagingen van Curaçao. En tot zover dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM-app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Wel heb ik jou daar 7:03 en nu al meer dan een kwartier vertraging op de weg naar Westpunt richting Poena vanaf kruispunt Caminda San Willy Brodes. En dat heb je donderdagochtend. Nou, dat beloof wat voor de rest van de dag.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Maar daar is de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Jeremy hier. Bon dia, bon dia. Welkom met Fats and Small. And you gotta turn around, baby.

0: besluiten doen terwijl je ergens achteraan sluit vanochtend met de auto. Als je omdraait, denkt, ik kan een andere route nemen. Doe dat, wel veilig, hè?
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Die krant van Nelly, niet met Nelly deze week. Nee. De dame is een paar dagen lekker weg, zoals verdiend. En daarom mag ik de kranten openen en beschouwen met jou wat daarin staat. En dat doe ik dan ook. Ik heb het net al even genoemd, maar ik moet er toch weer bij stilstaan. En dat vind ik namelijk belangrijk. Zorg verdient iedereen namelijk, en ook betaalbare zorg. Het CMC die waarschuwt opnieuw voor ernstige financiële problemen. Het ziekenhuis is in 2026 ongeveer 236 miljoen gulden verder om de zorg aan SVB-patiënten goed uit te voeren. Terwijl naar verwachting 206,4 miljoen beschikbaar komt. En dat betekent een tekort van bijna 30 miljoen gulden. En zelfs met inmiddels ontvangen steun dreigt het CMC vanaf begin november onvoldoende geld te hebben om alle verplichtingen op tijd te betalen. De regering zou nog eens 10 miljoen gulden beschikbaar stellen, maar over doelvoorwaarden en uitbetaling bestaat volgens het ziekenhuis nog steeds onduidelijkheid. En ja, dat is een noodkreet, maar die is niet nieuw. Het CMC zegt al jaren dat de officiële tarieven de werkelijke zorgkosten niet dekken en dat tijdelijke bijdragen geen structurele oplossing bieden. En het ziekenhuis waarschuwt al langere tijd dat geld voor arbeidsvoorwaarden niet tegelijk als dekking van het exploitatietekort kan worden gepresenteerd. En juist die redenering verdient serieuze aandacht. Maar dit is voorlopig vooral het perspectief van het CMC. Hè? Want een inhoudelijke reactie van de regering die ontbreekt in het artikel van het Antilliaans Dagblad, want die wijdt daar ook groot over uit op de voorpagina. En juist hierom zijn openheid over cijfers, afspraken en verantwoordelijkheden dringend nodig als je het mij vraagt. Want achter elke financiële discussie staan medewerkers onder druk en patiënten die erop moeten kunnen vertrouwen dat hun ziekenhuis blijft functioneren, niet? Ja. De Sociale Verzekeringsbank werd net al even genoemd, maar daar is meer over te melden. Het heeft de controles op zorgdeclaraties aangescherpt, zo schrijft het AD. Daarbij staan onder meer dubbele declaraties, onjuiste behandelingen en zorgnota's voor overleden verzekerden ontdekt. De SVB vergelijkt digitale patiëntgegevens met ingediende declaraties en laat opvallende patronen onderzoeken door financiële, medische en juridische deskundigen. Onterechte bedragen worden teruggevorderd en bij vermoedens van fraude kunnen verdere maatregelen volgen. En die strenge controle blijkt nodig, want misbruik van zorggeld raakt uiteindelijk alle verzekerden, hè? Ook jij en mij. Ja, tegelijk ontbreken in dit artikel wel cijfers over de omvang en de betrokken bedragen, die had ik wel graag willen lezen. En daarom blijft in ieder geval voor mij onduidelijk of het gaat om enkele gevallen of een breder probleem. Ik vind wel dat je hier dus open en transparant over moet zijn. Niet alleen over wat er wordt opgespoord, maar over hoe eerlijke zorgverleners en patiënten ook tegen fouten dan uiteindelijk worden beschermd. Wat ik ook nog even wil meegeven is het gebied rond de Zakito-lagune. Die blijft volgens de overheid in beheer van het land. De openbare weg, kustzone en andere publieke ruimte zouden toegankelijk blijven, ook wanneer ontwikkelaar The View Marina er plannen uitvoert. Die ontwikkelaar zegt in het artikel in de krant begrip te hebben voor de vrees dat delen van het gebied langzaam in particuliere handen terechtkomen, maar belooft dat het strandje bij de bestaande golfbreker openbaar blijft. Ook zouden de omgeving van de bruggen en recreatieve voorzieningen worden opgeknapt. En dat klinkt geruststellend, hè? Maar je weet ook, bij publieke ruimte telt uiteindelijk niet alleen een belofte, hè? Duidelijke afspraken over eigendom, beheer en blijvende toegang, die leg je juridisch vast en die moet je kunnen controleren. En plannen voor een mogelijk nieuw kunstmatig strand bij Sunscape-gebouwen vallen overigens buiten dit project. Daarvoor verwijst de ontwikkelaar weer naar de overheid. Ontwikkeling kan Zakito dus aantrekkelijker maken, zolang bewoners niet stap voor stap toegang verliezen tot een gebied dat van iedereen is. Als je het mij vraagt, en volgens mij zijn we daar allemaal roerend over eens, toch? Ja, roerend. De kranten gaan weer dicht. We maken ons op met King Love and Pride voor een nieuwe editie van Welk dier hoor je hier? Speel je zo weer mee? Houd WhatsApp in de aanslag, hè? Komt er weer aan.

0: Nou, nu wordt het spannend. Zo na Elvis Presley samen met JXL, Junkie XL, A Little Less Conversation en King hoorde je ook nog. Waarom wordt het spannend? Nou, kijk eens op de klok. Het is 7:15 geweest, bijna 7:10. En wat spelen we dan?
1: Welk dier hoor je hier?
0: Altijd leuk, altijd bijzonder om te horen welke mooie geluiden onze planeet voortbrengt. Nou, welk dier is het? Als je in de keuken bent, zet je radio even harder in de auto. Rij niet te hard, zeker niet met de telefoon aan je hand. Maar luister goed naar het dier wat ik zo meteen laat horen. Speel lekker mee, of misschien ben je zelfs wel al ergens op kantoor. Of zit je op je poortje even rustig van je ochtendkoffietje te genieten of theetje. Nou, komt ie aan, hè. Er staat een waardebon van 50 gulden voor een lunch bij restaurant Lemongrass op Blue Bay op het spel.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Oké, die moet ik denk even goed opnieuw laten horen. Er zit een heleboel achtergrondruizen achter. Die moet je heel even wegdenken. Ja. Ik denk dat ik een paar tips moet gaan geven. Dit dier gaat nogal... laat ik het zo zeggen, zijn hoofd leeft best hoog boven de grond. Ja. Nou, 675-1031. App het maar. Welk dier is dit? Er komen al wat dingen binnen. Nee. Ja, dankjewel Daan, dankjewel Anouska, Luc. Dankjewel Rijn. Nee, ja. Nog één keertje dan, want ik vind hem niet zo makkelijk. Ah. 675-1031 is het WhatsApp-nummer. Speel lekker mee voor die bon van restaurant Lemongrass.

0: Wilfrido Bondia, hallo daar.
1: Bondia.
0: Wat vond je van Amy Winehouse zo vroeg in de ochtend?
1: Oh, Amy Winehouse is echt tof.
0: Ja, dat is een held, hè? Heldin eigenlijk. Forever. Altijd. Ja. Ja. Hey, zin in een spelletje?
1: Ja, doe maar.
0: Oké, dan.
2: Elk dier, gooi je hier.

0: Het was wel moeilijk, dus ik kan van alles zijn.
1: Ja, ik kreeg zelfs een eend binnen, een kikker, een struisvogel. Maar als ik jou zeg dat dit dier ook op hoogte eet, waar de meeste mensen niet bij kunnen, dat is volgens mij extra duidelijk, toch, als ik dat zeg?
0: Ja, toen je dat zei, dan wist ik meteen wat het was.
1: Nou, oké. Weet je dat hij ook als hij dorst heeft, dat hij ook zijn voorpoten zo uit elkaar moet zetten om bij het water te kunnen komen? Wist je dat?
0: Ja. Okay. Ja, dat is grappig.
1: Ja, bijzonder altijd om te zien.
2: Welk dier hoor je hier?
1: Nou, Wilfriedo, verlos ons. Welk dier?
0: Dat is een giraf.
1: Ja, si. Heb je bij het rechte eind, bij het lange eind wel in dit geval, hè? Ja. Opvallend lange nek, vier lange poten, kijkt over alle andere dieren uit en het levert jou die bon van 50 gulden op van restaurant Lemongrass op Blue Bay.
0: Yes, nice.
1: Nou, heerlijk. Lekker happen weer, hè?
0: Ja.
1: Dat staat vandaag natuurlijk nog niet op het programma, want die bon die mag je hier nog opkomen halen. Wat staat er vandaag wel bij jou te gebeuren?
0: Even werk.
1: Ja. En dat is?
0: Als ik tijd heb, dan eventjes het bonnetje afhalen.
1: Ja, oké. Ik zorg ervoor dat hij hier bij onze Flavia klaar ligt aan de Schottengatweg.
0: Is goed.
1: Kijk. En zo kun

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
3: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. De Raad van Ministers heeft gisteren een presentatie gekregen van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties over de vernieuwing van het Nationaal Ontwikkelingsplan van Curaçao. Het plan uit 2015 richt zich op duurzame economische en sociale ontwikkeling. De regering wil het lange termijnbeleid aanpassen aan de huidige en toekomstige uitdagingen van het eiland. Het Curaçao Medical Center dringt aan op een snelle en blijvende oplossing voor de financiering. Voor 2026 verwacht het ziekenhuis bijna 30 miljoen gulden tekort op de zorg voor patiënten van de Sociale Verzekeringsbank. Vanaf november kunnen problemen ontstaan om rekeningen op tijd te betalen. De toegezegde 10 miljoen gulden voor 2027 biedt volgens het ziekenhuis onvoldoende zekerheid. Dan nog internationaal nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat niet alle wensen van de oppositie in de begroting konden worden verwerkt. Volgens de minister-president had het kabinet daar te weinig tijd voor. Een tweede overleg in augustus ging niet door, omdat het te veel tijd kostte om alle voorstellen in de miljoenennota te verwerken. Jetten zegt dat hij dat heeft onderschat. PVV-leider Geert Wilders beschuldigt ministers die anoniem kritiek uiten op premier Rob Jetten van broodroof. Tijdens de algemene politieke beschouwingen verwees hij naar een artikel in het AD. Jetten reageerde dat er in het kabinet ruimte is om meningsverschillen met elkaar te bespreken. De Europese Commissie stelt een maximale schermtijd van 1 uur per dag voor kinderen tot 15 jaar voor. Voor kinderen tot 13 jaar wil Brussel sociale media verbieden. Kinderen van 13 tot 15 jaar krijgen een mini-account via hun voogd. De lidstaten en het Europees Parlement moeten het voorstel nog beoordelen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dankjewel.
2: Paradise FM. Verkeersupdate.
3: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Het zijn vanochtend vooral tot zover de vaste knelpunten om 6:55. Op de Caracasbaaiweg natuurlijk. Caminda Duverboy Nicolinha, 12 minuten. Dan bij kruispunt Caminda San Willy Broordes richting Punda, 7 minuten. En Salinja, vanaf kruispunt Kaya Sin van Del tot Pampunaweg, 5 minuten vertraging. Op Hato tot zover alles lekker op tijd.
4: Zaterdag 26 september, vanaf 4 uur, Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek, een vendor market, kunst, dans en iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis, dus kom gezellig met het hele gezin en bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
5: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
6: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
1: Vanochtend voel ik me toch een beetje emotionaal.
9: Paradise FM.
10: Bon dia, bon dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed wakker te worden.
3: De Paradise FM ochtendshow.
1: Ja, die mogen best vloeien. Die emotions met Mariah Carey in de ochtendshow.

file staat op dit moment, hè. Blijf geloven dat je er doorheen komt. Ook al zit het even tegen. Ik had gisteren ook zoiets. Ik probeer al een aantal maanden wat dingen voor elkaar te krijgen. Maar struggle. En ik denk, ja, weet je, ik kan nu opgeven. Ik heb het idee bijna dat ik er doorheen ben, maar ik moet er even doorgaan. Het heeft met papierwerk te maken. Ja, weet je, ik ga niet opgeven. Dankjewel, Journey. En Mariah Carey, na 7 uur. Het is bijna 7:14. Dat was de juiste tijd. Je luistert naar de ochtendshow van Paradise FM. Ik ben Jeremy. En ik neem je lekker mee, ook vanochtend weer, richting 10 uur. Daarna is Nadine hier. Dan is Pepijn er, Marissa. En later vandaag wederom Nadine, want onze Vanessa, die heeft een behoorlijke wortelkanaalbehandeling gehad voor de boeg. Pijn hier, daar. Och, joh, heb je dat ook wel eens gehad? Dus sterkte voor jou, lieve Vanessa, lieve collega. Jij en Nick, hier aan de radio gekluisterd. We blikken even samen naar wat er allemaal in het nieuws is. En vanochtend ook internationaal gezien. Want de Canadese premier Mark Carney verwelkomt het voorstel om Canada geassocieerd lid van de Europese Unie te maken. Canada krijgt dan geen volwaardig lidmaatschap, maar wordt wel nauw bij de EU betrokken. President Trump dreigt daarom met de handel met Europa te stoppen als de plannen voor zijn vijanden zijn voor de Verenigde Staten. En in Colombia is een verdachte aangehouden in de zaak rond de dood van de Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw in Schagen was eind mei verdwenen tijdens een wandeling bij de Colombiaanse bergdorp Salento. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden in een meer. En inmiddels is duidelijk dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De verdachte is een Venezolaanse man die in Salento werkte en hij wordt vandaag voorgeleid. Voor de familie van Marlies betekent de aanhouding vooral dat er misschien eindelijk duidelijkheid komt over wat er precies is gebeurd. Dat allemaal na maanden van onzekerheid. Hè. Dan hopen ze antwoord te krijgen op de belangrijkste vraag: wat is er met Marlies gebeurd? Een zware regen heeft woensdagavond voor grote problemen gezorgd in het oosten van Spanje. In Valencia viel in een half uur ongeveer 70 liter regen per vierkante meter. Wow. Straten veranderden in de rivieren die voor grote problemen zorgden in het oosten van Spanje. In Valencia viel dus 70 liter. Rivieren, wegen, metroverbindingen werden afgesloten en op verschillende plekken moesten mensen worden geëvacueerd. Ook kwam helaas een man om het leven nadat zijn auto door het water werd meegesleurd. En ook vandaag wordt er opnieuw veel regen verwacht. En inwoners kregen via Spaans NL-alert een waarschuwing. En zelfs een voetbalwedstrijd werd op het laatste moment afgelast omdat de spelerstunnel vol water liep. Ja, wat wil je met zo'n hoeveelheid? Dus je koopt een kaartje voor de wedstrijd en krijgt dan uiteindelijk gratis zwemles of zo. Hoe moet ik dat zien? Dan gaat het een beetje te ver. Paradise op je donderdagochtend. Bom dia, bom dia. Ik heb Dante Thomas en Pra Michel voor je.

0: Radio 501FM. Jouw donderdagochtend met de script en The Last Time om 7:56. Tijdsplanning is belangrijk op je donderdagochtend, hè? Deze 17e september. En weet je, je leert mensen eigenlijk pas echt kennen in de ochtend, realiseerde ik me. Helemaal niet op een feestje, niet tijdens een sollicitatiegesprek, maar eigenlijk in de auto naar je werk. Want de ochtendspits op Curaçao is één grote persoonlijkheidstest. Stel je maar eens even voor. Je hebt mensen die om 6:15 al in de auto zitten. Tas na zich, koffie in de bekerhouder, airco aan, helemaal voorbereid op de dag. En hebben waarschijnlijk ook thuis een broodtrommel al klaargezet voordat jij überhaupt weet welke dag het is vandaag. En dan heb je natuurlijk de relaxte chauffeur. Die rijdt rustig, muziekje aan, heeft het volledig geaccepteerd dat je op Curaçao gewoon soms wat langer onderweg bent. En dan heb je de derde categorie, de haastige chauffeur. Die vertrekt te laat, haalt vervolgens iedereen in alsof er een ambulance achter hem zit. En staat 5 minuten later gewoon naast je bij het verkeerslicht. En dat is misschien wel het mooiste van de ochtendspits. Iedereen heeft haast om ergens op tijd te komen. Maar ja, uiteindelijk staan we met z'n allen stil op precies dezelfde plek.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag, de Paradise FM ochtendshow.
0: Als je dat realiseert, wordt het allemaal wat makkelijker. Ik heb dadelijk het laatste nieuws voor je. We gaan richting 7:30. Ik heb het voor je op een rij. Brothers Johnson komt eraan. En dit is Sister Sledge. Lekker wat disco.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Hey Vincent, van VincentStens.com.
4: We hebben allemaal een

Vibes. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: regering waarschuwt voor fraude via taskscams. De overheid waarschuwt voor een snel groeiende vorm van online oplichting, de zogeheten taskscam. Buitenlandse criminelen richten zich hiermee specifiek op werkzoekenden. Hoewel er op Curaçao nog geen officiële data beschikbaar zijn, maken toezichthouders in Nederland en de Verenigde Staten zich grote zorgen. Slachtoffers worden gelokt via WhatsApp of Telegram met de belofte van snel geld. Het enige wat ze moeten doen is eenvoudige taken uitvoeren, zoals video's bekijken of berichten liken. Om hun winst uit te laten keren, moeten ze echter eerst zelf geld storten via bijvoorbeeld cryptomunten. En dat geld zien ze nooit meer terug. Wereldwijd verliezen slachtoffers zo honderden tot honderdduizenden guldens. De overheid drukt iedereen op het hart om nooit geld over te maken naar onbekende platforms. Ook is het wijs om altijd te controleren of een bedrijf een officiële vergunning heeft. Klinkt een aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Het Curaçao Medical Center, CMC, dringt bij de regering aan op een urgente beslissing over een structurele financieringsoplossing voor het ziekenhuis. Volgens het CMC stelt het huidige budget het ziekenhuis niet in staat om de noodzakelijke zorg voor de bevolking te blijven dekken. Voor 2026 heeft het CMC berekend dat er ongeveer 236 miljoen gulden nodig is voor de zorg aan SVB-patiënten. Terwijl de verwachte uitkering op 206,4 miljoen gulden ligt. Dit leidt tot een operationeel tekort van bijna 29,6 miljoen gulden. Het ziekenhuis waarschuwt dat er vanaf begin november liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan, waardoor een aanstaande financiële verplichting mogelijk niet op tijd kan worden voldaan. Een recent door de minister van Gezondheid toegezegde bijdrage van 10 miljoen gulden voor 2027 biedt volgens het ziekenhuis onvoldoende duidelijkheid. Als het bedrag bestemd is voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in de cao-onderhandelingen, kan het niet worden ingezet om het structurele operationele tekort op te vangen. En de Raad van Ministers heeft gisteren een uitgebreide presentatie ontvangen van het Development Program van de Verenigde Naties, het UNDP. De bijeenkomst stond in het teken van de aanstaande actualisering van het Nationaal Ontwikkelingsplan van Curaçao. Tijdens de presentatie zijn die ministers bijgepraat over de herziening van het oorspronkelijke ontwikkelingsplan uit 2015. Het Nationaal Ontwikkelingsplan vindt zijn oorsprong in de lange termijnvisie die in 2006 door de Eilandsraad werd vastgesteld en dient als strategische leidraad voor de duurzame economische en sociale ontwikkeling van het eiland. Met de aangekondigde actualisering wil de regering het lange termijnbeleid afstemmen op de huidige en toekomstige uitdagingen van Curaçao. En tot zover dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM-app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: 17 knelpunten, nu om 7:55 hier op het eiland. Van 5 minuten of langer zijn dit de meldingen die ik aan je meegeef. Op de Krakkersbaarweg heeft de Salinja vanaf kruispunt Rooie Santu 19 minuten zeker langzaam rijden. Op de Dr. W.P. Maalweg richting de nieuwe Krakkersbaarweg 6 minuten. En op de Kaya Vladimir Coco Ballantin richting Mahuma 5 minuten. Op de Nestorweg richting Santa Rosa vanaf kruispunt San Fuegoweg tot de rotonde Klipweg is dat 5 minuten vertraging. Op Hato komt één vlucht vandaag een uur eerder aan. En dat is de vlucht van TUI, de TFL367 Amsterdam. Die komt nu om 3:56 aan.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Hoe is je donderdagochtend tot zover? Vermaak jij je? En mag ik je verblijden? Dadelijk. Met onder meer Ricky Martin, Natalia Jimenez en de

0: stampvoetend, hè? Nee, zonder van de energie. Zeker zo vroeg nog. Het is bijna 7:50. Rustig ga je donderdag beginnen, maar wel met lekkere muziek van die Brothers Johnson, hè?
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Paradise FM, daar luister je naar. Dit is de ochtendshow met die ochtendkranten van Nelly. Niet met Nelly, die is nog lekker met vakantie deze week. Vanaf volgende week dan mag ze weer aanschuiven vanaf dinsdag. En dan heeft ze vast weer haar mening klaar over van alles en nog wat, over wat er in de kranten staat. We beschouwen dat iedere werkdag zo rond deze tijd. Vandaag doe ik dat met een artikel uit de krant, het Antilliaans Dagblad, over de buskabaai. Daar komt een nieuwe gezamenlijke aanpak onder de naam Developing the Buskabaai Area Ecosystem. Overheid, havenbedrijven en andere betrokken partijen die willen één lange termijn plan maken voor het gebied. En daarbij gaat het om maritieme dienstverlening, logistiek, scholing, circulaire economie en economische groei. De bedoeling is dat publieke en private organisaties niet langer los van elkaar plannen ontwikkelen, maar samen bepalen hoe Buskabaai zich verder kan vernieuwen. En dat is belangrijk natuurlijk, want het gebied moet nieuwe economische kansen bieden nu Curaçao minder afhankelijk wil zijn van olie. En tegelijk bevindt het initiatief zich nog vooral in de overlegfase. Er wordt gesproken over werkgroepen, samenwerkingen en internationale voorbeelden, maar concrete projecten kosten en termijnen ontbreken nog, zo lees ik. De echte waarde van dit programma zal daarom afhangen van duidelijke keuzes, als je bijvraagt. Maar ook openheid, zichtbare resultaten, met niet alleen aandacht voor investeerders, maar ook voor werkgelegenheid, milieu. En, ja, daar is hier weer het publieke belang, natuurlijk. De krant schrijft ook over de Climate Fresh Week. Meer dan 100 mensen op Curaçao hebben tijdens die week workshops gevolgd over klimaatverandering. Met kaarten brachten deelnemers oorzaken en gevolgen met elkaar in verband op basis van wetenschappelijke informatie van het internationale klimaatpanel IPCC. Onder andere jongeren, bedrijven en mediaprofessionals die deden allemaal mee. En vooral voor de media lag de nadruk op het begrijpelijk uitleggen van klimaatrisico's. Zonder iedereen natuurlijk bang te maken, want dat is niet nodig, denk ik. Maar we moeten wel serieus het benaderen, want het gaat niet heel goed. Verder is het wel waardevol, want klimaatverandering is complex en raakt onder meer natuur, economie en leefbaarheid. En kennis helpt dus om het gesprek feitelijker te voeren en verbanden beter ook te gaan zien. Maar bewustwording is hierbij pas het begin, hè? Workshops die krijgen pas echt betekenis wanneer bedrijven, overheid en burgers de opgedane inzichten vertalen naar concrete keuzes en beleid natuurlijk. Nou ja, het klimaatprobleem wordt niet opgelost aan een workshoptafel. Maar goed, begrip kan wel voorkomen dat noodzakelijke acties steeds worden uitgesteld. Ja, en dan lees ik ook nog over de 51-jarige Alfredo Gulu, die in Rotterdam is overleden nadat hij door de politie was aangehouden. Dit nieuws is de laatste dagen meerdere keren voorbijgekomen. De agenten dachten eerst dat hij op een gestolen fiets reed. Maar de politie heeft inmiddels bevestigd dat de fiets niet gestolen was. Op beelden is te zien hoe Gulu zich probeerde los te maken en om hulp roept terwijl agenten hem tegen de grond houden. En zijn familie zegt verwondingen te hebben gezien en wil weten of hij wel op tijd medische hulp kreeg. Wat precies tot zijn overlijden heeft geleid, dat is nog niet vastgesteld. De reisrecherche onderzoekt het politieoptreden en de doodsoorzaak. En ja, weet je, natuurlijk. Het roept veel verdriet op, deze zaak. Woede en veel vragen. En beelden tonen een deel van de gebeurtenis, maar geven helemaal geen volledig antwoord over de oorzaak en de verantwoordelijkheid. Ook niet, als ik alles zo lees in de krant, het artikel maakt het ook niet duidelijk. Beschuldigingen mogen daarom niet als bewezen feiten worden gezien, hè? Weet dat wel. Terwijl de zorgen van de familie ook niet mogen worden weggewuifd, absoluut niet. Alleen een onafhankelijk, transparant onderzoek kan helemaal duidelijk maken wat er is gebeurd. En tot die tijd verdienen Gulu en zijn nabestaanden respect en verdien jij als luisteraar de feiten, natuurlijk in plaats van de snelle conclusies.

vanmorgen. Kaya Gugu, Too Shy. Lekker die 80's weer, hè? Ja, jaren 80 muziek, zo om 9 voor 8. Altijd welkom. Ik zet de trend dadelijk even door met Paul Young. Love of the Common People komt er ook nog eens een keer aan. En ja, weet je wat nou echt zo'n kleine overwinning ook op deze donderdagochtend is? Een goede parkeerplek, als je het mij vraagt. Je rijdt ergens naartoe en je hebt eigenlijk al lang bedacht, ik zet hem wel 3 straten verderop. En dan ineens, dan zie je hem. Vrij. Een prachtig plekje. En op dat moment dan verandert er iets in je. Je gaat ineens heel langzaam rijden. Richting aanwijzen gedaan. Je controleert je spiegels. Weet je, er zijn kapers op de kust. Ken je dat gevoel? Als je hem eenmaal hebt, dan stap je uit met een gevoel van overwinning. Alsof je net een parkeerwedstrijd hebt gewonnen. Terwijl je letterlijk alleen maar je auto tussen 2 andere auto's neer hebt gezet, als je heel eerlijk bent. Maar eigenlijk zijn dat toch de leuke dingen van de dag. Een parkeerplek recht voor de deur, bij het stoplicht meteen groen, geen rij bij de kassa, je koffie is precies goed. Van die kleine momenten waarop je denkt, kijk, vandaag werkt er tenminste iets mee. En ja, weet je, heel eerlijk, als ik een parkeerplek vind, vlak

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Esmee Grijmans met het nieuws. De overheid waarschuwt voor een snel groeiende vorm van online oplichting, de task scam. Buitenlandse criminelen lokken werkzoekenden via WhatsApp of Telegram met de belofte van snel geld voor eenvoudig.

0: eenvoudige taken, zoals video's bekijken of berichten liken. Om hun winst uit te betalen, moeten slachtoffers eerst geld storten. Dat geld krijgen ze niet terug. De Raad van Ministers heeft gisteren een presentatie gekregen van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties over de vernieuwing van het Nationaal Ontwikkelingsplan van Curaçao. Het plan uit 2015 richt zich op duurzame economische en sociale ontwikkeling. De regering wil het lange termijn beleid aanpassen aan de huidige en toekomstige uitdagingen van het eiland. Dan nog internationaal nieuws. Netbeheerder Enexis heeft geen ruimte op het elektriciteitsnet voor ongeveer 86.000 woningen, waarvan de bouw de komende 3 jaar moet beginnen. Er zijn aanvragen voor aansluitingen van ongeveer 140.000 nieuwbouwwoningen. Voor ongeveer 54.000 daarvan is wel capaciteit beschikbaar. Sinds 1 juli reserveren netbeheerders geen ruimte meer voor nieuwe woningen. Premier Rob Jette wil de stikstofplannen niet afzwakken. Dat zei hij tijdens de algemene politieke beschouwingen tegen pro-leider Jesse Klaver. Verbeteringen zijn wel mogelijk als die evenveel stikstofreductie opleveren. De plannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog niet definitief. De autoriteit Consument en Markt oordeelt dat GoVolta toegang mag krijgen tot het spoornet voor internationale treinen. De toezichthouder verwacht geen grote schade voor de Nederlandse spoorwegen door nieuwe verbindingen vanuit Den Haag en Amsterdam. GoVolta moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De treinen rijden dus niet meteen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Let op, nog steeds op 11 punten langzaam rijden aansluiten. Dit zijn meldingen langer dan 5 minuten die ik je geef. Op de Santa Rosa-weg richting Schottengatweg, vanaf kruispunt Kaya Tony Kunci, is dat 9 minuten in vertraging. Op de Caminda Reginald Ricordino richting Santa Rosa, kruispunt Katuna-straat hebben we het dan over, tot rotonde Santa Rosa, 7 minuten vertraging. Op de Caminda die Brievengat richting Santa Rosa, nog 6 minuten. Op Hato komt de vlucht vanuit Amsterdam vanmiddag een uurtje eerder aan, volgens de data die we nu hebben, de TUI Fly 367, om 3:06 vanmiddag. En de vlucht van KLM uit Amsterdam, de 735, die om 5:10 zou aankomen, is juist 35 minuten vertraagd.
3: Quatrefond.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatrefond, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrefond. 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatrefond.
3: Exactement.
5: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
6: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
7: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
8: Zwemmen?
7: Ja!
8: Glijbanen?
7: Ja!
8: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
7: Dat wil ik!
8: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
7: Ik ben er helemaal klaar voor.
8: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Jeremy Kesseler.
2: De dag is net begonnen, maar Cool and the Gang heeft dan weer zin in de avond, hoor.
9: Hi, Anton hier. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè? Koop

Met altijd een klein beetje gniffelen als ik de titel zie. De artiest eigenlijk bij deze plaat. Tears Run Things, Mark Almond. Ik eet veel amandelen. Mijn meisje drinkt veel amandelmelk. Ja. Dan zit ik weer in mijn gewoontes zo om 7:55. Bon dia, je donderdagmorgen ook met Cool in the Gang. De Ladies Night, terwijl de zon lekker schijnt. Het briesje door de palmbomen waait. Wij de beste muziek draaien bij Paradise. En jij lekker aan je dag begonnen bent. Kijken we ook even naar wat er allemaal in het nieuws is. Ook internationaal. Dingen die je gewoon moet weten of interessant zijn om te weten. Soms een beetje roddel en achterklap. Maar dit is wel heel erg serieus. Want er blijkt veel mis te zijn geweest met de brandveiligheid in het Pakistanse ziekenhuis, waar vorige maand 14 baby's omkwamen bij een brand. Er was geen brandalarm, geen sprinklerinstallatie, geen evacuatieplan. En zelfs de vluchtroutes die waren niet toegankelijk. Brandweermensen konden sommige deuren niet openen en moesten via ramen ook nog eens naar binnen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het ziekenhuis een maand eerder al was gewaarschuwd voor de problemen met alle brandveiligheid. Onderzoekers spreken daarom van structureel en institutioneel falen. 14 baby's die kwamen dus om het leven. 1 baby overleefde de brand en achter zo'n bericht zit vooral de vraag die eigenlijk niet gesteld had hoeven worden. Waarom moet er eerst een ramp gebeuren voordat er wordt ingegrepen? En NASA heeft een enorme nieuwe krater op de maan ontdekt. Het gat is zo'n 222 meter breed, 43 meter diep en is ontstaan toen in 2024 een brokstuk van een asteroïde of komeet insloeg. Nou, zo'n grote inslag gebeurt naar schatting maar eens in de 100 tot 130 jaar. En bijzonder daarbij ook nog eens een keer dat wetenschappers de krater pas later ontdekten op foto's van een maansonde. Die inslag heeft zelfs een gebied van zo'n 7 kilometer eromheen veranderd. Dus, als je op de maan woont, toch maar even de woonverzekering bellen. Hoewel, met een gat van 222 meter in je tuin is misschien de eerste vraag van de verzekeraar: meneer, wat heeft u met de maan gedaan? Hè? Ja. En Selena Gomez is helemaal niet bang om ouder te worden. Sterker nog, de 34-jarige zangeres en actrice zegt dat ze juist probeert te genieten van het ouder worden en zich niet druk wil maken over haar uiterlijk. En ja, dat klinkt allemaal prachtig, maar ja, het is ook Selena Gomez. Hè. Als zij zegt, ik ben niet bang voor ouder worden, dan denken wij gewone mensen ze toch meteen, ja, maar dan heb jij waarschijnlijk een heel team dat ervoor zorgt dat jij er op je 64e nog uitziet alsof je net van een fotoshoot komt. Hè. Ja, wij krijgen bij het ouder worden gewoon allemaal een leesbril en een steeds een luidere zucht als we van de bank komen.

0: Christina Aguilera, Missy Elliott, de car wash. Je kent dat moment wel. Heb je eindelijk je auto laten wassen? Echt helemaal van buiten schoon. Ramen blinkend, dashboard gedaan, banden weer mooi zwart. Je stapt in, kijkt nog even om je heen en denkt... zo, kijk eens aan, dit is gewoon een nieuwe auto. Nou, je rijdt de car wash uit en de eerste 10 minuten probeer je ook echt voorzichtig te rijden. Geen plassen, geen stoffige berm, beetje afstand houden van die auto voor je. Ja, je wilt die glans beschermen alsof je een kunstwerk vervoert. En dan kom je thuis. Je parkeert hem, klaar. Ja, de volgende ochtend loop je naar buiten en dan ligt er alweer een dun laagje zand op je auto. Het is niet veel, maar precies genoeg om die lak eruit te laten zien... alsof je er weer een week mee door de woestijn hebt gereden. En dan komt de zon erbij, die bakt er gewoon lekker op vast. En natuurlijk komt er een moment dat het gaat regenen. Je denkt, mooi, dan spoelt het eraf. Maar nee, het zijn 20 druppels, precies genoeg om van dat zand... een prachtig patroon over je hele auto te maken. Ja, herkenbaar, hè? Je kent het. En toch, een paar dagen later, ga je weer naar de car wash. Want als hij eenmaal schoon is, wil je dat gevoel gewoon weer even hebben. Dus ja, eigenlijk wassen we op Curaçao onze auto niet om hem schoon te houden. We wassen hem om opnieuw afscheid te kunnen nemen van zijn schoonheid.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.
0: En Supertram.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Hey Vincent! Van VincentStens.com.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: half negen.
1: De regering waarschuwt voor fraude via taskscams. De overheid waarschuwt voor een snel groeiende vorm van online oplichting, de zogeheten taskscam. Buitenlandse criminelen richten zich hiermee specifiek op werkzoekenden. Hoewel er op Curaçao nog geen officiële data beschikbaar zijn, maken toezichthouders in Nederland en de Verenigde Staten zich grote zorgen. Slachtoffers worden gelokt via WhatsApp of Telegram met de belofte van snel geld. Het enige wat ze moeten doen is eenvoudige taken uitvoeren, zoals video's bekijken of berichten liken. Om hun winst uit te laten keren, moeten ze echter eerst zelf geld storten via bijvoorbeeld cryptomunten. En dat geld zien ze nooit meer terug. Wereldwijd verliezen slachtoffers zo honderden tot honderdduizenden guldens. De overheid drukt iedereen op het hart om nooit geld over te maken naar onbekende platforms. Ook is het wijs om altijd te controleren of een bedrijf een officiële vergunning heeft. Klinkt een aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Het Curaçao Medical Center, CMC, dringt bij de regering aan op een urgente beslissing over een structurele financieringsoplossing voor het ziekenhuis. Volgens het CMC stelt het huidige budget het ziekenhuis niet in staat om de noodzakelijke zorg voor de bevolking te blijven dekken. Voor 2026 heeft het CMC berekend dat er ongeveer 236 miljoen gulden nodig is voor de zorg aan SVB-patiënten. Terwijl de verwachte uitkering op 206,4 miljoen gulden ligt. Dit leidt tot een operationeel tekort van bijna 29,6 miljoen gulden. Het ziekenhuis waarschuwt dat er vanaf begin november liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan, waardoor een aanstaande financiële verplichting mogelijk niet op tijd kan worden voldaan. Een recent door de minister van Gezondheid toegezegde bijdrage van 10 miljoen gulden voor 2027 biedt volgens het ziekenhuis onvoldoende duidelijkheid. Als het bedrag bestemd is voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in de cao-onderhandelingen, kan het niet worden ingezet om het structurele operationele tekort op te vangen. En de Raad van Ministers heeft gisteren een uitgebreide presentatie ontvangen van het Development Program van de Verenigde Naties, het UNDP. De bijeenkomst stond in het teken van de aanstaande actualisering van het Nationaal Ontwikkelingsplan van Curaçao. Tijdens de presentatie zijn de ministers bijgepraat over de herziening van het oorspronkelijke ontwikkelingsplan uit 2015. Het Nationaal Ontwikkelingsplan vindt zijn oorsprong in de lange termijnvisie die in 2006 door de Eilandsraad werd vastgesteld en dient als strategische leidraad voor de duurzame economische en sociale ontwikkeling van het eiland. Met de aangekondigde actualisering wil de regering het lange termijnbeleid afstemmen op de huidige en toekomstige uitdagingen van Curaçao. En tot zover dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Ik geef je nog vier meldingen mee. Allemaal hebben ze zo'n vier minuten vertraging. Op de Caracasbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Calle Sinfandel. Op de Emancipatieboulevard richting Calle Dominico, Don Martina. Maar ook op de Calle José Liberia richting Montaña Rey. En op de nieuwe Caracasbaaiweg richting Salinja tot de Elias Moreno Boulevard. Alle vier dus zo'n vier minuutjes vertraging nog. Nou, die ochtendspits die loopt af zo om 8:55. Twee meldingen ook nog vanaf Hato die ik meegeef zo vanmiddag. De TUI Fly vanuit Amsterdam, de 367, komt een uurtje eerder aan. Verwacht om 3:55. En de KLM-vlucht vanuit Amsterdam van vanavond die is dan weer 50 minuutjes ongeveer vertraagd. Komt nu aan om 6:02.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: En zeg maar ja nu tegen goede...

0: heb je dat soms ook wel eens. Je vindt iets heel erg lekker. In mijn geval is dat koffie. 'S Ochtends een bakje hier, een bakje daar. Nou, niet te veel achter elkaar, maar de smaak heerlijk, het effect is heerlijk. Maar soms zorgt dat voor een enorm droge mond. Dus ik hoop niet dat ik nu een spraakgebrek krijg, want er is tijdsvries belangrijks.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Van Nelly, maar door mij, Jeremy, om jou de laatste feiten te geven waar andere media over schrijven. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad over de Sociale Verzekeringsbank die de controles op zorgdeclaraties aanscherpt. Daarbij zijn onder meer dubbele declaraties, onjuiste behandelingen en zorgnota's voor overleden verzekerden ontdekt. Nou, de SVB vergelijkt digitale patiëntgegevens met ingediende declaraties en laat opvallende patronen onderzoeken door financiële, medische en juridische deskundigen. Onterecht betaalde bedragen die worden teruggevorderd en bij vermoedens van fraude kunnen dan verdere maatregelen volgen. En die strenge controle is nodig, want misbruik van zorggeld raakt uiteindelijk alle verzekerden. Ik weet niet of jij SVB verzekerd bent, maar dus ook jou anders. Maar tegelijkertijd ontbreken volgens mij wel in dit artikel cijfers over de omvang en de betrokken bedragen. Het is mij in ieder geval niet duidelijk of het gaat om enkele gevallen of een breder probleem. Dus misschien mag daar nog eens ingedoken worden. En meer dan 100 mensen op ons eiland hebben tijdens de Climate Fresh Week workshops gevolgd over klimaatverandering. Met kaarten brachten deelnemers oorzaken en gevolgen met elkaar in verband op basis van wetenschappelijke informatie van het internationale klimaatpanel IPCC. Onder andere jongeren, bedrijven en mediaprofessionals die deden mee. En vooral voor de media lag de nadruk op het begrijpelijk uitleggen van klimaatrisico's zonder mensen onnodig bang te maken. Lees er maar eens in het AD. Dat is waardevol natuurlijk, want klimaatverandering is complex en raakt onder meer natuur, economie en leefbaarheid ook nog eens een keer. En ja, kennis helpt om het gesprek feitelijker te voeren en verbanden beter te zien. Zo relativeer ik dat dan in ieder geval. Maar bewustwording is pas het begin. Workshops krijgen echt betekenis als bedrijven, overheid en burgers die inzicht die ze opdoen vertalen naar concrete keuzes en beleid. Dat ook natuurlijk op die manier dan uitvoeren. Ik lees ook in de kranten vanochtend dat het gebied rond de Zakito-lagune volgens de overheid in beheer blijft van het land. De openbare weg, kustzone en andere publieke ruimte zouden toegankelijk blijven, ook wanneer ontwikkelaar The View Marina er plannen uitvoert. Die ontwikkelaar zegt begrip te hebben voor de vrees dat delen van het gebied langzaam in particuliere handen terechtkomen, maar belooft dat het strandje bij de bestaande golfbreker openbaar blijft. Ook zouden de omgeving van de brug en de recreatieve voorzieningen worden opgeknapt. En dat klinkt allemaal geruststellend. Maar ja, je weet, bij publieke ruimte telt uiteindelijk niet alleen een belofte. Duidelijke afspraken over eigendom, beheer en blijvende toegang moeten juridisch worden vastgelegd en controleerbaar zijn, denk ik dan zo. Plannen voor een mogelijk nieuw kunstmatig strand bij de Sunscape-gebouwen vallen overigens buiten dit project. En daarvoor verwijst de ontwikkelaar naar de overheid. Begint daar dan vingertje wijzen weer, vraag ik me af. Dat waren de kranten voor vandaag. Het is 11:30. Dit is Agda en de Munich op Paradise FM.

Ja, duur hè. Kijk, ik wil het kaartje draaien om. Potverdorie. Jesse J, B.O.B. Paradise FM. Price tag naar Agda de Munnik. Ja, zo gaat dat door hè. En weet je, 12 jaar lang. Zo lang is er volgens Sambiel onderhandeld en gelobbyd om Zara naar Curaçao te krijgen. En vorige week was het dan eindelijk zover. Ruim 4000 vierkante meter Zara in Sambiel. De grootste Zara van het hele Caribisch gebied. Het is bovendien de 99ste fysieke markt waarin moederbedrijf Inditex actief is. En ik vind dan vooral dat prijskaartje, de price tag, zo'n mooi moment. Want je loopt daar, je ziet een leuk shirt, broekje of jurkje. En dan draai je hem om, dat prijskaartje. Ja, en ineens gaat je hele lichaam een klein beetje achteruit. Oh jee. Je ogen worden groter, je handen worden slapper en je denkt, laat maar. Ik vond die kleur eigenlijk toch niet zo mooi. Maar goed, na 12 jaar wachten hebben we eindelijk een Zara op Curaçao. En als je ze koopt, bewaar dat prijskaartje. Niet voor de garantie, maar als bewijs dat je 12 jaar wachten uiteindelijk toch hebt overleefd. Die price tag allemaal al niet toe kan leiden. Paradise FM 103.1, dit is de ochtendshow waar je naar luistert. Ik ben Jeremy, Brian Adams onderweg. En nu Juanes, Adios Lepido op 103.1.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De overheid waarschuwt voor een snel groeiende vorm van online oplichting, de Task Scam. Buitenlandse criminelen lokken werkzoekenden via WhatsApp of Telegram met de belofte van snel geld voor eenvoudige taken, zoals video's bekijken of berichten liken. Om hun winst uit te betalen moeten slachtoffers eerst geld storten. Dat geld krijgen ze niet terug. De Raad van Ministers heeft gisteren een presentatie gekregen van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties over de vernieuwing van het Nationaal Ontwikkelingsplan van Curaçao. Het plan uit 2015 richt zich op duurzame, economische en sociale ontwikkeling. De regering wil het langetermijnbeleid aanpassen aan de huidige en toekomstige uitdagingen van het eiland. Dan nog internationaal nieuws. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid roept mensen die geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie op daarover te praten met hun familie. Sinds de donorwet van 2020 geldt voor mensen die niets invullen dat zij geen bezwaar hebben. Nabestaanden houden donatie volgens de transplantatiestichting.

0: inrichting regelmatig tegen. De Nederlandse beveiliger Bouwwatch wordt overgenomen door de investeerders CVC Diff en Carlyle. Het bedrijf uit Apeldoorn beveiligt bouwplaatsen en bedrijfsterreinen in 12 Europese landen met mobiele camera's. Eigenaar Haniel houdt een belang van 10%. De overname moet in het eerste kwartaal van volgend jaar zijn afgerond. Dierse omroep RTE doet in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival en zendt het evenement ook niet uit. Ierland sloeg het festival dit jaar al over vanwege de deelname van Israël. Volgens RTE zijn het verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar de reden. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: is in Heintjekol of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
5: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
7: Bij twee kan je zo na 9 uur. U2 en Whitney Houston hoor je.

naam heeft. Vooral niet te druk om maken, ook als het even niet het geval is. Rondrijden en als je er vaker komt, weet je toch waar je naartoe moet. Zo simpel kan het zijn. U2, where the streets have no name. Paradise FM, de ochtendshow, zo lekker na 9 uur. We gaan lekker door. Veel muziek en we spelen zometeen de muziekquiz. Er is weer een lekker diner voor twee te winnen.

0: De Black Eyed Peas. En I got a feeling ook J-Lo hoorde hier, Jennifer Lopez. Het is even tijd om mezelf te laten verrassen en jou ook.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Het fragment van vandaag gaat voor de eerste keer voorbij komen op 103.1. En ik heb hem zelf ook nog niet gehoord, dus ik speel lekker zelf ook met je mee. En vandaag doe jij dat voor een heerlijk diner bij Fort Nassau. Voor twee. We hebben daar een bon voor, die kun je ophalen als je hem wint vanmiddag na 4 uur in de middagshow. Vandaag trouwens met Nadine zonder Vanessa. Die heeft wat wortelkanaalbehandelingproblemen. Ach, gadverdamme. Het lekkere voedsel kan naar je toe komen als je deze vraag goed weet te beantwoorden.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ah, die is wel herkenbaar, toch? 675-1031. Van wie is deze gitaarsolo? We hebben ook een app in de App Store staan van Apple. En in Google Play Store staat die ook. Heb je die al op je telefoon? Je kunt namelijk heel makkelijk via die app ook een reactie insturen en het goede antwoord daarmee. Titel en artiest van wie dit intro was voor een diner voor twee bij Fort Nassau vandaag.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy.

0: Uit Wallen Borsten, 103.1 met Mary J. Blige. Op je donderdagmorgen, de Family Affair. Zometeen gevolgd door het laatste nieuws. Ik ga dat voor je op een rij zetten. Word je bijgepraat. Na te lezen ook op paradisefm.cw. En dan een grote, dikke, grote attractie daarna qua muziek.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: 10. Curaçao maakt zich op voor de 14e editie van de World Cleanup Day. Aanstaande vrijdag en zaterdag vindt de 14e editie van World Cleanup Day plaats. Meer dan 2000 lokale vrijwilligers steken dit weekend tussen 7 en 11 uur 's ochtends de handen uit de mouwen op verschillende locaties verspreid over het eiland. En Curaçao sluit hiermee aan bij een wereldwijd initiatief waaraan meer dan 200 landen deelnemen. De organisatie Curaçao Cleanup roept alle automobilisten op om komend weekend extra alert te zijn en hun snelheid te matigen in de buurten waar wordt gewerkt. De opruimlocaties worden duidelijk aangegeven en de vrijwilligers zijn te herkennen aan oranje veiligheidshesjes. Het Rode Kruis staat paraat voor eventuele noodgevallen. De overheid waarschuwt voor een snel groeiende vorm van online oplichting, de zogeheten taskscam. Buitenlandse criminelen richten zich hiermee specifiek op werkzoekenden. Hoewel er op Curaçao nog geen officiële data beschikbaar zijn, maken toezichthouders in Nederland en de Verenigde Staten zich grote zorgen. Slachtoffers worden gelokt via WhatsApp of Telegram met de belofte van snel geld. Het enige wat ze moeten doen is eenvoudige taken uitvoeren, zoals video's bekijken of berichten liken. Om hun winst uit te laten keren, moeten ze echter eerst zelf geld storten via bijvoorbeeld cryptomunten. En dat geld zien ze nooit meer terug. Wereldwijd verliezen slachtoffers zo honderden tot honderdduizenden guldens. De overheid drukt iedereen op het hart om nooit geld over te maken naar onbekende platforms. Ook is het wijs om altijd te controleren of een bedrijf een officiële vergunning heeft. Klinkt een aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat vaak ook.
1: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
2: Hey Vincent. Van VincentStens.com. Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Trail Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Jeremy Kesseler. En

Hey, lekker vrolijk Elvis Crespo Paradise FM op je donderdagmorgen. Lekker muzikaal, lekker deint het allemaal weg. En dan is daar in één keer een muzikale familie. En daarbij denk je al snel aan een paar zingende broers en zussen. Maar bij deze familie moet je eigenlijk gewoon een stamboom tekenen met een hele grote boom. Want Janet Jackson onthulde een paar jaar geleden een familiedetail dat veel mensen helemaal niet kennen. Haar familie is ook verwant aan Stevie Wonder, Tracy Chapman en acteur Samuel Jackson. Dus als je er bij deze familie een verjaardag moet bezoeken, hoef je eigenlijk maar één ding te hopen: dat niemand vraagt wie er wil optreden. En dan heb je Janet zelf, die waarschijnlijk maar één probleem heeft op familiefeestjes. Iedereen wil zingen, maar zij is degene die de rekening krijgt. Hier is ze. Oh my God.

eigenlijk wel een beetje, Wendy en Lisa. Deze ochtend in de ochtendshow heb je misschien meegekregen. Het nieuws kwam als een waterval. Er is heel veel te melden. En je leest het na op onze site paradisefm.cw. Ook via de app op je mobiele telefoon. En natuurlijk wisselen we dat af met de beste muziek ooit gemaakt. David Bowie, Modern Love nu. En zometeen Nadine Roos hier op 103.1. Veel plezier bij haar.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao doet vrijdag en zaterdag mee aan de 14e editie van World Cleanup Day. Meer dan 2000 vrijwilligers ruimen tussen 7 en 11 uur 's ochtends locaties op het eiland op. Automobilisten worden gevraagd hun snelheid te verlagen. De vrijwilligers dragen oranje hesjes. Het Rode Kruis staat klaar voor noodgevallen. Neem water, zonnebescherming en een goed ontbijt mee. De overheid waarschuwt voor een snel groeiende vorm van online oplichting, de Task Scam. Buitenlandse criminelen lokken werkzoekenden via WhatsApp of Telegram met de belofte van snel geld voor eenvoudige taken, zoals video's bekijken of berichten liken. Om hun winst uit te betalen moeten slachtoffers eerst geld storten. Dat geld krijgen ze niet terug. Dan nog internationaal nieuws. De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land een nieuwe richting geven. De kiescommissie heeft bevestigd dat haar linkse blok de verkiezingen heeft gewonnen. Daardoor is de kans groot dat Andersson de nieuwe premier wordt. De rechtse premier Ulf Kristersson kondigt zijn aftreden aan. De coalitie moet nog worden uitgewerkt. Zorgverzekeraar DSW maakt de nieuwe zorgpremie later bekend dan gebruikelijk. De verzekeraar wacht op duidelijkheid over het kabinetsplan om het verplichte eigen risico volgend jaar met €15 te verhogen naar €400. DSW zegt de premie zonder die informatie niet te kunnen berekenen. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal gaat staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Volgens vakbond SNPVAC wordt van 2 tot en met 6 oktober en van 19 tot en met 23 december het werk neergelegd. De eerste staking kan 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro raken. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle.
5: Nadine Roos.
7: Yes, ik ben er weer tot aan 12 met John Legend. Zo, en hier is het tijd.

0: Goed advies van John Legend. Save room. Altijd een beetje plek in je maag en in je agenda vrij.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Wat wij spelen natuurlijk elke dag de muziek is. Vandaag maak je daar ook weer kans op een diner voor twee bij Fort Nassau. Zeker een van de plekken met de mooiste uitzichten op het eiland. Dus wie weet kun je daar straks kans op maken. Ik ga zo meteen weer een nieuwe ronde spelen. En dus een gaatje ook in je agenda alvast prikken voor vandaag rond 7:15. Want dan belt Vanessa altijd degene terug die heeft gewonnen. Ik hoop dat jij een lekkere donderdag hebt. Dat je ook al misschien een beetje vooruit aan het blikken bent op het weekend. Ik ga zo meteen de leukste activiteiten met jou doornemen alvast. Voor wat betreft er te doen staat. Ook Sam Hunt komt eraan. En eerst Enrique Iglesias. Dit

0: Daar heeft hij inderdaad zelf vaak moeite mee. Dat hij de nacht toch iets te lang aan wil houden. Sam Hunt, Leave the Night On, hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Dat heeft hem regelmatig in de problemen gebracht. Hij heeft sinds 2019 een alcoholslot op zijn auto. Maar dat weet hij toch wel weer vakkundig te vermijden. In januari van dit jaar is hij namelijk ook weer aangehouden, omdat hij gesjoemeld zou hebben met het slot en ook nog eens te hard reed. Nu is hij wel gelijk, zoals dat in Amerika uiteraard kan, als je gewoon geld betaalt. Dan mag je weer op borgtocht vrij en is er niks aan de hand. Hij heeft wel een boete gekregen voor te hard rijden. En ze gaan nog eens een keertje zich buigen over dat alcoholslot. Want dat is toch niet helemaal goed gegaan, is de politie achtergekomen.

zijn niet de enige met een hele reeks aan reunieconcerts. De Backstreet Boys, Sorry by Paradise en We've Got It Going On. Ze gaan inderdaad weer de hele wereld over. Maar een andere bekende boyband ook. Maar daar is iets vreemds mee aan de hand. En welke dat is, dat hoor je zo.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledige verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja, toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
3: Curaçao maakt zich op voor de 14e editie van de World Cleanup Day. Aanstaande vrijdag en zaterdag vindt de 14e editie van World Cleanup Day plaats. Meer dan 2000 lokale vrijwilligers steken dit weekend tussen 7 en 11 uur 's ochtends de handen uit de mouwen op verschillende locaties verspreid over het eiland. En Curaçao sluit hiermee aan bij een wereldwijd initiatief waaraan meer dan 200 landen deelnemen. De organisatie Curaçao Cleanup roept alle automobilisten op om komend weekend extra alert te zijn en hun snelheid te matigen in de buurten waar wordt gewerkt. De opruimlocaties worden duidelijk aangegeven en de vrijwilligers zijn te herkennen aan oranje veiligheidshesjes. Het Rode Kruis staat paraat voor eventuele noodgevallen. De overheid waarschuwt voor een snel groeiende vorm van online oplichting, de zogeheten taskscam. Buitenlandse criminelen richten zich hiermee specifiek op werkzoekenden. Hoewel er op Curaçao nog geen officiële data beschikbaar zijn, maken toezichthouders in Nederland en de Verenigde Staten zich grote zorgen. Slachtoffers worden gelokt via WhatsApp of Telegram met de belofte van snel geld. Het enige wat ze moeten doen is eenvoudige taken uitvoeren, zoals video's bekijken of berichten liken. Om hun winst uit te laten keren, moeten ze echter eerst zelf geld storten via bijvoorbeeld cryptomunten. En dat geld zien ze nooit meer terug. Wereldwijd verliezen slachtoffers zo honderden tot honderdduizenden guldens. De overheid drukt iedereen op het hart om nooit geld over te maken naar onbekende platforms. Ook is het wijs om altijd te controleren of een bedrijf een officiële vergunning heeft. Klinkt een aanbod te mooi om waar te zijn? Dan is het dat vaak ook. En tot zover. Dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM.
4: Ik ben Boyzone hier afgelopen zomer een reunieconcert, maar daar was iets vreemds aan de hand. Want het is sowieso eerst Cher en Love and Understanding.

0: uitstraalde. Boyzone en Picture of You hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Afgelopen zomer wilden ze die vibe weer terughalen met een reeks reunieconcerten in juni. Maar ja, daar kleefde toch ook wat negativiteit aan. Want onder andere een van de leden, Mikey Graham, die ja, speelde een vreemde rol in het hele verhaal. Het begon al met de aankondiging, een soort persconferentie waarin ze die reuniereeks gingen announcen. Daar was hij niet bij aanwezig, dus dat deed al vermoedens opkomen van wat zou daar aan de hand zijn. Uiteindelijk bevestigde ze dat hij wel on stage zou komen. Maar de eerste paar nummers was hij er niet bij. Dus alle fans dachten al, hè, wat is er aan de hand? Er werd ook tijdens het concert helemaal niks over gezegd. Toen was hij er opeens wel, maar zat hij op een stoel ergens ernaast. Dat werd ook niet uitgelegd, op welke manier dan ook. Dus er gaan vermoedens rond dat het misschien met zijn gezondheid niet zo goed gaat. Maar ook de hele band heeft in al die jaren amper contact met elkaar gehad. Daar komt ook nog bij dat de band überhaupt niet compleet was. Want Steven Gately die is in 2009 overleden. En daar werd ook geen woord over gerept. Dus de hele combinatie van al deze mannen die elkaar in jaren nooit hebben gesproken of weinig ook met elkaar hebben geoefend, die opeens met elkaar op een podium stonden in hele vreemde communicatieve sferen, dat was gewoon een beetje een vreemd concert, vonden vele fans. Maar goed, als je dan toch na 30 jaar weer jouw band in bijna de gehele samenstelling kunt zien, dan is dat ook alweer ergens een cadeautje. Al zou het misschien wel fijn zijn als er iets

0: Kevin DeGraw hoorde je bij Paradise. En Cheerio, richting de klok van 11 uur op jouw donderdagochtend. Misschien wel het perfecte moment om plannen te maken voor het weekend.
1: Paradise FM.
0: En dan is dit het moment om je agenda wat dichter naar je toe te trekken en een pen erbij te pakken. Want er zijn best wel wat leuke evenementen die eraan komen die niet elke week plaatsvinden. Zoals morgen bijvoorbeeld Weekend Waves bij de Sea Shack. Daar kun je namelijk heerlijk drankjes gaan doen. Maar ook heerlijke seafood, hapjes en andere soorten waar je lekker van kunt proeven. Bij de Sea Shack, Isalinja. Je kent misschien Mick van de Sea Shack al van Weekend Vibes. Ook weekend tussen 12 en 2 op de zaterdag. Vertelt hij ook over de leukste watersportdingen die je kunt doen. De leukste spullen die erbij passen. En dat kun je dus morgen ook doen. Maar dan met allemaal gelijkgestemden die ook van de zee en andere watersporten houden. Dus dat is gezellig. Morgen Paradise FM is daar natuurlijk ook weer live bij. En zaterdag is het alweer tijd voor Wintertuin Curaçao Festival. Dat is de volwassenen editie. Mocht je denken, dat was ik vorige week toch al. Nee, klopt. Er is ook nog een literaire, creatieve samenkomst deze zaterdag. Dat is ook een aanrader. En zondag is het ook weer tijd voor Zanzibar Festival. Een hele dag gevuld met muziek en gezelligheid. Vanaf 12 uur 's middags begint dat. Dat is misschien een beetje warm, zit ik dan te denken. Maar als je daar toch op een bedje ligt, kan je misschien rustig genieten van het beach daarachter. En als 's avonds gaat het denk ik echt losbarsten. Dus volgens mij genoeg te doen dit weekend. Mocht je daar nog iets aan willen toevoegen, dan kun je dat altijd even sturen via 675-1031. Dan noem ik het later nog even. Sixpence None the Richer komt eraan. En eerst Deep

marktwerking en promotie en verwacht je een groot succes, maar blijkt dat heel lang uit. Dat overkwam ook Sixpence, None the Richer. Kiss Me werd namelijk uitgebracht in 1997 en toen bleef het gewoon heel lang stil en rustig rondom het nummer. Pas in 1998-99 begon de echte grote doorbraak voor de band en daarna stopte het niet meer, het succes. Het nummer heeft inmiddels 1 miljard streams behaald op Spotify en daarom blijven ze gewoon maar doorgaan. En dat doen wij ook met fijne muziek. Duffy komt eraan, Wham! En eerst Roger Sanchez en Another Chance.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Arie Winterswijk met het nieuws. Mine Goshi heeft in de eerste helft van dit jaar 34 nieuwe coachingstrajecten gestart voor lokale ondernemers op Curaçao. De meeste ondernemers vroegen hulp bij administratie en ondernemingsplannen. Het programma valt sinds april onder het ministerie van Economische Ontwikkeling. Dat breidt het netwerk van bedrijfsadviseurs uit en organiseert ook workshops over onder meer belastingen. Curaçao doet vrijdag en zaterdag mee aan de 14e editie van World Cleanup Day. Meer dan 2000 vrijwilligers ruimen tussen 7 en 11 uur 's ochtends locaties op het eiland op. Automobilisten worden gevraagd hun snelheid te verlagen. De vrijwilligers dragen oranje hesjes. Het Rode Kruis staat klaar voor noodgevallen. Neem water, zonnebescherming en een goed ontbijt mee. Dan nog internationaal nieuws. Een 22-jarige Belg wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie was hij niet op de plaats delict en had hij geen vuurwapen. Het OM heeft dat donderdag bevestigd. Hij blijft wel verdachte. De 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. 4 90 dagen en 1 30 dagen. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niet bij de strategie voor wereldwijde merken. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De transactie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. De beurzen in New York zijn donderdag hoger geopend na de verliezen van woensdag. De Dow Jones-index stond 17% hoger, de S&P 500 won ruim 1% en de Nasdaq steeg 1,4%. Beleggers waren opgelucht over het unanieme rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
6: Zwemmen?
5: Ja!
6: Glijbanen?
5: Ja!
6: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
5: Dat wil ik!
6: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
5: Ik ben er helemaal klaar voor.
6: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
7: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
8: Ontdek de toekomst van woonlijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is wel de comeback zomer voor de Britse eilanden. Ik had het net al over Boyzone, die weer terugkwam met een reunie-reeks concerten. En ook Backstreet Boys gaan weer de wereld over. En ook Duffy staat na 15 jaar weer on stage.
1: Paradise FM.
0: Warwick Avenue hoorde je. Ze besloten afgelopen zomer weer een concert te geven. Maar alleen voor een heel intiem publiek in Londen. Slechts een paar honderd mensen waren daar aanwezig. En daarin vertelden ze haar verschrikkelijke verhaal van de afgelopen jaren. Want er is een reden dat ze eigenlijk niks heeft laten horen. Ze is naar eigen zeggen in een hel beland. Op haar verjaardag werd ze in een restaurant gedrogeerd. En toen is ze ook nog 4 weken lang gedrogeerd gebleven en naar het buitenland vervoerd, waarbij een dader verschrikkelijkste dingen met haar heeft gedaan. Ze weet niet eens hoe het allemaal is gebeurd, want ze was dus al die periode gedrogeerd. Uiteindelijk is het haar gelukt om weer vrij te komen en heeft ze zich herpakt en dus uiteindelijk ook weer op stage beland, waarbij ze dit verhaal dus heeft gedaan. Het is een bijzonder herstelproces geweest. Ze gaf aan dat het verschrikkelijk zwaar was en daarom toch wel weer extra krachtig om weer op het podium terecht te komen. Maar ja, het leven gaat door. En zoals Leanne Rimes dat ook omschrijft, life goes on is helaas soms wel hoe het gaat. En daar moet je dan maar trots op zijn ergens ook.

Er zijn zoveel nummers waar je onlosmakelijk een herinnering aan verbonden hebt voor jezelf. Dat heb ik in ieder geval bij de B-52's. We hadden ooit een ethisch week. En toen hebben we dansjes gedaan op ethisch muziek in een supermarkt. Onder andere op de B-52's. En als er iets is wat ik niet kan, dan is het dansen. En nog helemaal niet op ethisch muziek. Maar ergens hebben ze toch een fragmentje gevonden dat het een beetje goed ging. En dat was dus op deze Love Shack, hoorde je bij Paradise. Ik hou het wel gewoon weer met muziek afspelen bij mezelf.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Paspoort, check.
3: Ticket,
2: check.
3: Reisverzekering,
2: oeps.
3: Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis?
2: Kan.
3: Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: We hebben allemaal een beetje magie nodig in ons leven. En daarom is Wintertuin Curaçao Festival terug. Het festival voor verhalen in alle vormen.

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: 12. Meer dan 30 nieuwe coachingstrajecten voor lokale ondernemers. Het programma Minigoshi breidt de begeleiding, coaching en training voor lokale ondernemers op Curaçao verder uit. Sinds april van dit jaar is het initiatief volledig ondergebracht bij het ministerie van Economische Ontwikkeling om de ondersteuningsstructuur voor het midden- en kleinbedrijf te versterken. In de eerste twee kwartalen van dit jaar zijn 34 nieuwe coachingstrajecten gestart, waarbij de vraag voornamelijk gericht was op administratieve ondersteuning en het opstellen van ondernemingsplannen. Om aan de stijgende vraag te voldoen, werkt de organisatie aan de uitbreiding van een netwerk van bedrijfsadviseurs. En met de verankering binnen het ministerie wil het ministerie van Economische Ontwikkeling ondernemers niet alleen bijstaan bij knelpunten, maar ook ondersteunen bij bedrijfsstructurering en verdere groei. De overheid waarschuwt voor een snel groeiende vorm van online oplichting, de zogeheten task scam. Buitenlandse criminelen richten zich hiermee specifiek op werkzoekenden. Hoewel er op Curaçao nog geen officiële data beschikbaar zijn, maken toezichthouders in Nederland en de Verenigde Staten zich grote zorgen. Slachtoffers worden gelokt via WhatsApp of Telegram met de belofte van snel geld. Het enige wat ze moeten doen is eenvoudige taken uitvoeren, zoals video's bekijken of berichten liken. Om hun winst uit te laten keren, moeten ze echter eerst zelf geld storten via bijvoorbeeld cryptomunten. En dat geld zien ze nooit meer terug. Wereldwijd verliezen slachtoffers zo honderden tot honderdduizenden guldens. De overheid drukt iedereen op het hart om nooit geld over te maken naar onbekende platforms. Ook is het wijs om altijd te controleren of een bedrijf een officiële vergunning heeft. Klinkt een aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. En tot zover dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Nu, Nadine Roos.
3: De muziekquiz komt eraan en weer.

0: allerlekkerste classics. Jouw donderochtend bij Paradise. Gary Moore, hoorde je? Still got the blues. Alweer onderweg naar de middag. Maar voordat we daar aankomen, heb ik nog een belofte in te wisselen. Dat is namelijk dat ik de muziekquiz zou spelen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Het vandaag jouw kans op een diner voor twee bij Fort Nassau. Een van de plekken met de mooiste uitzichten op het eiland. Je kan op verschillende plekken ook zitten. Dus mocht je denken, ja, maar Nadine, dat uitzicht heb ik al lang gezien. Dan moet je gewoon een keer aan de andere kant gaan zitten. Dan zeg je, ik wil niet uitkijken op de isla. Maar dat is ook gewoon een interessante wending die je eraan kan geven. Ik denk dat elke kant weer iets anders heeft. Genoeg reden om daar gewoon nog een keertje langs te gaan. Heerlijke gerechten, ook geïnspireerd op lokale producten die ze zoveel mogelijk gebruiken. Wil jij dat winnen? Let dan heel goed op, want hier is de opgave.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ik werd een beetje op het verkeerde been gezet. Ik had hier een andere plaat bij mijn hoofd. Ik heb het stiekem al even bekeken wat het nou was. Dat heb ik als voordeel voor mezelf. Maar nou, laat je niet afleiden. Dus luister goed, denk goed na. Welk nummer hoorde je daarnet? Dat stuur je door via 675-1031 in een appje... of via de Paradise Wem app met een bericht daar naartoe. Ben je ook zo bij ons? En wie weet is Vanessa er wel bij jou later vandaag... om bekend te maken dat je hebt gewonnen... en dat je binnenkort lekker gaat eten bij restaurant Fort Nassau. Meteen de script hier en eerst Bon Jovi. Lekker meezingen met Living.

The Script, hoor je bij Paradise. And if you could see me now. Nou, dat zou zomaar kunnen dus eigenlijk, hè. Mocht je onze website wel eens hebben bekeken, paradisewem.cw, dan zie je er ook de button met een video. En daar kun je ons gewoon zien. Kun je gezellig meekijken, zometeen bijvoorbeeld, tijdens Broodje Broodvot. Pepijn is hier na 12. Kun je eens kijken wat voor de kekke bril die aan heeft, of fancy outfits daar voorbij komen in de studio. Altijd leuk, toch? Nou ja, en als je geen mogelijkheid hebt, dan blijf je gewoon lekker luisteren. Dat doe je op 103.1 FM. Of kan dus ook op de website. Kun je ons net wat langer meenemen door je werkdag heen. Zometeen ook Genesis. Sting komt eraan. En dit is Grace Jones.

Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor valse sms'jes en e-mails over verkeersboetes. Daarin staat een link om een snelheidsovertreding te betalen. De berichten zijn nep. Echte berichten met een betaallink worden alleen via Cento verstuurd, in het Papiamentu en met officiële telefoonnummers. Klik niet op de link, deel geen gegevens en verwijder het bericht. Mine Goshi heeft in de eerste helft van dit jaar 34 nieuwe coachingstrajecten gestart voor lokale ondernemers op Curaçao. De meeste ondernemers vroegen hulp bij administratie en ondernemingsplannen. Het programma valt sinds april onder het ministerie van Economische Ontwikkeling. Dat breidt het netwerk van bedrijfsadviseurs uit en organiseert ook workshops over onder meer belastingen. Internationaal nieuws. Venezuela heeft de toegang tot een tiental geblokkeerde nieuwssites hersteld. De toezichthouder meldt dat ook verschillende digitale platforms weer bereikt.

0: beschikbaar zijn. Minstens 194 sites blijven geblokkeerd. Oppositieleider Dinora Figuera noemt het besluit een eerste stap. Volgens Figuera moeten alle media terugkomen. De laatste vier gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar Nederland. Eurocross meldt dat. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross werkt ook aan de repatriëring van de vijf overledenen. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren vindt dat premier Rob Jette te weinig doet tegen Israël. Ze wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens. Jette zegt dat alleen Israël die kan leveren en dat het kabinet alternatieven zoekt. Teunissen zegt dat Nederland genocide moet voorkomen volgens het verdrag. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim, it's all in your hands. Enya, feel secure.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie dag.

0: Spice Girls met het nummer waar het allemaal mee begon. Wannabe.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 11 minuten over 12 en oprecht. Goeie donderdagmiddag. Straks de quote van de dag. Die gaat erover hoe je dat sporten, wat je misschien wil zo een paar weken na de vakantie, hoe je dat kan volhouden. Een aantal tips komen langs, zo rond 20 minuten voor 1. Neem ik het lokale nieuws met je door. En zo pak een beetje rond 10 voor 1 spelen we. De muziekquiz gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2 bij Fort en Nassau. En in het tweede uur natuurlijk de schijnwerpers. Die staan vandaag op Bibi Winans. Hij is 64 geworden. En op Anastasia. En we draaien ook een nummer van John Waite, Missing You. Dat bereikte op 17 september 1940. 84, de nummer 1 in Amerika, maar nu eerst.
1: Paradise FM.
0: Ja, we moeten dat nog, wat is het, 7 keer zonder Mark Kampers doen. Dus ik neem vandaag weer het nieuws uit Nederland met je door. Maandag over een week gaan we weer met Mark bellen. Die is momenteel op vakantie. De 19-jarige man die begin deze week werd aangehouden op verdenking van een aanranding in Den Hoorn wordt ook verdacht van een reeks andere incidenten. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een bekentenis afgelegd over 5 incidenten in de omgeving van Delft. Daar ligt Den Hoorn. Ook zou DNA zijn gevonden van de verdachte. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen rond de Delftse Hout mishandeld en aangerand. Op 10 juli werd een vrouw met geweld van haar fiets geduwd en aangerand. Nog geen week later werd een vrouw mishandeld. Begin deze maand, op 2 september, werden 's nachts in Delft 2 vrouwen kort na elkaar mishandeld. Daarop ging de politie extra surveilleren. Het meest recente incident was afgelopen zaterdag bij het dorp Den Hoorn, dat vastzit aan Delft. Een vrouw werd volgens het OM van haar fiets geslagen en aangerand. Maandag werd de verdachte van 19 jaar oud voor dit incident aangehouden op basis van het signalement dat was gegeven. En toen al zei de politie dat het signalement deels overeenkwam met de dader van de eerdere mishandelingen en aanrandingen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat er in Nederland een 4e dode is gevallen na besmetting met het West Nijl-virus. Het gaat om een persoon die al ziek was en besmet raakte door een bloedtransfusie. Volgens het RIVM is het niet helemaal duidelijk of het slachtoffer daadwerkelijk is overleden aan de gevolgen van het virus. Mogelijk was diens kwetsbare gezondheid de oorzaak van het overlijden. De donor was iemand die ook besmet was met dat West Nijl-virus, maar dat was op het moment van donatie nog niet bekend. De Colombiaanse politie heeft een verdachte opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse vrouw Marlies Gens. Het lichaam van de 41-jarige Nederlandse vrouw uit Schagen werd eind mei aangetroffen in een meer in het westen van Colombia. De verdachte werd gisteren in het centrum van de gemeente Salento gearresteerd op zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Het gaat volgens een krant om een Venezolaanse man. Hij werd bij een culinair centrum in Salento opgepakt waar hij een baan zou hebben. Hij wordt vandaag voor de rechter voorgeleid. De Nederlandse vrouw was op reis en verbleef in het bergdorpje Salento, een populaire toeristenbestemming. Ze verliet 25 mei haar hostel voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich daarvoor moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam teruggevonden in een meer. Aanvankelijk was er weinig duidelijk over de toedracht. Eind juni liet Stichting Namens de Familie weten dat ze was omgekomen door een misdrijf. De aanhouding is een belangrijke ontwikkeling, zegt advocaat Sebas Dijkstra, die de familie van Marlies bijstaat.

0: American Authors, Best Day of My Life.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: We weten het allemaal, hè. Beginnen met sporten is meestal niet het moeilijkste. Het echte probleem is het volhouden. 5 sportpsychologen geven daarom praktische tips om bewegen onderdeel van je dagelijkse routine te maken. Om te beginnen, probeer niet meteen te denken aan alles wat mis kan gaan. Top sportpsycholoog Ellen Schoep zegt: een positieve mindset is enorm belangrijk. Denk nooit: wat als het niet lukt? Want wanneer je bang bent om te falen, stel je het sporten ook uit. Draai je denkwijze om en focus op: wat als het wel lukt? En dat is ook meteen de quote van de dag. Een andere truc van Ellen: zie jezelf alvast als de sporter die je over een paar weken kunt zijn. Een mentaal trucje dat echt helpt is om jezelf voor te stellen wat voor sporter je in de toekomst kan zijn. Denk aan makkelijker bewegen, meer plezier en de vooruitgang die je gaat boeken. Sportpsychologe Julie Zels zweert daarnaast bij het bijhouden van je prestaties. Een smartwatch kan je progressie laten zien en apps als Strava maken er zelfs een spelletje van. Dat werkt motiverend, zegt Zels. En dan muziek. Als je er echt tegenop ziet om te gaan sporten, kan muziek een mentale opkikker geven. Zeker uptempo nummers zorgen vaak voor een extra energieboost. Maar rustige muziek kan juist helpen om je hoofd leeg te maken. En soms werkt helemaal geen muziek het beste. Zoals Zels zegt: de beste keuze is de keuze die werkt voor jou. Sportpsychologe Lopke de Hespeel heeft vervolgens een heel praktische tip. Leg je sportkleding en sporttas de avond ervoor klaar. Dan hoef je 's morgens niet meer na te denken en word je meteen herinnerd aan je sportplan. En misschien nog belangrijker: begin klein. Mensen die net beginnen willen het vaak meteen groots aanpakken en denken dat het nodig is om direct 3 keer per week te gaan fitnessen. Dat werkt niet, omdat het simpelweg niet is vol te houden. 15 minuten bewegen 3 keer per week is volgens haar al een uitstekend begin. Sport- en bewegingspsycholoog Flip Boen van de Universiteit Leuven zegt bovendien: maak van sporten een gewoonte in plaats van alleen maar een doel. En anticipeer op problemen. Regen tijdens je geplande wandeling, zorg dat je een paraplu hebt. Komt er onverwacht iets tussen, plan vooraf een alternatief moment. Een plan B maakt het veel makkelijker om door te gaan. Uiteindelijk draait het volgens al die sportpsychologen vooral om 1 vraag: waarom wil je eigenlijk sporten? Voor de competitie, voor het plezier, voor de gezelligheid of gewoon voor je gezondheid? Elk motief is even waardevol. Het belangrijkste is dat je jouw motivatie leert kennen. Kortom, geen enorme sportdoelen, geen alles of niets mentaliteit. Gewoon beginnen. Klein beginnen en vooral iets zoeken wat bij jou past. Want de beste training is uiteindelijk de training die je ook daadwerkelijk blijft doen.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Piba Simple, Piba Boom. Eseite meta. Marca Simple, the solution. Raise a bow. Hasi compra di cas, calidad kutadunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simple. In lo que potimes ter, pa tur dia. Kiba to warda. Hasi liye. Shop safe. Simple. The way pa hasi. Simple.
3: Tortur. Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
5: OM waarschuwt voor valse sms'jes en e-mails over verkeersboetes. Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor valse berichten over verkeersboetes die momenteel rondgaan via sms en e-mail. In de berichten wordt de ontvanger gevraagd om via een link direct een snelheidsovertreding te betalen. Volgens het OM zijn deze berichten nep en niet afkomstig van de autoriteiten. Echte berichten van het OM met een betaallink worden uitsluitend via Sentoo verstuurd, zijn standaard opgesteld in het Papiamento en bevatten de officiële telefoonnummers van het OM. Ontvangers wordt dringend geadviseerd om niet op de links te klikken, geen persoonlijke of financiële gegevens in te vullen en de berichten meteen te verwijderen. Minister van Gezondheid Tyron Boekhout heeft opnieuw overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Colombiaanse Carrollty Groep. Het gesprek staat in het teken van het terugdringen van de lange wachtlijsten voor gespecialiseerde zorg op Curaçao. Volgens Boekhout moeten er snel concrete stappen worden gezet. In de gesprekken wordt gekeken naar praktische oplossingen, zoals het tijdelijk invliegen van buitenlandse specialisten en het versterken van de lokale zorgcapaciteit. Ook het organiseren van medische behandelingen in het buitenland, als dat noodzakelijk is, is een optie. Volgens de minister staat de medische noodzaak van de patiënt centraal en worden besluiten pas definitief zodra er haalbare en duurzame afspraken liggen. En tot zover, dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
6: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
7: Banco di Caribe.
8: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Hey Vincent. Van VincentStens.com.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst meer food for thought.

0: stof tot nadenken. Food for Thought, UB40.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt natuurlijk een oprecht goede donderdagmiddag. Straks spelen we de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor twee. Met het mooiste uitzicht van Curaçao. Natuurlijk dus bij Fort Nassau. In het tweede uur neem ik de voordelen van elektrisch rijden met je door. We hebben natuurlijk het Feel Good nieuws. En eerst beginnen we zo vlak na 1 uur met de spotlights. Baby Winans. BB Winans is jarig. En niet verder vertellen, maar ik dacht dus tot niet zo heel lang geleden dat dat een vrouw was. Klopt ook wel een beetje qua stem, maar het is toch echt een man. Hij is 64 geworden. Anastasia is jarig. En op 17 september 1984 bereikte het nummer Missing You van John Waite de nummer 1 in Amerika. Dat is zo'n beetje wat je straks hoort na 1 en nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en Vanessa zit bij de tandarts vanaf deze kant. Veel sterkte gewenst. Ik neem het nieuws met je door. Grote opening van het Antilliaans Dagblad is het Curaçao Medical Center dringt bij de regering aan op een urgente beslissing over een structurele financieringsoplossing voor het ziekenhuis. Volgens het CMC stelt het huidige budget het ziekenhuis niet in staat om de noodzakelijke zorg voor de bevolking te blijven dekken. Voor 2026 heeft het CMC berekend dat er ongeveer 236 miljoen gulden nodig is voor de zorg aan SVB-patiënten. Wat ze krijgen, de verwachte uitkering, is 206,4 miljoen gulden. Dat leidt tot een operationeel tekort van bijna 30 miljoen gulden. Het is niet de eerste keer natuurlijk. Hè. Het is al eigenlijk de hele tijd dat die financiële positie van het Curaçao Medical Center opnieuw een kritiek punt bereikt. Dat is in de voorgaande jaren ook het geval geweest. De nieuwe raad van bestuur heeft nu een noodkreet geuit, maar ook de voorgaande raad van bestuur trok regelmatig aan de alarmbel. Dan een waarschuwing. Gisteren deden we er ook al eentje. Vandaag weer. De overheid waarschuwt voor een snel groeiende vorm van online oplichting. De zogeheten task scam. Buitenlandse criminelen richten zich hiermee specifiek op werkzoekenden hier op Curaçao. Toezichthouders in Nederland en Amerika maken zich grote zorgen. Het is een wereldwijde scam. Slachtoffers worden gelokt via WhatsApp of Telegram met de belofte van snel geld. Het enige wat je moet doen is eenvoudige taken uitvoeren, zoals video's bekijken of berichten liken. Om je winst uit te laten keren, moet je eerst zelf geld storten via bijvoorbeeld cryptomunten. Trap daar dus niet in, want dat geld zie je dus nooit meer terug. Overigens, laat ik daar dan ook meteen maar even op terugkomen. Het Openbaar Ministerie waarschuwde gisteren al voor valse berichten over verkeersboetes die momenteel rondgaan hier op Curaçao via sms en e-mail. In die berichten wordt gevraagd of je via een link direct snel een snelheidsovertreding wil gaan betalen. Maar het Openbaar Ministerie zegt, jongens, één ding, die zijn helemaal niet van ons afkomstig. Dus als je een sms of een e-mail krijgt met het verzoek om te betalen, niet doen. De echte berichten van het OM met een betaallink, die worden uitsluitend via Centu betaald. Ze zijn standaard opgesteld in het papiermens en ze hebben trouwens ook de officiële telefoonnummers van het OM. In geval van twijfel kan je die dan even bellen en meteen vragen van, hey, klopt dit wel? Curaçao maakt zich op voor de 14e editie van de World Clean Up Day. De schoonmaakwerkzaamheden vinden morgen en zaterdag plaats tussen 7 en 11 uur. 'S Ochtends meer dan 2000 vrijwilligers gaan vrijdag en zaterdag aan de slag. Voor het vervoeren van 18 Venezolanen zonder papieren naar Curaçao is een 43-jarige man veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf. Dat meldt de ochtendkrant De Extra. De kustwacht heeft volgens het Openbaar Ministerie de boot onderschept in het zuidelijke gedeelte van ons eiland. Toen de kustwacht de situatie van dichtbij wilde bekijken, troffen ze een houten boot zonder vlag en zonder lichten aan. Alle opvarenden hadden geen documenten bij zich en kwamen uit Venezuela. De verdachte ontkent kapitein van de boot te zijn, ondanks de beschuldigingen van het OM. De politie is in gesprek geweest met verschillende getuigen. Sommigen gaven aan dat er 1 of 2 kapiteins op de boot waren. Terwijl anderen weer zeiden dat iedereen de boot bestuurde en er eigenlijk geen kapitein was. Wat dan ook het geval is, de officier van justitie eist 1 jaar gevangenisstraf. Dat eiste de officier en de rechter gaf uiteindelijk 10 maanden dus wegens mensensmokkel. En even kijken, wat hebben we nog meer? Minister van Gezondheid Tyron Boekhout tot slot heeft opnieuw overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Colombiaanse Keralty Group. Het gesprek staat in het teken van het terugdringen van de lange wachttijden voor gespecialiseerde zorg hier op Curaçao. Het is het 2e bezoek van die zorgorganisatie uit Colombia aan het eiland, nadat de minister in juni een tegenbezoek bracht aan Colombia. Het verkorten van de wachtlijsten is 1 van de hoogste prioriteiten van de bewindsman. Volgens hem moeten er snel concrete stappen worden gezet. In de gesprekken wordt gekeken naar praktische oplossingen, zoals het tijdelijk invliegen van buitenlandse specialisten en het versterken van de lokale zorgcapaciteit. Hoe dat allemaal gefinancierd wordt en hoe je dat dan samenbrengt met de problemen die het CMC heeft, dat horen we wellicht nog in de toekomst.

0: Beyoncé en Jay-Z, Crazy in Love.
1: Paradise FM.
0: Ja, Peter hebt net, er staan twee defecte auto's op de Julianabrug. Dat moet je trouwens, dat moet je niet hebben. Dat is echt heel vervelend. Als je auto het begeeft daar op de Julianabrug. En niet één, maar twee bestuurders is dat blijkbaar overkomen. Ja, het gevolg een enorme file natuurlijk. Van Punda naar Otrobanda. Dus als je de Julianabrug in die richting kan mijden, dan zou ik dat doen. Twee defecte auto's dus op de Julianabrug in de richting Punda naar Otrobanda. Mijd de brug van die kant dus in ieder geval. Het is eigenlijk 10 minuten voor 1.
1: De Paradise FM muziekquiz.
0: Ja, we gaan hem weer spelen. Een heerlijk diner voor twee met het mooiste uitzicht van Curaçao. Dat kan je winnen vandaag natuurlijk dus bij Fort Nassau. We gaan naar de TripAdvisor en Barbara Aqua uit New Jersey. Die zegt, perfecte avond. De plaats was geweldig, het uitzicht was geweldig, het personeel en het eten allemaal top notch. Nou, wat wil je nog meer? Dutch Contour zegt het allerliefste personeel en heerlijk eten. En Emily uit Den Haag zegt het mooiste zonsondergang diner. Ja, dat is natuurlijk zo bij Fort Nassau. De muziekquiz van vandaag. Hij is niet vreselijk moeilijk, maar ik geef wel een aanwijzing.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, hij is niet vreselijk moeilijk. Ik zou zeggen, je hoeft niks te zeggen. Je moet gewoon appen naar 6751031. Of via de handige Paradise FM-app, waarmee je natuurlijk ook kunt luisteren. Mocht je die nog niet op je telefoon hebben, of op je iPad, of op welke tablet je dan ook hebt. Je kan hem downloaden via alle platforms, de Paradise FM-app. Gewoon even Paradise FM opzoeken en dan heb je de app. En dan kan je misschien, als je wint, genieten van een heerlijk diner voor twee bij Fort Nassau. Daar genieten van eten en van de zonneschijn. Je kan trouwens ook lopen op zonneschijn. Tenminste, als ik Katrina en The Waves mag geloven.

Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Minister van Gezondheid Tyron Boekhout heeft opnieuw overlegd met de Colombiaanse Keralti-groep over de lange wachtlijsten voor gespecialiseerde zorg op Curaçao. Mogelijke oplossingen zijn het tijdelijk inzetten van buitenlandse specialisten, uitbreiding van de lokale zorg en behandelingen in het buitenland. Vervolgafspraken worden afgestemd met zorginstellingen en de Sociale Verzekeringsbank. Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor valse sms'jes en e-mails over verkeersboetes. Daarin staat een link om een snelheidsovertreding te betalen. De berichten zijn nep. Echte berichten met een betaallink worden alleen via Cento verstuurd, in het Papiamento en met officiële telefoonnummers. Klik niet op de link, deel geen gegevens en verwijder het bericht. Internationaal nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid geen doel op zich zijn. Hij wil het stelsel hervormen om mensen beter te helpen, maar haalt de voorgenomen besparingen niet uit de plannen. Dat eisen de bonden en een deel van de oppositie. Pro en de ChristenUnie waarschuwen dat de hervorming anders niet haalbaar is. Venezuela heeft de toegang tot een tiental geblokkeerde nieuwssites hersteld. De toezichthouder meldt dat ook verschillende digitale platforms weer bereikbaar zijn. Minstens 194 sites blijven geblokkeerd. Oppositieleider Dinora Figuera noemt het besluit een eerste stap. Volgens Figuera moeten alle media terugkomen. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar Nederland. Eurocross meldt dat. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross werkt ook aan de repatriëring van de 5 overledenen. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Dan

0: download dan de gratis Paradise FM app. Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival, waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
1: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
0: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: Met de Supremes Baby Love.

0: Supremes met Baby Love.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 6,5 minuten over 1. Een oprecht goede donderdagmiddag. Straks vertel ik je wat meer over elektrisch rijden. Ik heb een tijdje geleden een elektrische auto bij HCR gekocht. En af en toe vertel ik eens wat over de voordelen van het elektrisch rijden hier op Curaçao. Het is een beetje een soort blogje. En we hebben het veel goed nieuws. Het gaat om een uitvinding, om iets wat 3 vrouwelijke studenten hebben bedacht. Een soort skibril waarmee je als iemand bijvoorbeeld heel hard tegen een tegenstander bij een sportevenement is gelopen, kan je kijken of diegene een hersenschudding heeft. En dat kan dus heel veel schade voorkomen. Daarover later meer in het Feel Good nieuws. Nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam er?

1964 bracht het beroemde platenlabel Motown Baby Love van de Supremes uit. Het werd de tweede Amerikaanse nummer 1 hit van de groep op rij. En daarmee groeiden Diana Ross, Florence Ballard en Mary Wilson uit tot een van de belangrijkste acts van Motown. In Amerika stond Baby Love 4 weken op de eerste plaats en in Groot-Brittannië werd het hun eerste nummer 1. De producer, Barry Gordy, vond die eerste versie die ze hadden opgenomen aanvankelijk veel te vlak. Er zit geen leven in, er zit geen gimmick in. De groep moest opnieuw de studio in. En zangeres Diana Ross opende spontaan met dat iconische, beetje zuchtende Ooh Baby. En Barry Gordy was helemaal tevreden. Wie is er jarig vandaag? B.B. Winans, natuurlijk wereldberoemd met I Wanna Be The Only One. Die hoor je ook zometeen. Hij wordt 64 jaar, Benjamin B.B. Winans. Hij werd in 1962 geboren in Detroit als 7e van maar liefst 10 kinderen uit de daar heel beroemde Winans gospelfamilie. Samen met zijn zus Cece brak hij in de jaren 80 door. Later groeide B.B. uit tot een succesvolle solo-artiest, songwriter en producer. Hij was trouwens een goede vriend van Whitney Houston en werkte veel met haar samen. Hij zong na haar overlijden in 2012 tijdens een besloten herdenkingsdienst en hij schreef later het boek The Whitney I Knew. Tijdens zijn allereerste grote tv-optreden was deze B.B. Winans zo zenuwachtig dat hij midden in het nummer de tekst van zijn eigen refrein vergat en al improviserend doorzong. Hij is trouwens een vervent verzamelaar van vintage zonnebrillen. Hij heeft er meer dan 500 in zijn huis liggen. In 1997 maakte hij samen met de Britse meidengroep Eternal I Wanna Be The Only One. En dat is een hele mooie combinatie van het R&B-geluid van Eternal en B.B. Winans' gospel.

0: Eternal en Bebe Winans, I Wanna Be The Only One.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Ja, dat willen we natuurlijk altijd. Hè. Als we de liefde van iemand hebben veroverd, dan willen we de enige zijn. Daar gaat dit nummer over. Ter gelegenheid natuurlijk van de 64ste verjaardag van Bebe Winans. Wie is er nog meerjarig? Nou, niemand minder dan Anastasia. Ze viert vandaag haar 58ste verjaardag. Anastasia heet echt Anastasia. Anastasia Lynn Newkirk, om exact te zijn. Ze werd in 1968 geboren in Chicago als dochter van een zanger en een actrice. Rond de millenniumwisseling brak ze wereldwijd door met haar debuutsingle I'm Out of Love, die hoor je zo meteen. Het nummer werd een enorme hit in heel Europa, in Australië, in Nieuw-Zeeland. Alleen in Amerika werd het een bescheiden hitje. De boodschap van het nummer is duidelijk, de liefde is op. De relatie is voorbij en ze weigert nog langer energie te steken in iemand die haar niet waardeert. Zelf vertelde Anastasia later dat het nummer niet zozeer over één specifieke ex-vriend ging, maar over verschillende mannen in haar leven bij wie ze hoopte op liefde, maar die liefde niet vond. Ja, ze heeft natuurlijk te kampen gehad met diverse ziektes. Ze kreeg als 13-jarige al de ziekte van Crohn. En ze werd later twee keer geconfronteerd met borstkanker. In 2003 werd die akelige ziekte bij haar ontdekt. Eigenlijk bij toeval tijdens een onderzoekje voorafgaand aan een borstverkleining. En in 2013 keerde de ziekte terug. Ze heeft altijd een zonnebril op. Een licht getinte zonnebril. Die bekende getinte bril werd uiteindelijk een van haar handelsmerken. Dat is helemaal geen modestatement. Het is een medische noodzaak. Ze ziet namelijk, heeft ze zelf wel eens gezegd, ongeveer niks zonder bril. Ze heeft vrij sterke glazen in die bril zitten. En ze is, die grap maakt ze zelf. Ik ben eigenlijk praktisch blind op het podium als ik die bril niet ophef. Tot slot, omdat haar stem zo krachtig en zo rauw klonk, dachten heel veel radio-dj's bij de eerste beluistering rond de eeuwwisseling van I'm Out of Love dat Anastasia eigenlijk een donkere soulzangeres was. Maar dat is ze dus niet.

0: I'm Out of Love, Anastasia.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Anastasia dus vandaag 58 jaar oud geworden. Vandaag 17 september is het exact 59 jaar geleden dat Jim Morrison en The Doors voor een van de meest besproken tv-optredens uit de rockgeschiedenis zouden zorgen. Ze zaten in de Ed Sullivan Show. Dat was toen de allerbest bekeken late night talkshow van Amerika. De band moest van de producers in het nummer Light My Fire de regel Girl, we couldn't get much higher veranderen in Girl, we couldn't get much better. Dat woord higher zou volgens de producers en volgens Ed Sullivan zelf veel te veel naar drugs kunnen verwijzen. De band stemde toe, maar toen de camera's draaiden, live natuurlijk, zong Jim Morrison gewoon de oorspronkelijke tekst. Ed Sullivan was na afloop zo kwaad dat hij weigerde de bandleden de hand te schudden. Hij stuurde zijn woedende producent naar de kleedkamer, die zei, ja, Mr. Sullivan, wilden jullie nog voor 6 extra shows boeken, maar jullie zullen nooit meer optreden in de Ed Sullivan Show. Ze werden verbannen van de show. En Jim Morrison die reageerde eigenlijk heel laconiek. Die zei, hey man, we hebben de Ed Sullivan Show net gedaan. En zo werd Light My Fire niet alleen een klassieker, maar ook een nummer dat op tv letterlijk voor een soort van binnenbrandje zorgde.

0: Rivers, nooit meer welkom in de Ed Sullivan Show. Omdat ze de tekst niet aanpasten van Light My Fire.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag, 17 september 1984, bereikte John Waits met Missing You de eerste plaats in Amerika. Het aparte aan dat nummer is dat de zanger voortdurend beweert dat hij zijn ex helemaal niet mist, maar eigenlijk verraadt iedere regel die hij zingt het tegenovergestelde. Een opmerkelijk detail zit trouwens in die eerste regel. Hij zingt Every Time I Think of You. En John Waits gebruikt exact die zin al eerder in zijn megahit met The Babies. Every Time I Think of You, heet hij. Het is een soort terugkerende John Waits-regel. Waits vertelde dat hij in L.A. een gitaarmelodietje op cassette hoorde en bij de tweede keer luisteren vrijwel spontaan couplet, brug en refrein improviseerde van dit nummer. Hij verzon de tekst ter plekke terwijl hij in de studio stond te zingen. Het was puur eigenlijk geïmproviseerd. De hele opname van de vocalen kostte slechts 20 minuten, omdat hij het in één keer perfect op de band kreeg. Waits schreef dat nummer trouwens over een echte ex-vriendin, maar hij heeft niets bekendgemaakt welke ex-vriendin. Dat heeft hij altijd geweigerd. Later scoorde hij met die zogeheten superformatie Bad English trouwens opnieuw een Amerikaanse nummer 1 hit met When I See You Smile. Maar Missing You blijft zijn grote solo-klassieker. Een nummer waarin simpele woorden eigenlijk het hele verhaal vertellen. Ik mis je, maar ik geef het absoluut niet toe.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
3: OM waarschuwt voor valse sms'jes en e-mails over verkeersboetes. Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor valse berichten over verkeersboetes die momenteel rondgaan via sms en e-mail. In de berichten wordt de ontvanger gevraagd om via een link direct een snelheidsovertreding te betalen. Volgens het OM zijn deze berichten nep en niet afkomstig van de autoriteiten. Echte berichten van het OM met een betaallink worden uitsluitend via Sentoo verstuurd, zijn standaard opgesteld in het Papiamento en bevatten de officiële telefoonnummers van het OM. Ontvangers wordt dringend geadviseerd om niet op de links te klikken, geen persoonlijke of financiële gegevens in te vullen en de berichten meteen te verwijderen. Minister van Gezondheid Tyrone Boekhout heeft opnieuw overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Colombiaanse Carrollty Groep. Het gesprek staat in het teken van het terugdringen van de lange wachtlijsten voor gespecialiseerde zorg op Curaçao. Volgens Boekhout moeten er snel concrete stappen worden gezet. In de gesprekken wordt gekeken naar praktische oplossingen, zoals het tijdelijk invliegen van buitenlandse specialisten en het versterken van de lokale zorgcapaciteit. Ook het organiseren van medische behandelingen in het buitenland, als dat noodzakelijk is, is een optie. Volgens de minister staat de medische noodzaak van de patiënt centraal en worden besluiten pas definitief zodra er haalbare en duurzame afspraken liggen. En tot zover. Dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM-app.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
7: Hey Vincent.
6: Van vincentstens.com.
0: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
8: Met Mariah Carey. Fantasy. Paradise.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, die zegt een oprecht goede donderdagmiddag. Hey, die hit van Midnight Oil, Beds Are Burning, dat gaat over de landrechten voor Aboriginals, hè. De band stelt dat je niet in vrede kan leven, oftewel lekker in je pitje kan liggen op gestolen grond, terwijl de rechtmatige eigenaren lijden. Die hele groep Midnight Oil was behoorlijk politiek actief, maar Peter Garrett die ging wel heel ver. Uiteindelijk ging hij namelijk gewoon de politiek in. In 2004 werd hij gekozen namens de centrum-linkse Labour Party in Australië. En hij kwam in het Australische parlement. Sterker nog, in 2007 won die partij, de Labour Party, de verkiezingen. Hij werd minister van Milieu, Erfgoed en Kunst. En in 2010 werd hij minister van Onderwijs. En in 2013 dacht hij, ik vind het mooi met de actieve politiek. En toen is hij weer teruggekeerd bij Midnight Oil. En zijn ze lekker gaan toeren met z'n allen weer. En nieuwe albums uitgebracht. Hey, ik ben eind maart elektrisch gaan rijden. Bevalt me uitstekend. Dus ik kijk af en toe eens naar de elektrische automarkt. Hè. De volledig elektrische auto lijkt nu definitief door te breken op de Nederlandse particuliere markt. Dat blijkt uit het onderzoek EV Charging Index 2026 van het strategie- en managementadviesbureau Roland Berger. Waarin de verkoop van elektrische auto's, het beschikbare aanbod en de laadinfrastructuur in 34 landen zijn onderzocht. Tot nu toe wordt de elektrische auto in Nederland vooral zakelijk aangeschaft. Ik heb het idee dat het hier precies omgekeerd is, maar dat weet ik niet. Er zijn geen cijfers van. De belangstelling onder Nederlandse consumenten groeit heel snel. In 2025 was 40% van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch. Afgelopen augustus was dat aandeel al opgelopen tot bijna 49%. Volgens Berger zijn er verschillende redenen voor die ontwikkeling. Zo zijn elektrische auto's gemiddeld veel goedkoper geworden door goedkopere batterijtechnologie en de komst van allerlei Chinese automerken op de Europese markt. Ook de actieradius vormt volgens het onderzoek nauwelijks nog een belemmering. Bovendien lijkt de restwaarde van elektrische auto's veel stabieler te worden en dat is voor de particuliere kopers een belangrijk punt. De belangrijkste ontwikkeling is de groeiende aanbod van betaalbare modellen. In 2025 waren er in Nederland 206 volledig elektrische modellen beschikbaar, tegenover 120 een jaar daarvoor. Daarvan waren 28 modellen goedkoper dan 35.000 euro. En dat is exact de prijsklasse waarin veel particuliere kopers het zoeken. Als je bij HCR op de site kijkt, die hebben elektrische auto's, volledig elektrische auto's, vanaf 34.000 gulden. En de duurste, die is 66.000 gulden. Dus een mooie marge om binnen te zoeken. Nederland behoort overigens tot de Europese koplopers. Wereldwijd is inmiddels 1 op de 4 nieuw verkochte auto's volledig elektrisch. In Europa ligt het aandeel op bijna 30%. China loopt met meer dan de helft voorop. Maar Noorwegen is de absolute koploper in Europa. Die hebben 87% volledig elektrische nieuw verkochte auto's. 87% van alle nieuwe auto's die daar gekocht worden in Noorwegen is dus elektrisch. Ik vertel je volgende week maandag er weer wat over. Zometeen veel goed nieuws gaat over een soort skibril waarmee je bij een sportwedstrijd meteen kan kijken of iemand een hersenschudding heeft of niet. Of niet. En dat is wel van belang, want veel mensen, vooral mannen, roepen: oh, ik speel wel even door, niks aan de hand, joh.

0: Right Now van Free. En dat hoop je ook te zeggen tegen iemand die mogelijk een hersenschudding heeft opgelopen.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: 2:10, tijd voor het Feel Good News. 3 studenten van Harvard in Amerika hebben een apparaat ontwikkeld dat mogelijk een belangrijke rol kan gaan spelen bij het herkennen van hersenschuddingen langs de zijlijn van een sportveld. Clio Pantone, Radhika Saran en Sofia De Vito wonnen er op 16 september, gisteren dus, de Amerikaanse James Dyson Award mee. Hun uitvinding heet Rumble Rims en het is eigenlijk een soort compacte headset die een beetje doet denken aan een grote skibril. Aan de binnenkant van die skibril zitten kleine infraroodcamera's en die zijn gericht op de ogen van de sporter. Hoe werkt het? Heel simpel gezegd, de sporter zet die headset op en krijgt een korte oogtest. De ogen moeten bijvoorbeeld een bewegend punt volgen of op verschillende punten focussen. De camera's volgen ondertussen razendsnel hoe de ogen bewegen. Dat gebeurt met infrarood licht dat je zelf niet ziet. De headset beweegt met het hoofd mee, zodat de afstand tussen de camera's en de ogen steeds hetzelfde blijft. Na een hersenschudding kunnen oogbewegingen subtiel veranderen. Het vloeiend volgen van een bewegend object kan bijvoorbeeld minder goed gaan, of de ogen kunnen afwijkende, snelle bewegingen maken. En Rumble Rims probeert die afwijkingen objectief vast te leggen. De hele screening duurt ongeveer 1-3 minuten. De resultaten worden vervolgens naar een schermpje of een mobiele app gestuurd, waarop de coach geen ingewikkelde grafieken hoeft te bekijken, maar meteen een eenvoudig advies krijgt over de vraag of de sporter verder kan spelen of van het veld moet. Het apparaat is nog in ontwikkeling. Die Dyson Award levert de studenten $6.500 op voor verdere ontwikkeling en onderzoek. En het idee is natuurlijk heel veelbelovend. Hè? Geen ingewikkeld apparaat in een ziekenhuis, maar een relatief eenvoudige headset die je langs de lijn kunt gebruiken en die binnen enkele minuten extra objectieve informatie kan geven op een moment waarop een beslissing vaak snel moet worden genomen. Toen dacht ik meteen vanochtend, toen ik dit programma voorbereidde, welke artiesten zouden nou ooit eens een hersenschudding hebben gehad, bijvoorbeeld door sport of tijdens een optreden? Nou, Lady Gaga kreeg in 2012 tijdens een concert in Auckland per ongeluk een metalen paal tegen haar hoofd. Dat deed een achtergrondzangeres per ongeluk. Ze liep een hersenschudding op, maar kwam na korte tijd weer het podium op en maakte het concert zelfs af. Justin Bieber niet. Die kreeg een hersenschudding backstage in 2012... tijdens een optreden in Parijs. Hij liep tegen een glazen wand keihard aan. Hij raakte gedesoriënteerd, ging desondanks toch weer het podium op en viel later ongeveer 15 seconden flauw. Artsen konden hem uiteindelijk vertellen dat hij een hersenschudding had. Ik wens je een hele veilige, leuke en prettige donderdagmiddag nog. Ik zou zeggen tot morgen en veel plezier met Marissa. Dit is David Guetta, natuurlijk samen met Justin Bieber. Ajo.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca, simpel. De solution. Reis abo. Hasi compra di kas, kalidad kutadunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simpel. In lo que potimes ter, pa tur dia. Kiba de warda. Hasi liye. Shop safe, simpel. De way pa hasi. Simpel.
2: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival.

0: Arie Winterswijk met het nieuws. De Collegio Professor Dr. Alejandro Paula, het KAP, viert morgen het 85-jarig bestaan. De oudste middelbare school van het eiland opent daarmee een jubileumjaar. Ook wordt het gerestaureerde schoolgebouw officieel opgeleverd. De viering op 18 september staat in het teken van de schoolgeschiedenis en naamgever professor Dr. Alejandro Paula. Leerlingen maken samen een kunstwerk. Minister van Gezondheid Tyron Boekhout heeft opnieuw overlegd met de Colombiaanse Keralti-groep over de lange wachtlijsten voor gespecialiseerde zorg op Curaçao. Mogelijke oplossingen zijn het tijdelijk inzetten van buitenlandse specialisten, uitbreiding van de lokale zorg en behandelingen in het buitenland. Vervolgafspraken worden afgestemd met zorginstellingen en de Sociale Verzekeringsbank. Internationaal nieuws. Premier Rob Jette zegt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid geen doel op zich zijn. Hij wil het stelsel hervormen om mensen beter te helpen, maar haalt de voorgenomen besparingen niet uit de plannen. Dat eisen de bonden en een deel van de oppositie. Pro en de ChristenUnie waarschuwen dat de hervorming anders niet haalbaar is. Venezuela heeft de toegang tot een tiental geblokkeerde nieuwssites hersteld. De toezichthouder meldt dat ook verschillende digitale platforms weer bereikbaar zijn. Minstens 194 sites blijven geblokkeerd. Oppositieleider Dinora Figuera noemt het besluit een eerste stap. Volgens Figuera moeten alle media terugkomen. De laatste vier gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar Nederland. Eurocross meldt dat. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross werkt ook aan de repatriëring van de vijf overledenen. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Quatre Vents.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.nl.

0: 80.
1: Exactement.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
3: Marisa Wildeboer.
5: Bontardi, een hele goede donderdagmiddag. Ik heb voor je.

0: FM.
1: Ja, goed dat je er weer bij bent. Goed dat je luistert naar Paradise FM. Het is vandaag donderdag 17 september. En de komende twee uren zit ik natuurlijk weer voor je klaar. Ik heb natuurlijk de muziekquiz die we gaan spelen. De allerleukste muziek. Ja, en wie weet wat er nog meer allemaal tijdens mijn show gaat gebeuren. Ik ben een klein beetje schor. Ik heb gisteren karaoke gezongen, bij bijna thuis. Dus als je denkt, wat is er met haar aan de hand? Ik heb een hele gezellige avond gehad. Nou ja, in ieder geval pakken we gewoon lekker door met de beste muziek. Hier is Pink met What About Us.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: half drie.
1: Curaçao verkent samenwerking met Carrollty voor versterking van gespecialiseerde zorg. Minister van Gezondheid Tyron Boekhout heeft opnieuw overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Colombiaanse Carrollty groep. Het gesprek staat in het teken van het terugdringen van de lange wachtlijsten voor gespecialiseerde zorg op Curaçao. Volgens Boekhout moeten er snel concrete stappen worden gezet. In de gesprekken wordt gekeken naar praktische oplossingen, zoals het tijdelijk invliegen van buitenlandse specialisten en het versterken van de lokale zorgcapaciteit. Ook het organiseren van medische behandelingen in het buitenland, als dat noodzakelijk is, is een optie. Volgens de minister staat de medische noodzaak van de patiënt centraal en worden besluiten pas definitief zodra er haalbare en duurzame afspraken liggen. Het CAP is de oudste middelbare school van het eiland en viert morgen het 85-jarig bestaan. De school grijpt deze mijlpaal aan voor de aftrap van een jubileumjaar onder het motto Talloze generaties, één thuis. De viering valt samen met de officiële oplevering van het schoolgebouw. De afgelopen 2 jaar heeft het een grondige restauratie ondergaan. En met het afronden van dit traject is het onderwijserfgoed van de school hersteld en klaargemaakt voor de toekomst. Het programma voor de leerlingen staat morgen in het teken van de geschiedenis van de school en het werk van naamgever Alejandro Paula. Het jubileumjaar krijgt de komende maanden een vervolg met verschillende activiteiten voor de diverse doelgroepen binnen en rondom de school. En dit was het nieuws. Dit en meer lees je in de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Een hele goede middag. Je luistert naar Paradise FM. En hier is Michael Jackson.

0: muziekquiz.
1: Het is tijd voor de Paradise FM muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke dinerbon voor twee. En deze keer van restaurant Fort Nassau. Ja, dat is natuurlijk een plek op Curaçao waar je niet alleen komt voor het eten, maar ook echt voor het uitzicht. Want het restaurant zit heel mooi hoog. En je hebt prachtig uitzicht over Willemstad, Poena, Otrobanda. Ik ben er laatst voor het eerst wezen eten. Dit is echt de moeite waard. Dus ik zou zeggen, speel vooral mee. Het is helemaal niet heel erg moeilijk. Ik heb een vraag voor je. Ik zou zeggen, luister goed en kijk of je het antwoord weet op deze vraag.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

0: donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Directe voorraad, snelle levering

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd na een geëxplodeerde powerbank. Daardoor ontstond kort een klein brandje in de cabine. Het vuur was snel onder controle. Na ruim 6 uur landde het vliegtuig op Schiphol. De passagiers vliegen naar verwachting morgen alsnog naar Curaçao. De terugvlucht is uitgesteld. Reizigers overnachten in een hotel. De collegio-professor Dr. Alejandro Paula, het KAP, viert morgen het 85-jarig bestaan. De oudste middelbare school van het eiland opent daarmee een jubileumjaar. Ook wordt het gerestaureerde schoolgebouw officieel opgeleverd. De viering op 18 september staat in het teken van de schoolgeschiedenis en naamgever professor Dr. Alejandro Paula. Leerlingen maken samen een kunstwerk. Dan internationaal nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Hij sprak ongeveer 150 partijgenoten toe en steunde kandidaat Stefan Evers. De CDU staat in peilingen net onder Die Linke, maar hoopt op winst. De burgemeester wordt gekozen door het regionale parlement. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil zich opnieuw kandidaat stellen voor het presidentschap, meldde Turkse media op basis van een adviseur. Hij zou vervroegde verkiezingen in april 2028 willen uitschrijven. Daarvoor is steun nodig van 360 van de 600 parlementariërs. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij binnenkort kan beslissen over een verdere escalatie van het conflict met Iran. Tegen Axios zei Trump dat hij moet kiezen tussen aanvallen en vernietigen van het Iraanse regime of dat niet doen. Hij bespreekt de situatie komende week met leiders van golfstaten. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij.

0: Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle
3: boord. Nu Marisa Wildeboer.
5: En ik heb voor je klaarstaan Janet Jackson met Who Would I Think of You.

Het is vandaag Internationale Country Music Day. Dus we pakken eventjes een echte klassieker erbij. Hier is Kenny Rogers uit 1978 met See Believes in Me.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Cent Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.

0: nieuws van 3:30.
1: Curaçao verkent samenwerking met Carrollty voor versterking van gespecialiseerde zorg. Minister van Gezondheid Tyron Boekhout heeft opnieuw overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Colombiaanse Carrollty groep. Het gesprek staat in het teken van het terugdringen van de lange wachtlijsten voor gespecialiseerde zorg op Curaçao. Volgens Boekhout moeten er snel concrete stappen worden gezet. In de gesprekken wordt gekeken naar praktische oplossingen, zoals het tijdelijk invliegen van buitenlandse specialisten en het versterken van de lokale zorgcapaciteit. Ook het organiseren van medische behandelingen in het buitenland, als dat noodzakelijk is, is een optie. Volgens de minister staat de medische noodzaak van de patiënt centraal en worden besluiten pas definitief zodra er haalbare en duurzame afspraken liggen. Het CAP is de oudste middelbare school van het eiland en viert morgen het 85-jarig bestaan. De school grijpt deze mijlpaal aan voor de aftrap van een jubileumjaar onder het motto Talloze generaties, één thuis. De viering valt samen met de officiële oplevering van het schoolgebouw. De afgelopen 2 jaar heeft het een grondige restauratie ondergaan. En met het afronden van dit traject is het onderwijserfgoed van de school hersteld en klaargemaakt voor de toekomst. Het programma voor de leerlingen staat morgen in het teken van de geschiedenis van de school en het werk van naamgever Alejandro Paula. Het jubileumjaar krijgt de komende maanden een vervolg met verschillende activiteiten voor de diverse doelgroepen binnen en rondom de school. En dit was het nieuws. Dit en meer lees je in de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Straks George Michael.

Dan zit mijn show er alweer op voor vandaag. Dank je wel voor het luisteren. Morgen zit ik natuurlijk weer voor je klaar vanaf 2 uur. Ik geef het stokje deze keer over niet aan Vanessa Werkhoven, maar aan Nadine. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier bij haar show. Morgen spreek ik je weer. Nog een hele fijne middag.

0: SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd na een geëxplodeerde powerbank. Daardoor ontstond kort een klein brandje in de cabine. Het vuur was snel onder controle. Na ruim 6 uur landde het vliegtuig op Schiphol. De passagiers vliegen naar verwachting morgen alsnog naar Curaçao. De terugvlucht is uitgesteld. Reizigers overnachten in een hotel. De collegio-professor Dr. Alejandro Paula, het KAP, viert morgen het 85-jarig bestaan. De oudste middelbare school van het eiland opent daarmee een jubileumjaar. Ook wordt het gerestaureerde schoolgebouw officieel opgeleverd. De viering op 18 september staat in het teken van de schoolgeschiedenis en naamgever professor Dr. Alejandro Paula. Leerlingen maken samen een kunstwerk. Dan internationaal nieuws. Burgemeester Joeri Minses van Heumen roept het kabinet op zware criminaliteit aan te pakken. Dat deed hij tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het massale geweld in Overasselt. Daar werd ook stilgestaan bij de dood van beveiliger Barry Leenders. Twee agenten raakten zwaar gewond. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Hij sprak ongeveer 150 partijgenoten toe en steunde kandidaat Stefan Evers. De CDU staat in peilingen net onder Die Linke, maar hoopt op winst. De burgemeester wordt gekozen door het regionale parlement. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil zich opnieuw kandidaat stellen voor het presidentschap, melden Turkse media op basis van een adviseur. Hij zou vervroegde verkiezingen in april 2028 willen uitschrijven. Daarvoor is steun nodig van 360 van de 600 parlementariërs. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Paradise FM. Verkeers.

0: minuten vertraging. En dan op de vluchten die wel gaan, dus niet die van KNAM, daar is er slechts één vertraging te melden op de airport. En dat is op de vlucht vanuit Aruba, die om 4:05 zou landen. Die is ruim een kwartiertje later. Maar kun je dus ook nu al wel gaan verwachten.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Yes, weer even op de plek van Vanessa. Grote stoelendans deze week, maar gezellig dat je erbij bent.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, hoorde je bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Nadine, we hebben eventjes op de plek van Vanessa die een heftige behandeling ondergaat. Nou, ik hoop dat het niet te heftig is, maar voor de zekerheid ben ik hier gewoon. Heeft alles met een tandartsstoel te maken. Nou, hopelijk valt het allemaal mee. Ik neem je in ieder geval mee tot aan 7 uur met daarin leuke dingen. Ik ga het onder andere hebben over Stichting De Hangout. Die hebben een speciale avond die ze gaan organiseren. Real Talk, waarmee jongeren kunnen praten over dingen waar ze het soms wel lastig mee kunnen hebben. Mooi initiatief. Verder is natuurlijk de clean-up aanstaande. Dit weekend steken we allemaal de handen weer uit de mouwen om het eiland een klein stukje schoner te maken. Daar spreek ik Myrthe Verhulst later over. En Bert Agenens schrijft natuurlijk ook weer aan.

maken op een lekker dinertje voor twee. Dat zit er natuurlijk ook altijd in. Vandaag is dat bij nergens minder dan Fort Nassau. Dus ik zou zeggen, blijf hier. Dit is Paradise Wimble op jouw donderdagmiddag. Zometeen de Cutting Crew. En eerst George Michael.

0: Crew bij Paradise. And I Just Died In Your Arms. Ik ben net bijna wel in mijn eigen armpits overleden. Het was even niet zo fresh meer.
1: Paradise FM.
0: En toen heb ik eigenlijk op de reactie gevraagd... Hey, heeft er iemand een deootje mee? Want ja, ik ga zo meteen hier wat mensen ontvangen... en dan is dat toch wel iets frisser als je gewoon een beetje fris ruikt. Dus dat was niet het geval. Maar Marissa die zei, ik heb wel een parfum bij me. Dus ik dacht, dat spuit ik even onder mijn oksels... en dan is het gewoon allemaal weer fris en fruitig. Alleen, het lijkt wel of daar echt een soort van multiplier op gezet is... doordat je dat onder je oksels spuit. En dit is echt heel intens. Het is echt alsof je hier de doeklas binnen komt lopen, volgens mij. Dus, nou ja, het is beter dan een onfrisse, zweterige lucht, denk ik. Dat ergens, maar we gaan zo meteen horen... wat Stichting De Hangout van de lucht, de odeur hier binnen de studio vindt. Maar ook wat Real Talk is, want dat gaan ze organiseren. Eerst Savage Garden.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun u zelf een ultiem dagje paradijs. kleincuraçaotrips.nl.

0: Kanaal 5.
1: KLM vlucht naar Curaçao keert terug door geëxplodeerde powerbank. Goedemiddag, een vlucht van KLM van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag halverwege de Atlantische Oceaan omgekeerd vanwege een geëxplodeerde powerbank aan boord. Het gaat om de vlucht KL735. Volgens inzittenden ontstond er door de ontplofte powerbank een klein brandje in de cabine. Zangeres Zalinka Lister, die aan boord van het toestel zat, vertelt dat het cabinepersoneel het vuur snel onder controle kreeg en dat er geen paniek uitbrak. Uit voorzorg besloot de piloot toch niet verder over de oceaan te vliegen en terug te keren naar Schiphol. Na een doelloze vlucht van ruim 6 uur landde het toestel weer in Nederland. Voor de passagiers is de situatie een flinke tegenvaller. Kalister laat op social media weten dat de sfeer aan boord rustig bleef, maar dat ze zich wel zorgen maakt over haar repetities voor een optreden aanstaande zaterdag op Curaçao. En collegio professor Dr. Alejandro Paula, het KAP, viert morgen het 85-jarig bestaan. De oudste middelbare school van het eiland grijpt deze mijlpaal aan voor de aftrap van een jubileumjaar onder het motto talloze generaties, één thuis. De viering valt samen met de officiële oplevering van het schoolgebouw. De afgelopen 2 jaar heeft het een grondige restauratie ondergaan. Met het afronden van dit traject is het onderwijserfgoed van de school hersteld en klaargemaakt voor de toekomst. Aan de viering op 18 september nemen leerlingen, medewerkers, oud-docenten en alumni deel. Het programma voor de leerlingen staat die dag in het teken van de geschiedenis van de school en het werk van de naamgever, professor Dr. Alejandro Paula. Zij volgen hiervoor workshops en werken gezamenlijk aan een kunstwerk. De dag wordt afgesloten met een bijeenkomst voor de huidige schoolgemeenschap. En gezondheidsminister Tyrone Boekhout heeft opnieuw overleg met vertegenwoordigers van de Colombiaanse Carrollty Groep. Het gesprek staat in teken van het terugdringen van de lange wachtlijsten voor gespecialiseerde zorg op Curaçao. Het is het tweede bezoek van de Colombiaanse zorgorganisatie aan het eiland nadat de minister in juni een tegenbezoek bracht aan Colombia. Het verkorten van de wachtlijst is een van de hoogste prioriteiten van de bewindsman. Volgens hem moeten er snel concrete stappen worden gezet. In de gesprekken wordt gekeken naar praktische oplossingen zoals het tijdelijk invliegen van buitenlandse specialisten en het versterken van de lokale zorgcapaciteit. Ook het organiseren van medische behandelingen in het buitenland, als dat noodzakelijk is, is een optie. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: De toekomst van woonheinen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars. Hey Vincent! Van VincentStens.com. Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: Weekend. Foreigner hoorde je bij Paradise. And I wanna know what love is.
1: Paradise FM.
0: Het is een bijzonder initiatief dat eraan zit te komen. Zeker als teenager is het niet altijd makkelijk om te delen wat er allemaal gaande is. Hoe je voelt, relaties, grenzen, keuzes maken. En Stichting De Hangout die is er om jongeren te steunen om daarover te praten. Op 23 en september en 7 oktober organiseren ze daarom 2 avonden Real Talk. En daarover hebben we het vandaag met Lisa van Safe Place for Me en Niesa van De Hangout en Safe Place for Me. Dankjewel dames dat jullie er zijn. Welkom. En ja, Real Talk, het zegt natuurlijk al best wel een hoop. Waar gaat het precies over?
2: Bij Real Talk praten we eigenlijk met jongeren over mentale gezondheid onderwerpen. En dat gaat soms over bijvoorbeeld hoe je met stress kan omgaan. Soms bijvoorbeeld over hoe je met relaties kan omgaan. Hoe je grenzen kan voelen en hoe je ze kan aangeven bijvoorbeeld. En deze keer gaat het 23 september over toekomst en passie. Dus hoe kom je er nou achter wat bij je past? En ook en 7 oktober over relaties. En dan gaan we dus ook kijken van hey, wat zijn green flags, wat zijn red flags en hoe kan je daarmee omgaan.
0: En als we het dan hebben over toekomst en passie, dan zit er natuurlijk ook een studiekeuze bijvoorbeeld gedeelte in. Wat zijn nou dingen waar jongeren dan mee bij jullie komen?
2: Nou ja, de avond gaat ook vooral om voelen dat het oké is om je eigen pad te bewandelen. En mm-hmm. Ja, iedereen daar gewoon zijn eigen tempo in heeft. En dat we ook gewoon helpen met kijken naar wat past bijvoorbeeld echt niet bij je. En dan ja. Moet je dat ook weer voor om mee te nemen. We gaan geen studiekeuzes maken samen.
0: Nee.
2: Maar we brengen gewoon net een stapje dichterbij eigenlijk.
0: Ja, en soms heb ik het idee dat er ook veel vanaf boven verwacht wordt. Hè, vanaf de ouders die een bepaalde studie voor zich zien bij hun kinderen. Hoor je dat ook veel? Dat misschien mensen niet heel erg hun hart durven volgen altijd. Omdat dat niet heel erg veel betalend is bijvoorbeeld.
3: Ja, dat klopt helemaal. En daarom focussen we ook vooral in deze avonden hoe eigenlijk je ook om kan gaan met je ouders. Mm-hmm. En wat je kan verwachten en hoe je het beste reactie kan hebben hierop.
0: Ja.
3: Dus we focussen zeker daarop. En eigenlijk net als Lisa zei, dat het meest is om hoe je gaat reguleren, dus je mee omgaan met je emoties. En niet per se om die studiekeuze en wat je ouders zijn, maar hoe ga jij om met wat aan de hand is eigenlijk.
0: Ja. En als ik dan kijk naar zo'n avond, hoe ziet dat eruit? Is het vooral dat jullie uitleg geven of is het echt een soort van behandelen van vragen van jongeren die zelf hun hand opsteken en zeggen ik zit hiermee?
2: Nee, het is echt een interactieve avond. Dus we beginnen altijd de avond wel met een beetje kennis maken met elkaar. De groep comfortabel krijgen. En vervolgens doen we eigenlijk soms een klein beetje uitleg. Maar vooral heel veel doen en gewoon heel veel ervaren. Want daar gaat het om, denk ik, om zelf te ervaren hoe het is om een bepaald iets in te zetten. Of een bepaalde interesse te voelen.
0: Mm-hmm.
2: En ja, daar gaat het echt om het ervaren.
0: Ja, je zegt doen en ervaren. Ik zie dan een soort van rollenspel vormen waarin je met je ouders of met anderen gaat praten. Is dat ook wat er gebeurt?
3: Ja,
0: ja.
3: We hebben dat eens geprobeerd.
0: Ja,
2: zeker.
3: Het was een heel verrassende situatie. Maar we proberen zeker rollenspellen in te zetten. Tekenopdrachtjes. Wat nog meer conversaties. Bijvoorbeeld waar ze een casus krijgen en dan moeten ze zelf een beetje uitzoeken wat ze gaan doen met elkaar. Dus dan kunnen ze ook uiteindelijk een moreel uit die hele casus uithalen. Dus ja, ik denk heel interactief.
2: Ja.
0: En wat zijn nou dingen waarvan jullie zeggen, ja, dit doen wij niet. Of dit is net iets wat je zelf moet uitzoeken. Misschien mensen die ergens mee komen en dan zeggen ja, maar hier is de avond niet voor bedoeld.
2: Nou ja, wij zijn geen klinisch psychologen. Dus we kunnen mensen niet behandelen. Daar gaat het niet om.
0: Ja.
2: We kunnen wel een luisterend oor bieden natuurlijk. Mm-hmm. En ik ben ook van Safe Place for Me. Dus als er benodigdheden zijn voor ja, een resource of zo, kan ik best met je meedenken. Maar het is niet, als je therapie nodig hebt, is het niet per se de plek om te komen. Maar het is wel om met anderen te connecten die ook misschien onzeker zijn. Tiener zijn is gewoon intens. Er zijn veel keuzes om te maken, veel dingen waar je doorheen gaat. En daar willen we gewoon een beetje aan bijdragen. Maar als je er heel diep doorheen zit, is het niet dat wij dat kunnen oplossen.
0: Nee, helder. Ik denk dat elke tiener in general wel ergens mee struggelt en hier wat uit kan halen. Is het nou de een of de andere avond? De 23e woensdag beginnen jullie en dan woensdag de 7e van oktober is de volgende avond. Van 6:15 tot 8:30 bij de Hangout. Maar je moet je wel opgeven van tevoren.
2: Klopt.
3: Ja. We hebben een vorm voor inschrijving. Mm-hmm. Dus schrijf maar in. Je kunt dat vinden op de Hangout. De page van Hangout.
2: Instagram.
3: En ik denk ook Safe Place for Me.
2: Ja, ja, allebei is goed.
3: Dus schrijf op en we hebben echt leuke activiteiten ingepland. Vooral voor die toekomst.
0: Ja.
3: Hebben we iets nieuws gepland. Zullen we een beetje
2: aangeven? Ja,
3: we zijn van plan eigenlijk om een vision board te gaan doen.
0: Oh, superleuk.
3: Dus dit wordt echt een intieme gedeelte van deze stuk. En ik denk dat het leuk gaat worden, zeker. Dus als jullie interesse hebben,
2: schrijf in.
3: Schrijf in.
0: Bij Stichting de Hangout of Safe Place for Me. Dank jullie wel dat jullie er waren.
2: Dank je wel.

zeker naar Paradise 103.1 FM met The Course Radio, hoorde je. Het is 5 minuten voor 5 geworden. Bijna tijd om de werkdag af te sluiten. En dat vier je natuurlijk met misschien wel een diner voor 2. Vandaag maak je kans op lekker te gaan eten bij Fort Nassau. We spelen een nieuwe ronde van de muziekquiz. We gaan het hebben over de Curaçao Cleanup. Een van de grootste schoonmaak-events van het eiland. Hathaway komt eraan. En eerst Van Velzen. Dit is Baby.

0: and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: hand van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punga en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Lex Jansen met het nieuws. Selicor heeft de veiligheidsmaatregelen op landfill Malpais aangescherpt na de brand in de bandenopslag. Bezoekers mogen het terrein alleen op om afval te storten en moeten de instructies van medewerkers volgen. Statenlid David Severina vraagt de overheid om duidelijkheid over de oorzaak, de luchtkwaliteit, de communicatie met omwonenden, evacuatieplannen en betere afvalscheiding op Curaçao. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd na een geëxplodeerde powerbank. Daardoor ontstond kort een klein brandje in de cabine. Het vuur was snel onder controle. Na ruim 6 uur landde het vliegtuig op Schiphol. De passagiers vliegen naar verwachting morgen alsnog naar Curaçao. De terugvlucht is uitgesteld. Reizigers overnachten in een hotel. Dan internationaal nieuws. Burgemeester Joeri Minses van Heumen roept het kabinet op zware criminaliteit aan te pakken. Dat deed hij tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het massale geweld in Overasselt. Daar werd ook stilgestaan bij de dood van beveiliger Barry Leenders. 2 agenten raakten zwaar gewond. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Hij sprak ongeveer 150 partijgenoten toe en steunde kandidaat Stefan Evers. De CDU staat in peilingen net onder Die Linke, maar hoopt op winst. De burgemeester wordt gekozen door het regionale parlement. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil zich opnieuw kandidaat stellen voor het presidentschap, meldde Turkse media op basis van een adviseur. Hij zou vervroegde verkiezingen in april 2028 willen uitschrijven. Daarvoor is steun nodig van 360 van de 600 parlementariërs. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Paradise FM.

0: Amway richting de rotonde Santa Rosa. 9 minuten vertraging hier op de Schottengatweg Noord. Beide kanten op als je vanaf Emmastad richting Palo Blanco rijdt. Misschien daar een ongeluk gebeurt. Op de airport inmiddels geen vertragingen. Ondanks de vlucht KL 735 die uiteraard weer om is gedraaid. Zoals je al in het nieuws hoorde.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks

0: 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun u zelf een ultiem dagje paradijs. kleincuraçaotrips.nl.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Nadine Roos.
4: De voorbereidingen voor de clean-up zijn in volle gang. Daar hoor je zo meer over. Eerst Hathaway.
3: Paradise FM.

0: Hey, hoorde je op jouw donderdagmiddag bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: De werkdag zit er weer op. Ik heb een hele hoop petten op deze week, merk ik. Vanochtend tussen 10 en 12 was ik nog Joris Reer. Vanmiddag ben ik Vanessa. En zaterdag ben ik gewoon weer mezelf tussen 12 en 2. Het is een gekke stoelendans, maar het is leuk om ook hier weer eens op de middag te zijn. Gezellig dat je er ook bij bent. Komend uur heb ik het onder andere nog over de Curaçao Cleanup. De Curaçao Cleanup. Moet het wel goed uitspreken. Dat gaat natuurlijk morgen en overmorgen weer plaatsvinden. Wordt van alles gedaan om het eiland weer een stukje schoner te krijgen. Meerte Verhulst, die gaat er straks alles over vertellen. Bert Agenent is er ook weer bij om jou leuke filmtips te geven. Dingen die je echt moet gaan zien. Ik heb gisteravond wat bekeken en ik vind er wat van. Nou, misschien jij ook wel. Daar gaan we het komend uur nog over hebben. Je maakt natuurlijk ook weer kans op een diner voor twee. En dit schijnt ook een aanrader te zijn om te gaan zien. Ik weet eigenlijk niet of hij in de Curaçaose bioscoop is. De docu over Oasis. Don't Look Back in Anger.

0: vind het altijd heel grappig als mensen dan de antwoorden van de muziekquiz doorsturen. Van echt uren geleden. Ik vraag me dan altijd af, is dat gewoon dat je dan pas de tijd hebt om te appen? Want we hebben dat echt... Wanneer heeft iemand dat voor het laatst gespeeld? Ik denk 2 uur geleden of zo.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En dan denk je opeens 2 uur later, laat ik even het antwoord appen. Ja, ik krijg nu van... Ja, er staat ook geen naam bij. You. Ja, ga niet je nummer noemen natuurlijk. Maar het is heel interessant. Ik wou het net gaan spelen en dan komt het antwoord opeens binnen. Nou, goed. Of het antwoord is, daar gaan we zo meteen over iets meer dan een uur achterkomen. Maar je kan nog steeds meespelen. Als je denkt, wil eten bij Fort Nassau. Een van die mooiste plekken op het eiland. Waarbij je niet alleen prachtig op de brug uitkijkt, maar eigenlijk over het hele eiland. Met natuurlijk de lekkerste gerechten van toch net een niveautje hoger. Dan is dit jouw moment, want ik mag daar een diner gaan weggeven. Voor degene die ook het antwoord weet op deze vraag.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Nou, weet je ook het antwoord? Of herinner je het nog van 3 uur geleden dat je toen ook al mee had willen spelen? Je mag elk moment van de dag gewoon nog jouw antwoord doorsturen via 675-1031. En wie weet spreek ik jou dan over iets meer dan een uurtje. Ga je lekker naar Fort Nassau.

0: krijgt er spontaan zin in een salsa party van Marc Anthony en Jennifer Lopez. No me amis, hoorde je bij Paradise. Zometeen hebben we het over de Curaçao Cleanup. Morgen en overmorgen gaan we ons best doen om het eiland weer een stukje schoner te krijgen. Daarvoor schuift Meerte Verhulst van de Cleanup aan. Ook Eros Ramazzotti en Bobby Brown, hoor je zo.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar

0: E3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: 6.
1: KLM vlucht naar Curaçao keert terug door geëxplodeerde powerbank. Goedemiddag, een vlucht van KLM van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag halverwege de Atlantische Oceaan omgekeerd vanwege een geëxplodeerde powerbank aan boord. Het gaat om de vlucht KL735. Volgens inzittenden ontstond er door de ontplofte powerbank een klein brandje in de cabine. Zangeres Cisalinka Liester, die aan boord van het toestel zat, vertelt dat het cabinepersoneel het vuur snel onder controle kreeg en dat er geen paniek uitbrak. Uit voorzorg besloot de piloot toch niet verder over de oceaan te vliegen en terug te keren naar Schiphol. Na een doelloze vlucht van ruim 6 uur landde het toestel weer in Nederland. Voor de passagiers is de situatie een flinke tegenvaller. Calister laat op social media weten dat de sfeer aan boord rustig bleef, maar dat ze zich wel zorgen maakt over haar repetities voor een optreden aanstaande zaterdag op Curaçao. En collegio professor Dr. Alejandro Paula, het KAP, viert morgen het 85-jarig bestaan. De oudste middelbare school van het eiland grijpt deze mijlpaal aan voor de aftrap van een jubileumjaar onder het motto talloze generaties, één thuis. De viering valt samen met de officiële oplevering van het schoolgebouw. De afgelopen 2 jaar heeft het een grondige restauratie ondergaan. Met het afronden van dit traject is het onderwijserfgoed van de school hersteld en klaargemaakt voor de toekomst. Aan de viering op 18 september nemen leerlingen, medewerkers, oud-docenten en alumni deel. Het programma voor de leerlingen staat die dag in het teken van de geschiedenis van de school en het werk van de naamgever, professor Dr. Alejandro Paula. Zij volgen hiervoor workshops en werken gezamenlijk aan een kunstwerk. De dag wordt afgesloten met een bijeenkomst voor de huidige schoolgemeenschap. En gezondheidsminister Tyrone Boekhout heeft opnieuw overleg met vertegenwoordigers van de Colombiaanse Carrollty-groep. Het gesprek staat in teken van het terugdringen van de lange wachtlijsten voor gespecialiseerde zorg op Curaçao. Het is het tweede bezoek van de Colombiaanse zorgorganisatie aan het eiland nadat de minister in juni een tegenbezoek bracht aan Colombia. Het verkorten van de wachtlijst is een van de hoogste prioriteiten van de bewindsman. Volgens hem moeten er snel concrete stappen worden gezet. In de gesprekken wordt gekeken naar praktische oplossingen, zoals het tijdelijk invliegen van buitenlandse specialisten en het versterken van de lokale zorgcapaciteit. Ook het organiseren van medische behandelingen in het buitenland, als dat noodzakelijk is, is een optie. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
2: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
3: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Cent Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
0: Dit is Paradise FM.
1: Nu, Nadine Roos. Alweer de 14e editie van de cursus.

0: Inmiddels Ramos Zotti en Tina Turner. Cosa della Vita, hoor je.
1: Paradise FM.
0: Morgen en overmorgen vindt de 14e editie van de World Cleanup Day plaats op Curaçao. En het is een speciale editie dit jaar. Want de Blue Wave die moet gaan overvloeien in de Green Wave. Meer dan 2000 lokale vrijwilligers worden er verwacht. En natuurlijk is zij ook weer van de partij Miss Cleanup, Meerte Verhulst. Welkom.
2: Nou, wat een mooie introductie.
0: Ja, zo mag het toch wel echt heten inmiddels.
2: Ja, nou, en ik heb gelijk een primeur voor je. Want jij zei net, het zijn 2000 vrijwilligers en ondertussen staat de teller op 2500.
0: Kijk, 500 zijn er nog binnengekomen in de tussentijd.
2: Dus, ja, toch altijd last minute nog even mensen die zeggen, ja nee, kom op, we gaan het doen.
0: Ja, dat is altijd een beetje de Curaçao-cultuur. Hè? Op het laatste moment nog even je ticket kopen.
2: Nou, en het heeft ook te maken dat we zeggen, iedereen die nu in de auto rijdt, ik zou zeggen, kijk even om je heen. Want Curaçao is gewoon ontzettend vies. En een van de doelen van ons is to reduce trash blindness. Mm-hmm. En door constant te praten over wat je allemaal om je heen ziet. Ja, dan is wel dat mensen het echt gaan zien hoe vies het is. En dan zeggen ze, nee, dit kan echt niet. Dus iedereen doet mee. 2500 man gaan we vrijdag en zaterdag gaan we de straat op. Meer dan 121 locaties dit jaar. Mm-hmm. Dus iedereen die in de auto zit, ook op vrijdag en op zaterdag, rij rustig. Want ze zijn overal. We zijn overal rond Curaçao. Let op onze vrijwilligers.
0: Ja. Het is natuurlijk helaas een terugkerend topic. En ik denk dat ik deze vraag ook al wel vaker aan jou heb gesteld. Heb je het idee dat er een licht aan het einde van de tunnel is? Dat het een beetje beter aan het worden is?
2: Ja, ik zie verschil. Want sommige plaatsen noemen we de usual suspects. Mm-hmm. Plaatsen die altijd weer schoongemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld daar bij de Fokkerweg, Rondeklip. Dat zijn plaatsen, die moeten elk jaar. Maar er zijn ook heel veel plaatsen die zijn gewoon schoon. Die hoeven niet meer schoongemaakt worden. Ik zeg altijd, trash loves company. Mm-hmm. Dus als er viezigheid ligt, vinden mensen het iets minder erg om nog even wat bij te gooien. En als het schoon is, dan is die drempel toch wat hoger. Dus daarin zie ik verschil. We hebben de eerste jaren ons ontzettend gefocust op dumpvuil. Mm-hmm. Ja, toen kwamen de kilo's, hadden we echt enorme opbrengsten. Onze focus is nu vooral op zwerfvuil. Omdat dat is gewoon, dat zie je gewoon overal. Het is vreselijk om te zien. En ik heb zoiets van, als je trots bent op je eiland. Ja, laten we dat dan even met z'n allen opruimen. Ja. Het grappige is, je zei al, jij zit echt al, we zitten al 14 jaar, doe ik dit al. Ja. Met een heel team. En het is grappig, want ik heb dus heel veel gesprekken over zwerfvuil. En het leuke is, nog nooit heeft iemand gezegd, ja hoor, dat doe ik. Ja, ik gooi die flesjes naar buiten.
0: Nee.
2: Nooit.
0: Nee.
2: Nou, als je rondkijkt, dan zie je toch echt overal van alles liggen.
0: Ja.
2: Dus, en we gaan zeker niet altijd schoonmaken. Dat is zeker niet onze bedoeling. Mm-hmm. En daarom hebben we ook een hoogwaardig lesmateriaal ontwikkeld. Wat voldoet aan de eindterm en alles voor teenagers. Want teenagers beginnen zelf ook een beetje te consumeren, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus we hebben educatief materiaal. We hebben bewustwordingscampagnes. En we zien dus wel, de verontwaardiging neemt toe. En het wordt ook een bredere discussie. En wat ik ontzettend gaaf vind, je noemde net de Green Wave. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het Radulfus College, die hebben zichzelf de Green Wave Team genoemd. Mm-hmm. En die gaan nu samen met de Knoekelman gaan ze de flesjes in de buurt opruimen om te sparen voor een 3D-printer. Dus wat ik ontzettend mooi vind is dat zo'n evenement brengt zoveel mensen samen. Er worden connecties gemaakt, bruggen gebouwd.
0: Ja.
2: Het is gewoon ontzettend leuk.
0: Ja, en heb je ook het idee dat, zeg maar, je had het net al een beetje over die trots, hè, die je natuurlijk opgloeide na het hele WK en alles. Dat dat ook een beetje helpt om te laten zien waar we trots op zijn, dat dat ook mooi moet zijn?
2: Ja, zeker. Want van je eiland houden is natuurlijk veel meer dan een prachtig mooi blauw shirt dragen. Mm-hmm. Van je eiland houden is ook gewoon even 4 uur per jaar handen uit de mouwen. En ook gewoon het hele jaar door. Kleine acties met een heel groot verschil. Dus bijvoorbeeld recyclen. Zorg dat je over een paar jaar zit onze landfill vol. We feesten nog volop door, maar dat is er, zit er gewoon aan te komen. Dus ga recyclen. Zorg als je in de pick-up even je jug vult met ijs, dat die zak niet uit je pick-up kan vliegen. Mm-hmm. Want als je nu naar Bandenbouw rijdt, zie je dus gewoon links en rechts over die ijszakken liggen.
0: Ja.
2: Dus voorkom die zwerfvuil. Het zijn kleine acties met een heel groot verschil. Dus en ik zie wel dat mensen steeds bewuster worden van ja, wacht even, dit kan niet. Het is een bergrens. Het is schaamt je gewoon. Als je met toeristen, nou ja, we hadden het net hier even over dat jij surft en dat je daar ook aangespoeld afval ziet. Mm-hmm. Daar schaam je je gewoon voor als je dat met trots aan je toeristen of aan je medevrienden moet laten zien.
0: Ja.
2: Dus
0: absoluut.
2: Laten we dit gewoon met z'n allen. Het is heel makkelijk om achterover in je stoel te zitten en zeggen, ja, anderen moeten het fixen.
0: Ja.
2: Weet je, dat is natuurlijk het allermakkelijkste. Of is het al geweest?
0: Ja.
2: Het is er. En wat ik heel leuk vind om te zien is dat ook deze positieve sfeer. Dus we zijn een groep aan het schoonmaken. En elk jaar hoor ik weer, ja, ik begon met z'n tienen. En we zijn eindig met z'n twintigen.
0: Ja.
2: Mensen uit de buurt denken, oh nee, maar als jullie bij mij in de buurt gaan schoonmaken, mm-hmm. Ja, ik doe wel even mee. En dat is heel mooi om te zien hoe we gewoon dit met z'n allen samen doen.
0: Ja, dus de Blue Wave verbindt, maar de Green Wave net zo goed.
2: Ja, en de Green Wave, dat is iets wat we hebben dat onlangs gelanceerd. En dat is iets wat niet een korte termijn campagne is. Dus hierna ben je nog niet van de stichting Curaçao Cleanup af. Want dan gaan we weer vol door met de Green Wave om toch die bewustwording verder uit te breiden.
0: Ja. Maar morgen en overmorgen gaan jullie schoonmaken. Je zei het net al, de registratie is eigenlijk gesloten. Ja. Er zijn nog 500 bijgekomen. Maar misschien luisteren er nu mensen en die waren al op de website en er stond, dat kan niet meer, maar het kan nog wel, hè?
2: Nou ja, kijk, Vicky die gaat nu heel boos op me worden. Nee, maar mensen kunnen altijd nog een PM sturen van, hey, ik heb deze locatie.
0: Ja.
2: Ik ga dat doen. Bijvoorbeeld, ik zit in een buurt-app groep en die gaan morgen schoonmaken. En dan zeg ik altijd, kan je dan niet de kilo's doorgeven? Want voor ons meten is weten. Het is altijd heel belangrijk om te weten hoeveel kilo we hebben opgehaald.
0: Ja.
2: Maar er zijn naast ons ook morgen en vooral op zaterdag heel veel initiatieven. Nou, het zou mooi zijn als je, ook al ben je nog niet met ons aangesloten, maar je gaat in de wijk-app, heb je al bedacht dat je dit gaat doen.
0: Mm-hmm.
2: En besloten, geef even door, maak even een foto. Kijk, dit hebben we opgeruimd. Mm-hmm. Sommige mensen zeggen namelijk, het is zo weinig. Ik heb het in mijn kliko gedaan.
0: Ja.
2: Maar voel je vrij om het te delen. Ons telefoonnummer staat op de Facebook van de Curaçao Cleanup. Dus app ons vooral om het gave nieuws met je te delen.
0: Ja.
2: En morgenochtend hebben we hartstikke vroeg hebben we de kick-off bij de broeder Rigoberto School.
0: Mm-hmm.
2: En die zijn gisteren al begonnen. Dat is in bij Santa Rosa. Gaan morgen door. Ja, dat vind ik zo fantastisch om te zien hoe vooral dit jaar de opkomst van scholen is enorm.
0: Echt goed.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja. En elk stapje brengt ons weer dichterbij een schoner eiland.
2: Ja, een schoner eiland wat we allemaal willen.
0: Yes. De Curaçao Cleanup morgen en overmorgen. Draag je steentje bij als je nog wel tijd hebt. Meerte Veels, dank je wel voor het komen.
2: Graag gedaan. Bedankt.
0: En we gaan luisteren naar Bobby Brown, die ook die kleine stapje zet. Every little step hoor je nu op Paradise.

Maroon 5 bij Paradise en Memories. Zometeen duiken we weer in de wereld van de film. Doen we natuurlijk, we werd aangenet. We hebben het over de Lanterns zometeen. Billy Joel komt eraan. You're the only human. En eerst Fool's Garden. Dit is Lemon Tree.

0: tot zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival, waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond, waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
3: Hey Vincent! Van VincentStens.com.
2: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie GrandWindsockOceanClub.com.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
5: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Selicor heeft de veiligheidsmaatregelen op landfill Malpais aangescherpt na de brand in de bandenopslag. Bezoekers mogen het terrein alleen op om afval te storten en moeten de instructies van medewerkers volgen. Statenlid David Severina vraagt de overheid om duidelijkheid over de oorzaak, de luchtkwaliteit, de communicatie met omwonenden.

0: renovatieplannen en betere afvalscheiding op Curaçao. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd na een geëxplodeerde powerbank. Daardoor ontstond kort een klein brandje in de cabine. Het vuur was snel onder controle. Na ruim 6 uur landde het vliegtuig op Schiphol. De passagiers vliegen naar verwachting morgen alsnog naar Curaçao. De terugvlucht is uitgesteld. Reizigers overnachten in een hotel. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Vooral techbedrijven waren in trek. De BBB wil verder praten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op een uitnodiging van premier Rob Jetten. Jetten noemt dat raar. Volgens Vermeer was de steun vooral een signaal, omdat het kabinet niet wil bewegen op het stikstofdossier. De Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd tegen de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën verwerkt het platform betalingen voor schepen in de straat van Hormuz en sluist het honderden miljoenen dollars door naar de Iraanse revolutionaire garde. Achter Bitbank zit de Iraanse zakenman Babak Sanjani. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Het is rustig op de weg vandaag. Eigenlijk nog maar 1 noemenswaardige vertraging over. 6 minuten sta je vast op de Siru-Loraweg richting de rotonde Santa Rosa. En verder naast de vertraagde, of nou ja, de omgedraaide KLM-vlucht... ook geen vertragingen op de airport te vinden.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief twee consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie GrandWindsockOceanClub.com. Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Trail Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd.

0: 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Nadine Roos.
2: Nou, inderdaad alweer bijna Fish Friday. Maar eerst de donderdagavond.

0: Angel op jouw donderdagavond bij Paradise. Your only jongen hoorde je.
1: Filmfanaat tot laat.
0: En in de studio is aangeschoven Bert, welkom.
2: Dankjewel. Ik vind dat zo'n leuk intro, dat van Filmfanaat.
0: Het is wel gelijk heel rustgevend. Hè? Je voelt echt de zen op je neerdalen als je dit luistert.
2: Dus als je nu in de file staat, hey, chill man, it's all good.
0: Ja, precies. Ja, alle stress van de dag glijdt spontaan van je af.
2: Heb je trouwens naar de Emmys gekeken afgelopen maandag?
0: Nee.
2: De Emmys, dat is dus de Amerikaanse televisie awards, right? Die afgelopen maandag. En ja, er waren een paar leuke series en televisiefilms die werden bekroond. Dus deze week hebben wij gekeken naar een serie. Geen film, maar naar een serie.
0: Klopt.
2: En nu jij.
0: En nu ik. Je wil dat ik mijn persoonlijke ervaring hiermee vertel.
2: Ik wil even dat je persoonlijke ervaring deelt. Want ken je Lantern? Ken je de Green Lantern?
0: Nou, ik heb daarvan gehoord.
2: Het is dus een superheld, right?
0: Ja.
2: Oké.
0: Ja, ik ben dus ook gisteravond uiteindelijk ook nog begonnen aan die echte film. Want,
2: kan je nagaan?
0: Ja, eerder heb ik deze aflevering van de serie dus al gezien. Want elke keer dacht ik na 10 minuten, oh ja, dit heb ik al gezien. Even verder scrollen. En uiteindelijk ben ik zo de hele aflevering doorgegaan. Ja. Dat ik tot de conclusie kwam, ja, ik heb dit al gezien. Maar ik begreep het toch nog niet helemaal. Dus uiteindelijk ben ik ook nog begonnen aan The Green Lantern. Maar toen hoorde ik iemand naast me al snurken. Dus dat heb ik toen uiteindelijk ook maar weer uitgezet. Dus ik ben eigenlijk niet heel veel opgeschoten gisteravond.
2: Wie zat naast je te snurken?
0: Ja, mijn vriend. We kijken altijd in bed. Dus op zich, hij valt al redelijk snel in slaap.
2: Maar hij is dus fan van...
0: Hij zei, ja, als je achtergrondinfo wil, dan moet je dat gewoon aan mij vragen. Dus ja, hij had er alles over willen vertellen.
2: Leuk. Maar hij had er gewoon bij kunnen zitten, vind ik.
0: Dat heb ik ook wel gezegd. Maar
2: dat niet?
0: Nee, dat...
2: Oké. Nee. Dus ja, we hebben gekeken naar Lanterns. Dat is een serie wat nu te zien is op HBO Max. Mm-hmm. Met in de hoofdrol onder andere Aaron Pierre. Dat is een Engelsman die zijn vader half Curaçaos, half Sierra Leone is, zeg maar. Mm-hmm. Dus hij heeft een Curaçaos bloedje in zich. Mm-hmm. En hij is een van de hoofdpersonen. Ook leuk om ja, als je dat zo ziet, denk je, hey, jullie Curaçao, ongeveer.
0: Hij scheen hier ook een keer te zijn geweest, een tijdje terug. Ja, en ook iedereen helemaal wous.
2: Ja. Precies. Ja. Maar in ieder geval, hij heeft inderdaad een... Ja, hij heeft iets met Curaçao, logisch. Maar waar gaat Lanterns over? Nou, Green Lantern, dat is dus een superheldenfilm of serie... of eigenlijk een comicboek van de jaren 40. Mm-hmm. En het gaat over een intergalactic, zeg maar, police force, justice force. Mm-hmm. Die zorgt ervoor dat er gewoon vrede heerst tussen de planeten.
0: Ja.
2: En dan hebben ze dus voor het eerst iemand van de aarde, een mens, die dan ook een Green Lantern is. Want normaal zijn het wezens uit allerlei planeten. En die persoon, dat is dus een Hal Jordan, die heeft een vervanger nodig. Mm-hmm. Hij heeft dus een backup nodig voor het geval iets hem gebeurt. En dat is ene John Stewart, die wordt gespeeld door Aaron Pierre. En in de serie is het zo dus dat hij opgeleid wordt om de volgende Green Lantern te worden. Maar wat het interessant is, want meestal hebben superhelden films en series een bepaalde formule. Mm-hmm. En wat ze hier hebben gedaan, degene die dus deze series hebben geschreven en geregisseerd, die dachten van, we gaan er een soort mix van maken. We maken er eigenlijk een soort true detective serie van. Hè? Een beetje suspense detective-achtige serie. Met een vleugje superhelden mix erin.
0: Ja.
2: Waardoor je dus eigenlijk kijkt naar een...
0: Het is niet actie.
2: Het is ook van, oké, who's done it? Like, what's happening? Like, who's to blame? What's happening over here? Dus ik vond persoonlijk interessant. Omdat ik dacht van, ik ga kijken naar een superheldenserie. Maar nee, ik keek dus naar een soort detective serie.
0: Mm-hmm.
2: En daardoor werd ik steeds meer en meer ingetrokken, vond ik, in die serie.
0: Ja.
2: Er zijn nu 5 afleveringen uit. Maar er komen er uiteindelijk nog 3.
0: Elke week komt er een nieuwe uit.
2: Precies, elke zondagavond komt er een nieuwe uit. Uiteindelijk zullen er 8 komen dit seizoen.
0: Mm-hmm.
2: En de manier waarop het nu gaat, het is verschrikkelijk populair. Niet alleen maar in Noord-Amerika, maar ook echt gewoon over de hele wereld. Dus ik denk dat er een tweede seizoen aankomt.
0: Ja.
2: Maar dat weet ik nog niet. Maar ja, ik vond het leuk omdat het niet je typische superheldenserie is.
0: Nee,
2: maar jij had zoiets van, Forward, forward, forward.
0: Dus, dat is gewoon omdat ik dus niet doorhad dat ik dit al gezien had.
2: Kan je nog herinneren de eerste keer dat je het zag? I mean, dit...
0: Ja, dat is dan een tijdje, een paar weken geleden. Dus, want het is nog niet zo lang uit, toch?
2: Nee,
0: precies. Maar dus het kan niet zo heel lang geleden zijn. Maar ik weet wel dat ik toen een beetje sleepy was. Dus dan val je zo in en out of de serie. Dus dat is wat mij is overkomen. Ik merk wel dat bij alle superheldenfilms, de hele Marvel, andere films, dat ik heel vaak het idee heb dat ik te laat instap, zeg maar. En dat zegt mijn vriend dan ook altijd. Ja, maar jij hebt dan ook deel 1 dit en dit niet gezien. En ja, we zitten nu bij Spider-Man. Ik wil eigenlijk met jou naar de bioscoop, maar dan moet je eerst dit en dit en dat kijken. Maar eigenlijk moet je, voordat je Spider-Man 1 kijkt, moet je dan ook weer Supergirl 3 hebben gezien. Want anders begrijp je niet waar Spider-Man 3 zo meteen naartoe gaat.
2: Ik begrijp. Er moet dus inderdaad een bepaalde background. Weet je, dat is een hele goede punt. Ik had dat niet met deze.
0: Oké.
2: Ik denk persoonlijk dat, al kende ik dat hele Green Lantern niet. En ik heb ook inderdaad die ene film gezien met Ryan Reynolds, dat verschrikkelijk slecht was. Maar als ik zelfs dat, de hele history er niet bij had, had ik er volgens mij toch naar gekeken. Okay. Zonder dat te weten te hebben. Omdat het, wat ik al zei, er zit een soort detective mystery element er doorheen. Dus en daar heb je eigenlijk niet, vind ik dan, die achtergrond nodig voor van wat is nou de Green Lantern.
0: Nee, dus dat is wel goed om te zeggen, hè? Dus ook voor mensen die helemaal noob zijn in de superhelden scene. Je kan dit gewoon meekrijgen zonder dat je de background info nodig hebt.
2: Ik denk het wel. Ik bedoel, ja, mensen, laat ons weten. Lanterns, dat is de serie waar we naar gekeken hebben. Is nu te zien op HBO Max. 5 afleveringen, nog 3 te gaan. Elke week komt er een nieuwe uit. Ik ben fan.
0: Ja, ik ga het dan gewoon ook voor de tweede aflevering nu wel volledig kijken. Zonder dat ik alles 2 keer moet zien om het te begrijpen. Ik ga gewoon een beetje uitgerust beginnen aan het kijken. Dat lijkt me verstandig.
2: Oké, dan doen we dat.
0: Ja.
2: Maar dan laat je me later weten of je fan was, ja of nee?
0: Ja.
2: Okay,
0: zullen we dat doen?
2: Ja, dat is goed.
0: Oké. Hey Bert, dank je wel dat je er was.
2: Ja, graag gedaan, Nadine.
0: En veel plezier met de nieuwe aflevering van... Oh ja, je wilde deze horen.
2: Ja, welke?
0: Wees vergeten, dit heb je aangevraagd.
2: Oh ja.
0: Nog een keertje, doen we even weer vanaf het begin.
2: Weet je waarom? Nou. Hij mag draaien.
0: Ja, maar 12 seconden heb je.
2: Oké, cool. Omdat het speelt zich allemaal af in een heel klein dorpje in Nebraska.
0: Nebraska.
2: I mean, you can't get more western or more old sound than that. Daarom heb ik dit afgevraagd.
0: Lil Nas X, samen met Billy Ray Cyrus. We komen helemaal in de deep American vibes.
2: There you go.
0: Old Town Roads, hier bij Paradise.

2 & 1 is er slechts één van de 291 songs die zij maar liefst hebben uitgebracht. 25 september, dan is het zover. Dan zijn zij 50 jaar in het vak. Er is een boek geschreven, U2 Complete, waarin al die nummers worden beschreven. Het is een Frans boek dat daar heel diep op ingaat. 291 nummers in je hele carrière. Dat is toch wel iets om trots op te zijn. Je hoort ze niet allemaal voorbij komen hier bij Paradise, maar toch wel heel erg regelmatig. Fijne muziek. Zometeen van de Dexys Midnight Runners. Come on Eileen komt eraan. De muziek is uitslag ook. En eerst de jeugd van tegenwoordig.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij CarTeam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
5: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
6: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
7: Zwemmen?
6: Ja!
7: Glijbanen?
6: Ja!
7: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
6: Dat wil ik!
7: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
6: Ik ben er helemaal klaar voor.
7: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.

0: half zeven.
1: KLM-vlucht naar Curaçao keert terug door geëxplodeerde powerbank. Goedemiddag, een vlucht van KLM van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag halverwege de Atlantische Oceaan omgekeerd vanwege een geëxplodeerde powerbank aan boord. Het gaat om de vlucht KL735. Volgens inzittenden ontstond er door de ontplofte powerbank een klein brandje in de cabine. Zangeres Zalinka Lister, die aan boord van het toestel zat, vertelt dat het cabinepersoneel het vuur snel onder controle kreeg en dat er geen paniek uitbrak. Uit voorzorg besloot de piloot toch niet verder over de oceaan te vliegen en terug te keren naar Schiphol. Na een doelloze vlucht van ruim 6 uur landde het toestel weer in Nederland. Voor de passagiers is de situatie een flinke tegenvaller. Kalister laat op social media weten dat de sfeer aan boord rustig bleef, maar dat ze zich wel zorgen maakt over haar repetities voor een optreden aanstaande zaterdag op Curaçao. En collegio professor Dr. Alejandro Paula, het KAP, viert morgen het 85-jarig bestaan. De oudste middelbare school van het eiland grijpt deze mijlpaal aan voor de aftrap van een jubileumjaar onder het motto Talloze generaties, één thuis. De viering valt samen met de officiële oplevering van het schoolgebouw. De afgelopen 2 jaar heeft het een grondige restauratie ondergaan. Met het afronden van dit traject is het onderwijserfgoed van de school hersteld en klaargemaakt voor de toekomst. Aan de viering op 18 september nemen leerlingen, medewerkers, oud-docenten en alumni deel. Het programma voor de leerlingen staat die dag in het teken van de geschiedenis van de school en het werk van de naamgever, professor Dr. Alejandro Paula. Zij volgen hiervoor workshops en werken gezamenlijk aan een kunstwerk. De dag wordt afgesloten met een bijeenkomst voor de huidige schoolgemeenschap. En gezondheidsminister Tyrone Boekhout heeft opnieuw overleg met vertegenwoordigers van de Colombiaanse Carrollty-groep. Het gesprek staat in teken van het terugdringen van de lange wachtlijsten voor gespecialiseerde zorg op Curaçao. Het is het tweede bezoek van de Colombiaanse zorgorganisatie aan het eiland nadat de minister in juni een tegenbezoek bracht aan Colombia. Het verkorten van de wachtlijst is een van de hoogste prioriteiten van de bewindsman. Volgens hem moeten er snel concrete stappen worden gezet. In de gesprekken wordt gekeken naar praktische oplossingen zoals het tijdelijk invliegen van buitenlandse specialisten en het versterken van de lokale zorgcapaciteit. Ook het organiseren van medische behandelingen in het buitenland, als dat noodzakelijk is, is een optie. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Biba simple, biba bom. Eseite meta. Marca, simple, te solution. Price above, hasi compra di cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simple. In lo que potimester, pa tur dia. Kiba to warda, hasi liye. Shop safe, simple, te way pa hasi. Simple.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luré-energy.com.
4: Dit is Paradise FM.
5: Wie gaat er lekker eten bij Fort Nassau? Daar komen we zo achter naar

0: de autostoel. Kan me niet anders voorstellen. Met Dexys Midnight Runners bij Paradise. En come on, Eileen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Want we zijn onderweg naar iets lekkers. En met we bedoel ik hopelijk ook Anna. Anna, ontardi.
2: Ontardi.
0: Jij was ook nog onderweg, hè?
2: Ja.
0: Waar ben je onderweg naartoe?
2: Ik ben naar de gym. Nu.
0: Oh, goed bezig.
2: Ja, zeker.
0: Eventjes wat extra kilootjes verbranden.
2: Oh, alsjeblieft.
0: Wat extra kilootjes calorieën verbranden?
2: Oh, nee, weet ik niet, want ik ben niet zo dik.
0: Dus oh, oké.
2: Okay.
0: Dan is het ook goed om dat te behouden. Sowieso goed om lekker in beweging te blijven, toch?
2: Ja, precies, juist.
0: Hé, hey, ik keek een beetje naar jouw naam. Ik wil niet per se jouw naam volledig noemen hier op de radio. Maar ik ben benieuwd wat jouw background is. Ik zie eigenlijk een soort van drie nationaliteiten als ik naar jouw naam kijk.
2: Wauw, mijn naam is uit Syrië.
0: Ah, oké. En je hebt ook roots hier op Curaçao of in Nederland, want je spreekt ook heel goed Nederlands.
2: Ik werk heel veel met Nederlanders, dus ik doe mijn best.
0: Wat goed. Nou, dat klinkt fantastisch.
2: Ik ben ook geweest hier, dus ja.
0: Wat zei je als laatste, sorry?
2: Ik ben ook naar school geweest, hier op Curaçao.
0: Ja, dus je bent er wel lang.
2: Ja.
0: Ja, precies. Nou nee hoor, ik zie het alleen aan je naam. Voor de rest hoorde ik helemaal niet dat je niet volledig Nederlands-Nederlands bent hoor.
2: Nee.
0: Hé, hey, maar dat jij lekker gaat sporten, dat geeft misschien ook weer wat ruimte om de maag te vullen.
2: Oh ja, wat lekker.
0: Ja, want we spelen natuurlijk in de muziekquiz altijd voor een lekker diner voor twee. Vandaag bij Fort Nassau, ken je het restaurant?
2: Yes, thank you.
0: Nou, we moeten nog even kijken. Je moet het antwoord nog geven, hè, Anna?
2: Ja.
0: Nog even naar de opgave voordat we te vroeg juichen. Dit is de opgave.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Nou, zeg het maar. Wat dacht jij dat het was?
2: Dat was van Don't Speak van No Doubt.
0: Even luisteren. Yes! Nu mag je wel juichen hoor. Ja, we juichen met je mee. Hartstikke goed.
2: Oeh!
0: Je mag lekker iemand gaan uitkiezen om mee te gaan eten bij Fort Nassau.
2: Oh, dankjewel. Erg leuk.
0: Alsjeblieft.
2: Bedankt.
0: En ik wens je voor nu een fijne sportsessie. En kom binnenkort langs om de bon op te halen.
2: Zeker, doe ik.
0: Oké, Anna, fijne avond.
2: Hetzelfde.
0: Dankjewel. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei.

bij Paradise. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. Ik ga er vandoor. Morgenochtend tussen 10 en 12 ben ik er weer met een ander masker op. Dan ben ik er in de vorm van Joris. En dan zaterdag ben ik er gewoon weer tussen 10 en 12 als mezelf. Ik wens jou veel plezier op je donderdagavond. Ik hoop dat je een lekkere vrijdag hebt. Zometeen hoor je Madonna. Holiday. Shakira komt er nog aan. En eerst UB40. The Scan.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
1: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
0: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
2: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Selicor heeft de veiligheidsmaatregelen op landfill Malpais aangescherpt na de brand in de bandenopslag. Bezoekers mogen het terrein alleen op om afval te storten en moeten de instructies van medewerkers volgen. Statenlid David Severina vraagt de overheid om duidelijkheid over de oorzaak, de luchtkwaliteit, de communicatie met omwonenden, evacuatieplannen en betere afvalscheiding op Curaçao. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd na een geëxplodeerde powerbank. Daardoor ontstond kort een klein brandje in de cabine. Het vuur was snel onder controle. Na ruim 6 uur landde het vliegtuig op Schiphol. De passagiers vliegen naar verwachting morgen alsnog naar Curaçao. De terugvlucht is uitgesteld. Reizigers overnachten in een hotel. Dan internationaal nieuws. De politie hield donderdagavond bijna 60 mensen aan rond een Israëlische manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden aangehouden voor strafbare feiten. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden voor demonstreren op de Dam waar dat niet mocht. Die groep is vrijgelaten. De 13 zitten nog vast. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Vooral techbedrijven waren in trek. De BBB wil verder praten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op een uitnodiging van premier Rob Jetten. Jetten noemt dat raar. Volgens Vermeer was de steun vooral een signaal, omdat het kabinet niet wil bewegen op het stikstofdossier. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Yountville Beach.
2: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.

0: eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

103.1 FM. Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar.